Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

Morgen, de hele dag live. Bevrijdingspop, met sfeerverslagen en natuurlijk de optredens vanaf het hoofdpodium. Met om 9 uur in de ochtend de pre-show. Met flashbacks naar eerdere edities en live verslag.

Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

0: Bevrijdingsdag. Ik wil graag twee handen in de lucht.
1: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
0: Halle!
1: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
2: Dat je helemaal denkt, oh, bevrijdingspop, nu al zin.
1: Ja, alles dus. Zo ook de optredens van onder andere Direct. Hanna mee. De Bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
0: Niet normaal! Niet normaal! Haarlem!
1: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paardenhout. Dus ga je mee naar de Costa. Ik wil zwemmen in mijn zones.

0: bevrijdingsdag. Ik wil graag twee handen in de lucht.
1: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
0: Haarlem!
1: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
2: Hier is het begonnen, hè, in Haarlem. Of niet?
1: Ja, alles dus. Zo ook de optredens van onder andere Direct. Hanna mee. De Bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
0: Niet normaal, niet normaal. Haarlem!
1: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105.
3: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
4: Vandaag de Dag.
3: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

use my shoulder. Maybe we're the one.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 5 mei. Bevrijdingsdag.
3: Jan Gaus.
4: Met London Beach, You Bring on the Sun en Cloud.

optrad tijdens het bevrijdingspop natuurlijk vandaag. Vanaf 1 uur. En Haarlem 105 is er de hele dag bij. En London Beat ooit ook is opgetreden. Meer dan 10 jaar geleden was dat. And You Bring on the Sun. En deze formatie, Jonathan Richman, heeft ook opgetreden op bevrijdingspop. Egyptian Reggae.

Jonathan Richman en de Egyptian Reggae. Jaren geleden traden ze op tijdens Bevrijdingspop. Ja. Mooi, hè, dat einde. Ja. Goedemorgen. Mooie dag vandaag. 5 mei, Bevrijdingspop. De hele dag op de radio. En Zombie was er vorig jaar bij. En dit is een nieuwe single. En die nieuwe single die heet 24 Hours. Goedemorgen, dit is 105.

San Mieu. En het was een geweldige afsluiting vorig jaar. En dit jaar hebben we natuurlijk Direct als afsluitende act. En dat is natuurlijk ook helemaal geweldig, absoluut. Ja, zo klinkt dat dan altijd een beetje. Was er een banjo? Engels de Lange. Helemaal uit de plaat daar. Ook alweer 13 jaar geleden. Bevrijdingspop 2013. Engels de Lange.

2016 hadden we Incognito in de Haarlemmerhout. Niet met Jocelyn Brown, die was er niet bij, maar wel Incognito. En dat klonk hartstikke goed toen. Dit is

Frank Ochtendorf en Jocelyn Brown. In 2016 klonk dat toen als volgt. Ja. Mooi, hè? Thank you, Holland. Ja, incognito, 2016 was dat hier in de...

Park, Chef Special. 5 mei 2026. En Haarlem 105 is er de hele dag bij. Enige jaren geleden was Michelle David ook in de Haarlemmerhout. En ook met de True Tones. Dit is haar nieuwe single, The Golden Sun.

1989. Antonius Tom Holkenborg, ook wel Junkie XL, is een Verenigde Staten wonende Nederlands DJ, componist, producer. En in 1998 trad hij op het bevrijdingspop. En dit is Los Lobos. 2007. In de Haarlemmerland. Kan je je voorstellen. Oh ja. Yeah.

2007. Hier in Haarlem. Een Amerikaans, ja, Tex-Mex rockgroep uit het oosten van Los Angeles. En Engels, Spaans, ze combineren allerlei stijlen. En ze waren dan in Haarlem. Dat vond toch wel echt heel gaaf als dat hoor. Jongen, jongen, ik kan me er niet zoveel meer van herinneren, maar ik vind het toch wel mooi. Van dik oud.

Dick Out. 1994, 1996, 1999. En volgens mij ook nog eens een keer om, ja, 2019. Ze moeten toch eventjes die Wikipedia even een beetje bijwerken. Want, misschien moet ik dat zelf een keer. Want ja, die 2019 staat er niet bij in de Wikipedia. Maar goed.

baseballs. 'S Middags waren ze toen. 2011. Ook alweer ruim 16 jaar geleden. Dat was het jaar met Waylon, met Ben Saunders. Trigger Finger was er toen ook. Dat was toen wel echt heel gaaf. En de baseballs, ergens in de middag kwamen ze toen langs. En dat oude nummer van Rihanna en Umbrella. Ja, er was optreden was er van Alan Clark. En die nam toen op sleeptouw Pete Philly even mee. Omdat hij toen net deze nieuwe single uit had. Ik heb hem gisteren ook nog gedraaid in de live-uitvoering. Pete Philly, favorite.

Pete Philly, die meelifte op een optreden van Alan Clark op het hoofdpodium 5 mei. En toen mocht hij dit nummer doen. Dat was toch wel heel aardig toen van Pete Philly. 2012, ik weet het nog, als de dag van gisteren. De programmeur die had toen nog een gaatje over voor één groot optreden. En hij zag dat Kid Creole en de Coconuts aan het optreden waren in Parijs, in Frankrijk. Hij dacht, nou, dat is niet zo ver weg. En dan viel een gat in hun schema. Dus hij ging gewoon eens bellen. Hij zei van, nou, we zijn een heel mooi festival. Het gaat over bevrijding en dat soort dingen. Hebben jullie zin om te komen? En toen zeiden ze, ja, wij gaan komen. 5 mei 2012 was dat. Kid Creole en de Coconuts.

Ook wel een houtduif is het, hè? Stoel Pigeon. Ja. 5 mei 2012 was het. Dat ze optraden in de Haarlemmerhout. Die hele band, hè? Die hele band. Kid Krolen de Coconuts. Niet te geloven. Wat niet te geloven was dat ik er toen niet was. Nee, ik weet niet. Ik zat toen in het buitenland. Ik kon er niet bij zijn. Dat was wel heel gek, was dat. Ja. Bluff, een aantal keren op bevrijdingspop geweest. Onder andere in 2000. Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

0: could.
1: Haarlem, bevrijdingsdag. Ik wil graag twee handen in de lucht.
2: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
1: Haarlem!
2: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
3: This isn't a urinal, is it?
4: I think it is, man.
2: Zo ook het toilet. Maar natuurlijk ook de optredens van onder andere Direct. Hanna mee. De bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
1: Niet normaal, niet normaal.
2: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105.
5: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
6: Vandaag de Dag.
5: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
6: Vandaag de Dag.
2: Vandaag. De hele dag live vanuit de Haarlemmerhout. Dit is Bevrijdingspop. 105. Jan Gaus.
7: Ja, goedemorgen. Dit is inderdaad Bevrijdingspop. We zijn er de hele dag. Straks met Ellen Stamer. En dan moet ik als een haas. Moet ik dan vanuit de studio op de fiets. Naar het. Naar de Haarlemmerhout. Want daar ga ik namelijk verslag doen. Bij het programma van Ellen. Ja. Vaya con Dios. Als het ooit is bij.

0: ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Haarlem 105, de nummer 1.

0: 2020, zes jaar geleden, was in de Arnhemmerhout.
1: Leg jij mijn lade, want ik slaap hier vast nog vaker.
0: En ze had een grote hit toen met snellen en blijven slapen. Mooi, zeker. 105. Vanavond, de afsluitende act is van Direct. En dat wordt kippenvel. En ik hoop dat ze dit nummer ook op de setlist gaan zetten. En dat ze dat vanavond ook gaan spelen. Ze komen er bijna niet onderuit om dit nummer ook te spelen. Soldier on, it is Direct.

vanavond. Om 10 uur kun je ze gaan zien. Op het Odido-podium, op het hoofdpodium in de Haarlemmerhout. De afsluitende act. Wat wordt dat mooi, wat wordt dat gaaf. Die gaan er natuurlijk een heel groot feest van maken. Zeker. 2006 was Kraak en Smaak in de Haarlemmerhout. En van Kraak en Smaak mogen wij veel liedjes draaien bij dit radiostation. Zeker. Ik heb nu een oude van ze.

0: mogen het graag draaien bij Haarlem 105 ook. En ze waren erbij in de Haarlem en Hout. Even kijken, waar had ik ze ook weer? Krakersmaak 2006. Ze reizen over de hele wereld heen. Kleine en grote formaties. En dit was Squeeze Me. Ja.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Op 5 mei. Vorig jaar waren ze erbij, Rondé. En dit is Undecided.

0: Vorig jaar stonden ze op het hoofdpodium. Was genieten. En Decided. Nieuwe single van Rondé, die heet Voicemail. Maar ik deed dit keer met Undecided.
1: Bevrijdingspop. Flashback.
0: Ja. Deze Arnhemse band. Een aantal keren opgetreden tijdens Bevrijdingspop. Het is de groep Gotcha. Weet je dat ook? 2010 stonden ze ook op het hoofdpodium.

2010, dat jaar. En de All Stars noemden ze zich toen. Ze waren toen al enige tijd uit elkaar. Maar ze kwamen toen op speciaal verzoek weer terug. Toen hadden ze wat All Stars erbij genomen. En Home was dit, Gotcha. Mooi. En Anouk.

Piano. Ook hier in Haarlem geweest. 1998 was het. In 2009 was het de beurt aan Gabriele Cilmi. Een Italiaanse dame. Italiaans-Australische dame. Dubbel paspoort heeft ze. En die trad toen op hier in Haarlem in 2009. En ze had toen een grote hit ook. En dat nummer dat heet Sweet About Me. En dat zong ze, ja, in de Haarlemmerhout. 2009. Oeh.

0: Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. We zijn er de hele dag. Straks ook met live televisie vanaf de Haarlemmerhout. Misschien ook wel van het Frederikspark. We gaan je zoveel mogelijk informeren over wat er vandaag allemaal gebeurt daar in de Haarlemmerhout. Want het is natuurlijk 5 mei en dat betekent bevrijdingspop.
1: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.

0: 2016, toen was hij hier in Haarlem. Nielsen, en Sexy als ik dans. En op een heel andere manier sneeuwt Niels er een beetje onder. Want er is op dit moment zo ontzettend veel concurrentie op het gebied van Nederlandstalige popmuziek. Dat hij toch een beetje... Maar goed, dat is mijn eigen interpretatie. Hoor. Maar goed, Nielsen, Sexy als ik dans. En wanneer was hij ook weer in de Haarlemmerhout? Dat was... Even terugkijken. 2016 was dat. Ja, waarom doe ik daar eigenlijk zo moeilijk over? Want ik zie dat die gewoon voor me staan. Ja. Onder andere ook met dat nummer. Even een klein stukje. Kijk. Ja, Nielsen. Toen was dat een hele mooie dag. En met hoe?
1: En ineens zag ik je lopen. En ik dacht...
0: 2016.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Rilan en de Bombardiers. Ik heb het gisteren wel een beetje gemist. Want meestal combineerden ze altijd het Kennen Mijn Jeugdorkest met een optreden van een popartiest. Maar dit jaar kregen ze dat blijkbaar niet voor elkaar of zo. Rilan heeft daar ook wel eens aan meegedaan.

Milan en de Bombardiers. Hij heeft ook een keer op 4 mei bevrijdings- of het herdenkingsconcert gedaan. En dan mocht hij op 5 mei helemaal losgaan. Daar heb ik wel van genoten toen op 4 en 5 mei. Walking on Fire. Alan Clark is er ook een aantal keren bij geweest. Bij bevrijdingspop. Zeker. Ook een keer met zijn vader.

Alan Clark. En Father and Friend. Nog steeds zijn grootste hit. Hit van Alan Clark. En dat vindt hij helemaal niet erg. Nee hoor. Het is 2026, het is 5 mei. Straks brandt het allemaal los, gaat het allemaal los. Vanaf 1 uur natuurlijk met de optredens. Escalatie mag daar gaan beginnen als Rob Atka hoort. Winnaar is winnaar. 12-koppige band, dat wordt heel gaaf. En Alan Stamer die zit er ook helemaal klaar voor. Ja. Na het nieuws ga je haar horen. En mij ga je straks horen als verslaggever. Ga gauw op de fiets naar de Haarlemmerhout toe om daar verslag te doen. Ja. Danny Vera was er ooit ook bij. Even kijken hoor. Ja, dat gaat nog wel lukken dit. Ja, rollercoaster.

0: Danny Vera.
1: Cause I know.
0: Het was wel heel gaaf dat hij erbij was. Wanneer was dat ook alweer? Nog niet zo lang geleden, 6 jaar geleden, 2020. En de rollercoaster. Zo, ik ga op die elektrische fiets richting de Arnhemmerhout. Ik draai nog een paar plaatjes voor je tot aan het nieuws van...

jonge groep was dat. Alpha Beat. Kamen we in 2008 stuiterend van het... van het podium af. Ik weet dat nog heel goed. Ben Uncle Sol heeft ook eens een keer opgetreden op Bevrijdingspop.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
3: Haarlem 105, live vanaf Bevrijdingspop. Nu NOS Nieuws. Het is 9 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
5: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren, blijven de scholen open morgen. En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
4: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
6: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid. Dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
4: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nu op Haarlem 105 tot middernacht. De live registratie van Bevrijdingspop.

Een hele goede morgen. Je luistert naar Haarlem 105. Tot 12 uur vanavond zijn we bij je. Want het is tijd voor Bevrijdingspop in Haarlem. De hoofdstad van de provincie Noord-Holland. We blikken terug de eerste 3 uur en we blikken vooruit. En dat doe ik met een heel groot team. En natuurlijk met verslaggever Jan Gaus.

Alicia Keys, Empire State of Mind, part 2. Nou, voor iedereen die net inschakelt en de eerste twee uur met Jan Gauws gemist heeft, een hele goede morgen. Voor iedereen die de eerste twee uur...

aanwezig. Verspreid over verschillende locaties natuurlijk over het veld. Medewerking van Joep Leys, Michael Baatje, Jordan de Haas, Kimberly Luske, Gijs de Bruyne en sterverslaggever Jan Gaus. Gaan we tot en met 12 uur voor zorgen dat je helemaal bij bent met wat er allemaal vandaag staat te gebeuren. Er zijn genoeg mensen die vandaag niet langs kunnen komen en die dan gaan luisteren naar Haarlem 105 via internet, via televisie, via DHB Plus, het kan allemaal. En tot 12 uur vanavond hoor je alles.

0: Incognito, Don't You Worry About A Thing. Nog een heerlijk liedje uit de eindjaren 80. Kan me nog een examen herinneren. Waarin dat tune veel werd gedraaid. Het leuke ervan is, we hebben een telefoonnummer. En als je dat nou een WhatsAppje stuurt via dat nummer 06-105-105-38... dan kan je ons laten weten aan welk liedje of aan welke tijd of welk optreden. Of natuurlijk welke kus je had op het bevrijdingspop. Dat je denkt, ach, daar wil ik nog even aan terugdenken. En ik wil nog even dat liedje horen. Vooral die eerste 3 uur hier bij Haarlem 105. We hebben daar ontzettend veel tijd voor. Dus ik zou zeggen, kom maar door. Dan stuur je een berichtje naar 06-105-105-38. Kan ook app de DJ doen. En volgens mij is dat er ook nog. En je kan mij persoonlijk een berichtje sturen. Ellen@haarlem105.nl. Maar die andere gaat het snelst. 06-105-105-38. En dat deed bijvoorbeeld ook Maaike. Want Maaike was er vroeg bij en die kende dat nummer al. Die roept, goedemorgen Ellen. De koffie staat klaar en Haarlem 105 staat aan. Heerlijk dat bevrijdingspop weer begonnen is. En ook Thomas laat zich melden. Elk jaar weer zo'n bijzonder gevoel op 5 mei. Mooi dat jullie ons de hele dag meenemen. En Thomas, dat doen we natuurlijk speciaal voor jullie. Anja roept, goedemorgen team. Goedemorgen Anja. Je bent nog thuis, maar door de uitzending krijgt ze er nu al zin in. En gaat ze straks richting de Haarlemmerhout wanneer de deuren daar worden geopend.
1: Dit is Bevrijdingspop. De hele dag live.
2: 105. Haarlem 105.

0: bevrijdingspop begon meer dan 40 jaar geleden. Ilko van der Linden kreeg de vraag van zijn vader, die toen in de raad zat: goh, wat zullen we eens voor de jeugd gaan doen? Daar heeft Ilko even over nagedacht. En die zei: nou, als je voor mij 200 gulden hebt, dan kan ik wel een feestje organiseren in de gymzaal van mijn school. En dan gaan we gewoon kijken hoe ver we dat komen. Dat is uiteindelijk een heel groot festival geworden over heel Nederland. Maar het begon dus heel lang geleden. De artiesten die toen optreden, daar heb ik geen documenten van. Maar we zijn een beetje door de jaren heen gegaan. En toen hebben we gekeken naar het jaar 19... En dan kijk ik even Joep aan, want ik volgens mij 83. En toen hebben we gewoon gekeken, wat was toen heel erg leuk? En stel nou dat die langsgekomen zou zijn. Had niet gekund hoor. David Bowie met Let's Dance. Maar het is wel een heel mooi bevrijdingspopliedje.
1: Reportages, interviews en live optredens. De hele dag live. Bevrijdingspop op radio, tv

We Are van Kalina Sanders en Haley May hier op Haarlem 105. Tot 12 uur vanavond, aandacht voor bevrijdingspop. Wat staat er allemaal te gebeuren op het veld? Het komende half uur komt Jan Gouws voorbij. Want dat is onze sterverslaggever op het veld.

Young Gun, Silver Fox en Tip of the Flame. Afgelopen seizoen waren ze nog in Caprera. Moet ook een leuk feestje zijn geweest. Het weerbericht. Vandaag komt in het zuiden en oosten veel bewolking voor. En daar gaat het dan ook regenen. En wordt het niet warmer dan een graad of 11. Hier bij ons in de buurt blijft het zonnig. En wordt het 13 tot 16 graden. Vanavond en vooral vannacht valt in de zuidoostelijke helft langdurig regen. In het westen en noorden is het droog. De minima liggen rond een graad of 8. En dat is fijn voor het afbouwteam van Bevrijdingspop. Maar dat duurt nog uren. We moeten nog van start gaan daar. Morgen verloopt in de zuidoostelijke helft van het land nat en is het slechts een graad of 10. Moet toch weer die winterjas van zolder komen. Elders schijnt af en toe de zon met 12 tot 15 graden. Vandaag.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Bevrijdingspop. Flashback.
2: We gaan even naar 5 mei 2001. De Haarlemmer Hout ontwaakt langzaam. Maar backstage op Bevrijdingspop is het al druk. Want ergens tussen de kabelrollen en de geluidscheck loopt een jonge vrouw uit Tilburg. En ze zal niet veel later heel Nederland gaan veroveren. Jacqueline Govaert staat met haar band Cressip op het houtpodium van Bevrijdingspop Haarlem. En ze is dan pas 18 jaar oud. Haar stem, warm en vol, raak, klinkt dwars door het park heen. Mensen die er op dat moment toevallig langs liepen en bleven staan, wisten het meteen. Dit is iemand om in de gaten te houden. Cressip groeide daarna uit tot een van de meest geliefde Nederlandse bands van hun generatie. En ook kwam ze nog terug. In 2015 en 2018 stond ze met haar band op het podium hier in de Haarlemmerhout. Dit is Cressip.

Hoe zou het op het veld zijn? Ja, hier vanuit de studio heb ik daar wat minder goed zicht op. Graag gedaan, Jacqueline. Maar daar zorgt natuurlijk voor dat onze verslaggever Jan Gouws, dat gaat dat helemaal voor ons regelen. En die praat ons dan helemaal bij met hoe dat allemaal gaat op het veld. Joh, ik heb een hoop papier, we hebben ontzettend veel te doen. Dus wat dat betreft hoef je je niet te vervelen als je luistert naar Haarlem 105 of je kijkt mee. Dat kan natuurlijk ook nog via internet, via televisie. Dan krijg je een kijkje in de keuken met wat er allemaal staat te gebeuren hier op deze 5 mei. In Haarlem, als het gaat om bevrijdingspop. Dit is Olivia Dien, een van die dames die het zo goed doet op het moment.

0: Olivia Dean en So Easy. Kan zo gelukkig worden van de aanvragen die wij krijgen via ons telefoonnummer 0600 500 538. Want dan kun je ook je mede-collega's weer attenderen op prachtige liedjes uit een lang verleden. Namelijk een nummer van Nina Simone. Ja, niet aangevraagd door mij, maar door Marieke. Want dit nummer, Feeling Good van Nina Simone, dit nummer voelt voor haar als opnieuw beginnen. Alsof de ramen opengaan, je diep ademhaalt en denkt vanaf nu bepaal ik zelf mijn richting.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Hoffman en Fat Baker, Never Too Much. Het is 10 minuten voor 10 en we willen eigenlijk wel een keer contact met dat hoofdveld. Want wat staat daar allemaal te gebeuren? Gelukkig hebben we onze sterverslaggever Jan Gouws.
1: Het blijft toch altijd magisch om hier achter het podium te staan. Het is nog helemaal, niemand is hier nog. De vogeltjes fluiten nog. En we hebben toestemming om, dit is het pad waar straks, dan komen hier van die bussen voorrijden, van die vrachtwagens voorrijden met allemaal apparatuur. En dan gaat dan via deze baan, gaat dat dan naar boven, wordt dat dan, die flight cases worden dan naar boven gerold. Zo, om het daar. En dan hebben ze volgens mij ook 2 gangen, want dan kan de ene band kan dan afbreken en de andere kunnen ze hier al op dit podium al een klein beetje voorbereiden om drumstel en alles, om de changementen van het ene groep naar de andere groep zo klein mogelijk te houden. En dit is natuurlijk een mooie koepeltje. Koepeltje van wat dit jaar ook wordt ingezet. En dan, dan mag ik zelfs, de cameraman die volgt mij. Kijk, dan lopen we zo naar boven. En dit is dan het trappetje waar de artiesten dan straks naar beneden komen lopen. En dan staan die cameraploegen, die staan daar. Of in ieder geval wij staan daar dan. Om al die optredens en om de eerste indrukken van de artiesten op te nemen.
0: Blijft toch altijd een beetje lastig? Ja, Jan, die luisterbinding.
1: Dat van ons gewend ben. Kijk, en dan lopen we hier. Heb ik hier ook nog een heel gedeelte waar dan alles opgebouwd kan worden. Echt heel gaaf om te zien. En dan, ja, dit is dat toch wel, hè? Kijk eens. Dan loop ik zo hier op het hoofdpodium. Kijk eens zo prachtig naar het provinciehuis. En hier gaat het dan straks allemaal gebeuren. Met duizenden mensen hier op het Vlooienveld. De laatste voorbereidingen worden nog gedaan. Ook om het publiek op te delen. Crowd control wordt dat ook wel genoemd. Daar in de verte zie je het speciale gedeelte voor de minder valide mensen onder ons, die ook dan de optredens kunnen gaan bekijken. En dit is natuurlijk magisch om te zien. En voilà. Ik kan hier dus gaan optreden. Nou, laten we dat maar aan de Hanna Mees, de directs, over. En dit is het hoofdpodium. Het hoofdpodium Bevrijdingspop 2026. In de Haarlemmerhout. Tegenover het provinciehuis. Fantastisch om hier te zijn. Mooi weer. En het belooft een prachtige dag te worden.
0: Dankjewel, Jan Gouws, onze verslaggever vanaf het veld. En het was echt een mooi gezicht vanaf het nieuwe podium. Gisteren werd er natuurlijk het herdenkingsconcert ook al opgevoerd onder leiding van het Kennemer Jeugdorkest met prachtige spoken word bijdrages en een hele intieme dans en een muzikant ergens vanuit een Afrikaans land. Durf niet te zeggen uit welk land, maar het was ongelooflijk stil en die man had alleen een trommel en die zorgde ervoor dat zijn collega echt ontzettend mooi haar dans kon brengen.
2: Van

105. Tot zover het eerste uur hier bij Haarlem 105 als het gaat om bevrijdingspop. Want daar hebben we het over. Tot 12 uur vanavond zijn we bij je op het veld. Met heel veel verslaggevers, cameramensen. En natuurlijk via de social media kun je alles volgen. Voor het geval je er niet vanaf het eerste moment bij kan zijn.

0: Bevrijdingsdag. Ik wil graag twee handen in de lucht.
1: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
0: Halle!
1: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
2: Hoe nerveus ben je?
3: Wel nerveus, ja.
1: Ja, alles dus. Zo ook de optredens van onder andere Direct. Hanna mee. De Bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
0: Niet normaal! Niet normaal! Halle!
1: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105.
4: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Haarlem 105, live vanaf Bevrijdingspop. Nu NOS Nieuws. Het is 10 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt. Maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vandaag. De hele dag live vanuit de Haarlemmerhout. Dit is Bevrijdingspop. 105. Ellen Stamer.
6: Een hele goede morgen. Tot 12 uur zijn we bij je. En die 12 uur, dat is een beetje dubbel hoor. Tot 12 uur zit ik er met mijn crew. En die is echt heel erg groot. Dat is namelijk met Jup, Michael, Jordan, Kimberly, Gijs en Jan Gauws. Maar ook tot 12 uur vanavond. En dat doe ik met alle collega's van Haarlem 105. Die zijn tot 12 uur vanavond voor jou in touw. Achter de schermen, voor de schermen. Opbouwen, afbreken, alles wat erbij hoort. En natuurlijk met de bedoeling om zoveel mogelijk artiesten voor jou te laten horen. En dat is een leuk, indrukwekkend lijstje vandaag.

0: Black and Crown en Ain't Nobody hier bij Haarlem 105. Het is 7:07 en wij blikken terug, maar dat doen we niet alleen. Want ook in de berichtenbox loopt het inmiddels een beetje vol.
1: Dit is Bevrijdingspop, live op 105.
0: En dat zorgt ervoor dat mensen leuke berichtjes gaan sturen. Als je via televisie of internet kijkt, zie je ook ons nummer af en toe voorbij komen. Dat is 06, heel leuk, 105, 105, 38. Nou, 38 is mijn leeftijd. En dan 105, 105, dan weet je wel een beetje wat het zou moeten zijn, toch? Dus 06, 105, 105, 38, dat is via WhatsApp. En dan stuur je een berichtje naar ons toe. Nee, nog niet Signal, via WhatsApp. En dan kun je een herinnering met ons delen, bijvoorbeeld. En we kregen er 3 hele leuke binnen. Gelukkig heeft Jup ze voor mij onder elkaar gezeten, want daardoor kan ik het allemaal voor je meenemen. We kregen een berichtje van Jeroen. Wat fijn om de dag zo rustig op te starten met jullie. Ben benieuwd naar de eerste live beelden vanaf het veld. Samira, Ellen, weten jullie al hoe druk het op het terrein begint te worden? We twijfelen of we vroeg moeten vertrekken. Nou, op het moment als je rond 12:00 bij die hekken gaat staan, dan heb je alle tijd om rustig naar binnen te komen. En dan kan je ook de eerste band van dichtbij bewonderen. We hebben het vermoeden dat de bankzitters wel een soort herhaling kunnen zijn van Roxy Dekker vorig jaar. Dat het aardig vol kan lopen. Dus wil je die zeker meekrijgen, dan moet je er eerder zijn. Boeit het je helemaal niet en kom je voor direct, zou ik nog even lekker wachten. En dan Pieter. Mijn kinderen vragen nu al wanneer de muziek begint. De tv staat hier aan en de sfeer zit er goed in. Nou, vanaf 12:30 gaat het helemaal los. En ook voor de kinderen is er in het park, wil zeggen Frederikspark, maar dat is het andere park. Nou, het Florapark, Florapark. Daar is natuurlijk een heel kinderfestival. En daar komt bijvoorbeeld meneer Anansi komt daar ook. Die gaat een verhaal vertellen.

Het is nog leeg op het veld van Bevrijdingspop. De laatste mensen of de laatste dingen worden geregeld. Dat is altijd een beetje spannend. Op dit tijdstip staan alle hekken op de goede plek. En dan rijdt er nog zo een karretje met van die hele grote banden rond. Dat je denkt, laat het gras heel. Maar nee hoor, daar doen ze onwijs hun best voor om dat goed voor elkaar te krijgen. Maar ja, die gras, hè? Dat gras, hoe ziet het eruit? Alle stoelen van gisteravond, 4000 stoelen zijn alweer opgeruimd gisteravond. Dus dat regenbuitje vannacht zal ook geholpen hebben. Maar hoe ziet het gras eruit? Jan Gaus, die heeft voor ons de grastest, gaat hij zo meteen doen. We willen echt weten, wat is de staat ervan?

0: Kok Robin en The Promise You Made. Wat is de staat van het gras? Jan Gaus.
1: Het is 5 mei, het is nog heel vroeg. We staan hier bij het hoofdpodium. Gisteravond was hier 4 mei het herdenkingsconcert met het Kennemer Jeugdorkest. Op dit prachtige nieuwe podium met een heel nieuw decor. Het ziet er echt, de laatste werkzaamheden worden nog gedaan. Er worden hier nog wat hekken aangebracht. En ja, het heeft de afgelopen dagen natuurlijk ook een klein beetje geregend. Dus we gaan ook eens kijken hoe het gras, de zogenaamde grastest, hoe dat is. En de cameraman die weet geen idee waar ik het over heb met betrekking tot de gras. Met de grastest. Maar het is heel eenvoudig. Het is van, goh, is dat gras lekker om de hele dag op te zitten? Om je kleedje mee te nemen, om een zeiltje mee te nemen. En dan houden we mensen op de hoogte van of dat dan zo is. Nou, kijk eens even naar dat gras. Ik had het veel natter verwacht. Want het heeft de afgelopen dagen best wel een beetje geregend. Maar het ziet er eigenlijk hartstikke goed uit, dat gras. Ook een beetje onder de bomen kijken. Hoe dat met dat gras is. Ja, ik heb goed nieuws. Ik heb echt goed nieuws. Dit ziet er goed uit, dat gras vandaag. Het is echt, ik had het veel vochtiger verwacht. En maar het ziet er mooi uit. Het ziet er prachtig uit. De Haarlemmerhout, 5 mei. Kom hier naartoe om al die prachtige optredens hier te zien. En laat je ook niet weerhouden van dat het zo druk wordt. En dingen. Het is uitgestrekt dit. Het loopt van het Frederikspark tot het Florapark. Tot hier in de Haarlemmerhout op het Vlooienveld. Allerlei omgeving waar je kan zitten en waar je kan verblijven. Haarlemmerhout, wat ga ik doen, cameraman? Ga ik de grastest echt doen? Moet je me straks wel weer even helpen op hoog komen? Even kijken. Ja hoor, daar gaat de oude man. Daar zit hij. De grastest 2026. Ooit uitgevonden door Ellen Stamer, maar die staat nu in de studio. Grastest 2026. En hij is heerlijk.
0: Het belooft wat voor vanavond. Dankjewel, Jan Gaus.
2: Live vanuit de Haarlemmerhout. De Bevrijdingspop. Op radio, tv en online.

0: Sekou en Dangerous Lover. Je luistert naar Haarlem 105. We blikken terug en vooruit, want vandaag is het 5 mei en tijd voor bevrijdingspop. Maar wat doet dat weer? Nou, je ziet het al als je naar buiten kijkt en als je hier niet uit de buurt komt. Hier schijnt de zon, dan weet je het alvast voor als je met de trein gaat komen richting Haarlem. Om bevrijdingspop live mee te maken. De zon schijnt volop de hele middag. Het wordt zo'n graad 14, 15, 16. Die wind komt uit het noordoosten, is windkracht 3. En die zorgt wel voor die verkoeling. Dus af en toe een beetje insmeren is niet een heel raar idee.
1: Bevrijdingspop. Flashback.
0: We gaan terug naar het jaar 2009. Als de ochtend op bevrijdingspop langzaam overgaat in de middag, past er maar één stukje muziek bij. Want dat is de swingerige, warme layback sounds van Wouter Hamel. De Groningse muzikant stond in 2009 op het houtpodium van bevrijdingspop Haarlem en leverde een optreden dat perfect aansloot bij de sfeer van de dag. Licht, zonnig, maar met diepgang. Hamel heeft iets onweerstaanbaars charmants op het podium. Hij lacht, hij speelt en hij vindt het zelf ook geweldig om er te zijn. Zijn muziek, een mix van jazz, pop en soul, is het soort muziek dat je humeur verbetert zonder dat je er erg in hebt. En niet alleen wereldberoemd in Nederland, Europa, maar hij doet het ook ongelooflijk goed in Japan. Dit is Wouter Hamel met March, April, May, Bevrijdingspop 2009.
2: Dankjewel. Oké, je zou het niet zeggen, maar het is lente. Ik zeg het maar even. En wij hebben een nummer. Dat heet March, April, May. We hebben zo ook een hele speciale gast. Die ons komt vergezellen op het podium. En het is allemaal zo hard hier. Dus we gaan even een zacht liedje doen. Ja. En de jongens van de band zongen vroeger bijna nooit. Maar inmiddels kunnen ze vijfstemmig zingen. Gaat dat nu ook lukken, jongens? Ja, oké. Okay. En Sven die heeft dan een... Gijs heeft een... Oh, we zijn niet helemaal klaar, geloof ik. Oké. Dit is March, April, May. Een liedje over de lente. Nou, misschien volgende week. Here we go.

5 featuring Liza of Lisa met Priceless. Het zijn altijd bands waarvan je denkt, hoe zouden zij het nou doen als ze op bevrijdingspop staan? Nou, dat vroeg Jamal zich ook af. Hij heeft een liedje voor de vrijheid ingediend. Dankjewel, Jamal. Vrijheid zit niet alleen in grenzen of regels, maar ook in je hoofd. En dit lied, Bob Marley met Redemption Song, herinnert mij eraan dat je jezelf ook van angst en oude verhalen mag bevrijden. Jamal, deze is voor jou.

0: Ray en Where's My Husband?
1: Bevrijdingspop flashback.
0: We gaan even terug in de tijd naar het jaar 1993. Toen vond het al plaats in de Haarlemmerhout Vlooienveld. Het was op een woensdag en er waren 125.000 bezoekers tandree. Zoals nu ook nog, is nog steeds gratis. En het thema was in dat jaar Bevrijdingspop kiest voor kleur. En het collectedoel, ik zie namelijk... Pauw de Leeuw nog rondlopen met de collecte. Ja, vrijheid van meningsuiting. En er werd in guldens 17.000 guldens opgehaald. Nou, de poster die werd ontworpen door Joost Zwarte. 200 vrijwilligers zorgden ervoor dat het allemaal liep. En één van de artiesten die langskwam was Too Unlimited. Daar zit een verhaal achter en dat vertellen we elk jaar, maar daar kunnen we gewoon niet omheen. Too Unlimited moest onverwachts invallen en ze moesten naar Top of the Pops naar Londen toe. En dat betekende dat in plaats van als act midden op de dag, ze in ene de act werden aan het eind. Ze werden opgehaald door Kitty Hieltjes in de auto. Zij mocht mee, ze interviewden ze onderweg en toen ze aankwamen, toen gingen ze het podium op. Dit is Too Unlimited en Twilight Zone.

0: To Unlimited en Twilight Zone hier bij Haarlem 105. Aandacht voor wat er allemaal gebeurt met bevrijdingspop. En daarvoor hebben we verslaggever Jan Gaus. Die gaat dat veld over, die bezoekt podia. En dan houdt hij ons helemaal op de hoogte. Dus het is eigenlijk een beetje benieuwd van... Ja, Jan, waar ben je eigenlijk?
1: Ja, we zijn hier de laatste hekken aan het aanbrengen. Dit is denk ik naar aanleiding van vorig jaar, hè? Van Roxy Dekker. Klopt dat?
2: Nee hoor, dit is gewoon standaard.
1: Dit is standaard, oké. Okay.
2: Standaard, gewoon met zoveel mensen moet je gewoon wat veiligheidsmaatregelen inbouwen. En dat heeft niks te maken met artiesten, het is gewoon veiligheid algemeen.
1: Maar vorig jaar was dat met Roxy Dekker.
2: Ja, dat was wel een mooie hit. Die trok wel wat mensen, ja. Ja. Zeker.
1: En even kijken, hoe werkt het dan? Kun je uitleggen hoe dit werkt?
2: Nou, dat heet een weefbreker.
1: Een weefbreker?
2: Ja, voor hebben we een barrierlijn, hè, die gewoon het publiek een beetje het podium beschermt en het publiek aan de goede kant houdt. Een weefbreker, dat is een soort tussenlaag, zeg maar, om het in compartimenten te delen. Dat niet de mensen van achter helemaal naar voren kunnen drukken, maar dat er een soort scheiding is gemaakt tussen twee vakken. Dus dat het minder mensen achter elkaar...
1: En waar kunnen mensen er dan... Je houdt... Op een gegeven moment kunnen ze er links en rechts...
2: Naar links en rechts omheen. En als dat vol is, is het vol. En dan kunnen ze hier staan.
1: We lopen er even heen.
2: Oké,
1: ik snap het. Kijk.
3: Hier komen staan ze mooi.
1: Ja.
3: Ze drukken niet de mensen die ervoor staan.
1: Ja.
3: Want dit gaat zeg maar helemaal in de rondte.
1: Ja.
3: En die kom wordt daar weer aangesloten. Dus het is gewoon een soort obstructie, zeg maar. En daardoor heb je mensen die daar staan, drukken niet helemaal naar voren naar de mensen die voor het podium staan. Want dat zie je vaak in concerten vaak. Dat mensen die helemaal in de verdrukking komen voor, omdat ze van achter naar voren duwen. Nou, dit is dan iets wat dat een beetje compenseert.
1: Ja, en gisteravond was dit natuurlijk nog niet nodig. Want toen stonden er weer stoeltjes voor het herdenkingsconcert.
2: Precies.
1: Ja. En vandaar dat dit nu vandaag wordt neergezet.
2: Ja, bijvoorbeeld een Roxy Dekker trad gisteren niet op. Dus dan heb je heel ander publiek. Mensen zitten netjes en dan heb je dat probleem dus niet.
1: Het was mooi, hè, gisteren?
2: Hartstikke mooi. Het was hartstikke mooi. Maar het is een jaarlijks terugkomend mooi evenement, vind ik. Mooi ter nagedachtenis van. Mooie muziek. Goede sfeer.
1: Ja, we kijken nog even hoe dat in zijn werk gaat. Ja. Loop mee als je wil.
2: Nou ja, laten we het zo zeggen. Het zijn onderdelen. En elk onderdeel klappen we uit en schakelen we aan elkaar.
1: Kijk, vertrouwd geluid.
2: Ja, precies, ratelen. Een bout boven, onder. Kijk, je kunt daar zien. Ze schuiven hem gewoon. Als je goed ziet, zie je eronder, zie je dat je zo elkaar kan schuiven.
1: Ja. En hij heeft ook een speciaal shirt, hè? Dat vind ik ook mooi.
2: Ja. Maar ja, wij zijn...
1: Jij bent ook van het hekkenteam?
2: Precies, ja. Wij doen dit al menig jaar.
1: Hoe lang al?
2: Merendeel is 30 plus jaar. Oud-producent, oud-voorzitter van Bevrijdingspop.
1: Oh,
2: we hebben allemaal oud-stafleden. Maar ja, wij zijn nog uit het stadium dat Bevrijdingspop zeg maar, een beetje zijn oorsprong had. En toen zag de wereld er anders uit.
1: Correct.
2: Minder massaal, andere wet- en regelgeving. En ja, nou ja, dat merk je nu. Daar moeten we alles aan doen om het nog steeds een mooi feest te maken.
1: En dat lukt, hè?
2: Dat lukt zeker. Wij komen er elk jaar voor terug om dit te doen. En, nou ja,
1: en voor hoeveel jaar ben je er al?
2: Ja, 32 jaar geloof ik al.
1: 32 jaar
2: in? Er zijn mensen die nog meer jaren...
1: En jij, Bart? Als je Mart heet, want dan staat
2: het hier. Ja, dat staat erop. Ja.
4: Ja, ik weet het niet. Ergens in de jaren 80 tot nu. Inmiddels woon ik in Spanje.
1: Wauw.
4: En ik ben donderdagmiddag bij het zwembad besloten. Ik moet dan maar weer hekken gaan zetten. Dus vrijdag hierheen gevlogen. En vrijdag vlieg ik weer terug.
1: Mooi. Mooi. Heel mooi. Gisteravond er ook bij geweest? Mooi.
4: Ja, het was een heel mooi concert weer.
1: We zijn ook aan het verjongen, hoor. Deze jongen.
4: Dat moet wel, want wij sterven.
1: Ja. Als wij met onze rollator rondlopen, dan neemt hij het over. Ja, dat geldt voor mij ook. Geldt voor mij ook. De wat jongere verslaggevers komen nog later in de middag. Ja, dus die mogen uitslapen. Klopt, ja.
3: Mooi dag,
1: man. Allright, dankjewel.
0: Jan Gaus op het hoofdveld. Een lichte echo hadden we op de zender. We doen er alles aan om dat natuurlijk bij het volgende item te voorkomen. Want Jan klinkt heel erg gezellig, maar twee Jan op zender, dat is misschien wel een beetje veel.
5: We have love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised,
6: hiding from the truth, when the truth won't let me lie right now.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Haarlem 105, live vanaf Bevrijdingspop. Nu NOS Nieuws. Het is 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het Hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het Hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd, kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog, af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vandaag, de hele dag live vanuit de Haarlemmerhout. Dit is Bevrijdingspop. 105. Ellen Stamer.
3: Een hele goede morgen. Tot 12 uur zijn we erbij. 12 uur.

0: Stevie Wonder for Once in My Life. Aangevraagd op ons 06-nummer 06-100-500-538. In dit geval door Lissa voor Jordan. Dus bij deze heb ik mijn schuld ingelost.
1: Bevrijdingspop live op Haarlem 105.
0: Wat is er allemaal te doen? Ja, een liedje voor de vrijheid. We hebben dus dat leuke nummer 0600 500 538. En als je daar dan een berichtje achterlaat en een plaatje aanvraagt, dan kunnen we met jou terugblikken op een liedje of een optreden waarvan je denkt, oh, dat jaar, dat vond ik zo ontzettend bijzonder. Of een liedje dat jou doet denken aan de vrijheid. Nou, dat hebben we gevonden, want we hebben er namelijk eentje gekregen van Sanne. En zij zegt, voor mij gaat vrijheid ook over loskomen uit iets wat niet meer goed voor je is. Soms moet je zeggen, genoeg, ik kies nu voor mezelf. En het liedje dat daar voor haar bij past is van Davina Michel en Duurt te lang.

mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug.

0: Son Mieux en Morning.
1: Dit is Bevrijdingspop, live op 105.
0: De berichtenbox, daar gaan we even langs. Lotte heeft een berichtje gestuurd. Heerlijk om Bevrijdingsdag zo te beginnen. Vrijheid voelt vandaag toch altijd net wat tastbaarder. Bas, complimenten voor de uitzending tot nu toe. Het voelt alsof we er al een beetje bij zijn. Ook al zitten we thuis nog gewoon op de bank. En Nina, goedemorgen Haarlem 105. Wij pakken zo de fiets naar het festival. Hopelijk blijft het lekker weer vandaag. Nou Nina, daar ziet het wel naar uit.
1: Alleen bij Haarlem 105. De hele dag Bevrijdingspop. Live. Op radio.

0: Shaggy en Robin Thicke.
1: Alleen bij Haarlem 105. De hele dag bevrijdingspop. Live. Op radio, tv en haarlem105.nl.
0: 105. Misschien ook handig als je weet hoe het nummer heet. Looking Lovely. Bevrijdingspop heeft ook een prijsvraag uitgezet. En dat had te maken met een t-shirt. Nou, de winnaar daarvan, die staat zo meteen naast Jan Gaus. Dus dan hoop ik dat we ook voor de televisiekijkende luisteraars weten ook hoe dat t-shirt er straks dan uitziet.

0: Level 42 en Lessons in Love. Ja, wat gebeurt er toch allemaal op het veld rondom bevrijdingspop? Jan Gauws is onze verslaggever en er is ook een prijsvraag uitgeschreven. En dat heeft alles te maken met een t-shirt.
1: Dit is Matthijs Boogaert. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent de ontwerper van het nieuwe shirt, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Ja, ik heb het gewonnen om het ontwerp te mogen insturen.
1: Oh, dat was een prijsvraag, was er?
2: Ja, je kon een ontwerp insturen. En het winnende ontwerp die zou dan op alle shirts van de vrijwilligers gesprint worden. Dus mijne heeft het gehaald, gelukkig. Ja.
1: Mooi.
2: Zeker.
1: En dat shirt, we kunnen het even laten zien. Op jouw rug, Bevrijdingsfront Host, staat daar. Ik zie allemaal verschillende plaatjes. Waar is dat op geïnspireerd?
2: Op een bevrijdingsrok.
1: Bevrijdingsrok? Rok? Rokken? Nee?
2: Een rok die dus na de bevrijding hadden veel dames dat ze een rok maakten van allemaal lappen stof die ze in hun huis hadden liggen. Nog oude lappen van het schoonmaken. En elke lap hadden een aparte betekenis. Dus terwijl ze het aan het naaien waren, zorgden ze ook dat ze een betekenis erin naaiden. Voor misschien mensen die ze kwijt waren geraakt of dat ze moeilijk hadden gehad. En om dan die aan te doen, elke keer bij de bevrijdingsdag al om de bevrijding te vieren. Mijn oma had ook zo'n rok die ze samen met haar moeder had genaaid. En elk lapje had een betekenis. En ik vond het wel mooi om dat ook op het shirt te doen. Dus verschillende lapjes met verschillende betekenissen over verzet en bevrijding en hoe het is om vrij te zijn en te vieren.
1: Oké. En geweldig idee trouwens. En ik heb er nog nooit van gehoord. Van bevrijdingspop rock. He, om dat uit lapjes stof te maken om dan een rok te naaien.
2: Ja, er zit een museum hier in Haarlem en die heeft er ook een paar hangen. Dus het is ook heel mooi om te zien hoe dat toen gedaan werd. En helaas heeft mijn oma die van haar weggedaan. Dus die heb ik niet om te laten zien. Maar het is wel een heel mooi verhaal dat toen gedaan werd.
1: Ja. En die plaatjes dan, hebben die ook dan nog een, ik zie een krant. Ah, de waarheid.
2: Ja, de waarheid. Dus elk plaatje heeft een apart verhaal. Dus linksbovenin begin je met tulpen waar de bollen van afgesneden zijn voor de hongerswinter, waar tulpenbollen werden gegeten. Dan gaan we naar een verzetskrant, de waarheid. Die werd geprint door mensen zelf om uit te delen tussen mensen om het verhaal van het verzet te uiten. Mijn overgrootopa heeft er ook nog mee geholpen. Die heeft die kranten in zijn jas genaaid om naar mensen te sturen. Dan heb je, dat herken je wel misschien van bevrijdingspop zelf. Allemaal tekenen van verzet. Iedereen heeft een ander of vuist in de lucht of de V van vrijheid. Dan gaan we naar een radio. Ook belangrijk om tijdens de bezetting om te horen naar de verhalen van bezet. Wat kan je doen? En dat radio begon met tada-tada. En dat zelf in morsecode is de V van verzet en vrijheid. Dus dat werd gebruikt, het stukje van Mozart, als een muziekje van verzet.
1: Ah, en ja, deze is natuurlijk overduidelijk. Hey, dat kan er maar één zijn. En dat is de Haarlemse mug.
2: Zeker, de Haarlemse mug. In plaats van een vrijheidsduif dacht ik een vrijheidsmug is misschien nog wat mooier voor Haarlem. Dus die heb ik er ook ingezet. En dan gaan we naar herdenkingsdag, waar de trompet altijd luidt voor de herdenking. En dan gaan we ook nog wat Haarlemse iconen. Hè? Meisje met de rode haren, Hannie Schaft. Het logo van Bevrijdingspop zelf. Deze misschien ook wel te herkennen. Een horloge van Corrie ten Boom. Ook een mooie verzetstrijder uit Haarlem. Die heel veel mensen heeft laten onderduiken. Dan gaan we naar een microfoon. Ook een teken van je stem laten horen. En een bevrijdingspop waar je ook lekker luid mee mag zingen op de bevrijdingsmuziek. Nou, het festivalterrein hier zelf. Hè, dus je hebt hier het paviljoen die je daarachter ziet. En dan de fiets. Een mooi teken van Nederlandse vrijheid. Dat je eindelijk je fiets mocht rijden zonder dat je wordt ingenomen om wapens van te maken. Dus
1: heel mooi.
2: Bij elkaar.
1: En had je deze plaatjes ook allemaal al zo bedacht met dat je het hebt ingezonden? Of heb je dit, toen je het hebt gewonnen, dat je dit nader bent gaan uitwerken?
2: Nee, ik heb dit meteen gemaakt. Dus toen ik hoorde dat er een opdracht was, ben ik meteen gaan gaan schetsen. En dacht ik, oké, hoeveel ideeën wil ik gaan tekenen? En toen kwam ik op 12 voor een mooi horizontaal vlak. Voor een mooi A4'tje ongeveer om te printen. En toen ben ik gaan tekenen en gekeken wat voor stijl is leuk. En hoe kan ik dat op een leuke, speelse manier allemaal neerzetten.
1: Prachtig. Hoeveel shirts zijn er in omloop?
2: Volgens mij, ik hoorde iets van 500 die je hier ziet. Ja, dus als je om je heen kijkt, zie je er genoeg alvast lopen. Dus groen voor de hosts en zwart voor de crew.
1: En Matthijs, doe je dit ook voor je living, voor je beroep, ontwerpen?
2: Ja, ik ben als ontwerper ben ik bij Creative Media Network. Doe ik uitwerking van ontwerp. En ik vind het altijd heel leuk om te doen. Dus als er zo'n opdracht is en het is voor de vrijheid, ja, dan moet je het natuurlijk wel doen. Dus dat is heel tof.
1: Hoe ga je de dag vandaag beleven?
2: Ik ga eerst met een bootje varen door Haarlem. Voelt ook lekker vrij. En dan kom ik hier op Bevrijdingspop zelf met wat vrienden. Met lekker vieren, muziek horen, picknicken. Heerlijk.
1: Okay. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Tot zover Jan Gauws vanaf het veld. En daar gaan zometeen de hekken open. En dan gaat het langzamerhand wat drukker worden.

0: Maar eens even kijken naar het weerbericht voor vandaag. Nou, voor Haarlem ziet het er echt fantastisch uit. Het is echt festivalweer. Want de laatste bewolking die verdwijnt. En het wordt zo tussen de 13 en 16 graden. De noordoostenwind is windkracht 3. En de kans op regen is vooralsnog 0%. Ik zeg, we hebben er zin in.
1: Bevrijdingspop. Flashback.
0: We gaan maar even terug in de tijd. We gaan namelijk naar het jaar 2011. Want toen kwamen de baseballs. Bevrijdingspop 2011 heeft een moment dat iedereen die erbij was nog steeds met een grijns naar vertelt. Want de baseballs, de Duitse rockabilly band, die bekende popsongs omtoverde tot Elvis-achtige nummers, speelt op het houtpodium. De sfeer is prima, het publiek geniet en dan, midden in een nummer, schieten er vonken uit de piano. Letterlijk, kortsluiting. Iedereen denkt even dat het een speciaal effect is, maar dat is het niet. Maar de band speelt gewoon door zonder een spier te vertrekken en het publiek juicht des te harder. Dat is live muziek in zijn puurste vorm. Alles kan misgaan en juist dat maakt het onvergetelijk. De baseballs waren toen bekend met het nummer Umbrella.

Je kan het feestje voorstellen, toch? Met de baseballs en Umbrella. Nathan stuurt een berichtje via ons telefoonnummer 0600 505 38. En zegt dat hij kijkt. Nou Nathan, hartstikke gezellig. Maar als je een liedje wil horen, moet je ons dat wel even laten weten. Oh.

0: ook vaker gespeeld door Bevrijdingspop Chef Special en Afraid of the Dark. Wellicht lukt dat ook nog voordat ze als team uit elkaar vallen en zich gaan beraden wat ze wel of niet gaan doen in de toekomst. Ze houden het nog een beetje spannend voor ons.
1: Bevrijdingspop Flashback.
0: Ja, we gaan naar het jaar 2000. Toen was het natuurlijk ook allemaal in de Haarlemmerhout. Ik denk wel dat er al eerste hekken zo werden geplaatst. En het thema was Vrijheid geef je door. 175.000 bezoekers in de loop van de dag. En ook toen was er al een t-shirt wat ontworpen werd en door iedereen werd gedragen. Als je kijkt naar de artiesten die voorbij kwamen, was dat onder andere Stuurbaard Bakkebaard. Dat was de winnaar van de Rob Acta Award. Bus Cox kwam voorbij en Nilsson. En op het Dreefpodium ook Travassie. Nou, die zorgde natuurlijk ook voor een feestje. Het grootste nieuws was eigenlijk uit het jaar dat om 8:30 s'avonds het bier op was. Dus onder begeleiding van de politie werden er voorraden aangevuld en kwam het alsnog goed. Kane ging ook optreden en die zorgde voor wat onrust. Want die klom namelijk tot ieders ontsteltenis in de mixtoren. En dat ging natuurlijk dan, het ging uiteindelijk goed, maar daar raakte iedereen wel van even een beetje in de paniek. Nou, de band die gelukkig al vaker teruggekomen is, is Bluff. En ook zij traden op in het jaar 2000. Met het nummer Liefs uit Londen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Bluff en Liefs uit Londen hier bij Haarlem 105. Zometeen aandacht voor wat er allemaal staat te gebeuren op dat veld. Want voor als je al een beetje met ons meekijkt naar het veld, dan zie je dat er een nieuw podium is. En Jan Gaus weet daar straks alles van.

0: André van Duin en Als de zon schijnt. Nou, er gebeurt van alles op dat veld. Dat hoofdpodium, dat hou je even van ons te goed. Want Jan is op zoek naar, ja, wie werken er toch eigenlijk allemaal mee aan het hele festival? Oh.
1: Bevrijdingspop, het is een enorme organisatie om dit allemaal gratis voor jullie allemaal te organiseren. Je ziet hier een heel overzicht, is ook heel handig voor ons. He, dat bijvoorbeeld Jolijn van de Geest is coördinator van het kinderfestival. Bas Wijman is de coördinator van de markt. Je hebt Bernd Snijders, is ook onze voorzitter van Haarlem 105. Maar hij is ook voorzitter van Bevrijdingspop. Zo hangen hier al die... Ja, die foto's om te kunnen zien van wie wat doet. En handig ook voor ons om zo nu en dan eens even hier te kijken van wie doet allemaal wat. En ja, we staan hier backstage. We gaan straks praten overigens met de ontwerper van het shirt. En is iemand jarig? Ja, dan pak...
2: De
1: en wie is die jarig?
3: Ja. Hiep en piep!
2: Hoera!
1: Floor. Floor is jarig.
2: Floor is jarig.
1: Wauw, wat mooi.
0: Ja, hey. Fantastisch.
1: Floor is jarig op 5 mei.
0: Nou, dan is een leuk feestje. Dat gaat natuurlijk gevierd worden. Daar kan je van alles bij voorstellen. Nathan stuurde ons eerder een berichtje en die zei, ik luister en ik kijk mee. En toen zei ik, ja, dan wil ik ook een liedje voor je draaien. Nou, die hebben we gevonden, want dat is Blondie en Heart of Glass. Je luistert naar Haarlem 105, Bevrijdingspop editie.

gezellig, al die reuringen in de studio's van Haarlem 105. Allemaal mensen die binnenkomen lopen. En er gebeurt van alles zomaar op een dinsdag. Ik wens je ontzettend veel plezier met de collega's die het zo meteen overnemen. Ga ook luisteren en kijken. Tot dan.

0: bevrijdingsdag. Ik wil graag twee handen in de lucht.
1: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
0: Haarlem!
1: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
2: Wij kwamen net aan, hè? En er was een rij, jongen.
1: Ja, alles dus. Zo ook de optredens van onder andere Direct. Hanna mee. De Bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
0: Niet normaal, niet normaal. Haarlem!
1: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief. Op Haarlem 105.
3: Haarlem 105, live vanaf Bevrijdingspop. Nu NOS Nieuws. Het is 12 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie, dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
3: Vandaag. De hele dag live vanuit de Haarlemmerhout. Dit is Bevrijdingspop. 105. Sander Jansen.
5: Nog een klein uurtje en dan gaat Bevrijdingspop van start hier in Haarlem. Dit is Chapper Rowan.

Chapel Rowan met toch ook een beetje de klanken van het voorjaar. En zo voelt het vandaag ook met Bevrijdingsdag. De zon schijnt, het is fantastisch. De Subway hoorde je hier op 105. En het is vandaag een bijzondere dag. Het is vandaag Bevrijdingsdag. En dit uur gaan we natuurlijk opbouwen naar de start van het Bevrijdingspop Festival hier in Haarlem. We gaan natuurlijk straks ook live schakelen naar het ontsteken van het vuur natuurlijk op de Haarlemmerhout. Maar ook gaan we daarvoor nog even schakelen met Jan Gaus. Die heeft mooie verhalen vanaf het veld en omstreken. En die gaat ons daarover bijpraten. En daarnaast is het natuurlijk ook aan jou als luisteraar of kijker om jouw vragen, verzoekjes, zaken toe te sturen. En ik kreeg zojuist een berichtje van Rob Lute. Leuk dat je luistert en kijkt. Hij zegt, ik stuurde een foto, ik kijk even op tv, maar ik kom zo die kant op. Het is gezellig, het weer is goed. Rob uit Haarlem, zou ik ook een plaatje mogen aanvragen? En dan is natuurlijk mijn antwoord, natuurlijk mag jij een plaatje aanvragen. Earth, Wind & Fire met Fantasy. Dat is de plaat die jij graag wil horen. En daar wil ik hem graag mee van dienst zijn. Je hoort hem nu hier op 105. Earth, Wind & Fire en Fantasy.

0: Earth, Wind and Fire en Fantasy hier op 105. En inmiddels wordt het podium, zag ik al, de lichten flikkeren en worden de laatste voorbereidingen getroffen. En voor ons ook ter plaatse is ook Jan Gaus daar. Die staat in het artiestendorp en er zullen ongetwijfeld al artiesten zijn die daar een beetje warm lopen te draaien voor wat ze zo dadelijk gaan brengen daar op het Haarlemmerhout. Ik ben benieuwd, Jan Gaus, wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, dit is een gebied waar we straks absoluut niet meer mogen komen. Hier worden namelijk de artiesten die hier vandaag gaan optreden, worden hier ontvangen. Die worden hier, die hebben hier een kleedkamer. We hebben hier, kijk, zie je, kleedkamer 6. We hebben hier 4, 7, dus ik denk dat we hier zo'n 8 van die kleedkamers hebben. En ook een, je kunt dus hier even loungen, kunnen hier even een drankje drinken. Ook als ze terugkomen van het optreden, komen ze ook weer hier. Mensen zijn allemaal heel druk met de voorbereidingen. Dus even kijken of we ook zo'n kleedkamer in kunnen kijken. Goedemorgen. Hallo, gaat het goed?
2: Jazeker, gaat het zeker goed.
1: En je werkt hier vandaag de hele dag?
2: Ja, ik sta als artiestenbegeleider bij het Frederikspark. Dus we gaan straks...
1: Ah, Frederikspark.
2: Ja.
1: Heb je bij het Frederikspark ook zo'n terras als dit? Of?
2: Ik heb het nog niet gezien.
1: Ah, je hebt het nog niet. Of worden die hier ook ontvangen en lopen jullie dan mee?
3: Nee, wel daar. Het wordt een soort artiestenontvangst hebben we daar.
1: Oké. Okay. Nou, dus ook Zuko 103?
2: Zeker, ja.
1: En naar wie kijk je uit op het Frederikspark? Want het Frederikspark is natuurlijk ook fantastisch om naartoe te gaan. Het tweede podium.
2: Zeker, Sofiestraat vind ik erg leuk.
1: Oh ja, Sofiestraat vanavond. Ja, heel mooi. Hoe lang werk je al als vrijwilliger?
2: Dit is mijn eerste jaar.
1: Ah, je eerste jaar. Nou, mooi.
2: Dank u wel.
1: Oké, eerste jaar. Ja, voor mij is het al de 30ste of zo. Baas boven baas. Dus... En dan lopen we mee. Kijk, hier heb je een hele catering. Mooi is om dat te zien. En hier hebben we dan zo'n kleedkamer. Hallo? Gaat-ie? Oké. Nog even de laatste dingen.
4: Ja.
5: Oh, dat was de vraag, sorry.
1: De laatste dingen aangebracht in de kleedkamer?
4: Ja, deze moet nog even ingericht worden. Dit was gisteren onze opslag. En nu komt er een beetje. Dus ja, klopt.
1: Okay. Hebben jullie wel eens hele gekke verzoeken gehad?
4: Jazeker. Ik denk dat de gekste was Terence Trent D'Arby.
1: Terence Trent D'Arby, ja.
4: D'Arby, of hoe hij ook heette toen. En... hij wilde bepaalde soorten crème de menthe en...
1: Wat wilde hij? Crème de menthe?
4: Ja, van die mintdrank.
1: Oh, mintdrank.
4: En...
1: niet te krijgen in Nederland.
4: We hebben een rondje Melkers gedaan, ja. En wandkleden en...

0: Zijn voeten verlicht op weg naar het podium. Dus dat was wel een excentriek artiest. Maar voor de rest, over het algemeen, valt het allemaal wel mee.
1: Ja, de Nederlandse artiesten die maken het niet zo gek, hè?
0: Niet gek, wel laat vaak.
1: Hoe bedoel je?
0: Hoe Haarlemser de artiest, hoe langer ze blijven plakken hier.
1: Ah, oké. En ik begrijp, dit is het artiesten terras voor het Odido-podium. Ja. En is er ook zo'n artiestenterras bij het Frederikspark?
0: Ik durf je niet zeggen.
1: Ja. Want jij bent...
0: Ja, ja, dat is er.
1: En wat is de standaard uitrusting van een kleedkamer? Zullen we er eens even... Kleedkamer 1 is dit, hè? Kleedkamer 1, wauw. Oh, kijk, eventjes een tafeltje om even nog je mail te checken en dat soort dingen. Een rek om kleding op te hangen. En wat is jouw taak?
2: Weet ik eigenlijk nog niet.
1: Oh, je weet het net. Maar je bent goed bezig.
2: Ja, ik ben normaal op het hoofdpodium stagehand. En ik dacht, nu is een keer iets anders.
1: Helemaal goed. Nou, de laatste dingen worden ingericht. Omdat dit gisteren werd dit kleedkamer 1 nog gebruikt als opslag. En nu wordt die in gebruik gemaakt voor het artiestenopvang hier.
3: Kijk, hartstikke mooi. Jan Gaus, dankjewel. En mooi dat we niet alleen voor, maar ook achter de schermen informatie en dingen voorbij zien komen. Want het festival gaat natuurlijk niet alleen aan de voorkant, maar ook aan de achterkant in volle toeren. Zo dadelijk gaan we nog wel vaker schakelen met Jan Gaus. En heeft hij vast nog wel heel veel mooie verhalen vanaf die kant. Dat hoor je zo dadelijk hier op 105. Nu eerst Ava Max, Sweet But Psycho.

0: En live vanaf het Bevrijdingspopfestival hoor je hier 105. En dit was Jalen en Gonda met Doctrine of Love. En hoe mooi is dat? Het gaat natuurlijk ook een beetje over de liefde. Hè? Vrijheid is natuurlijk ook een beetje de liefde. Ja, en daarnaast is het natuurlijk hartstikke mooi. Om middernacht is natuurlijk het bevrijdingsvuur aangestoken in Wageningen. En nou, er wordt niet alleen daar iets aangestoken. Het wordt ook door het land heen gebracht. En ja, dan hebben we natuurlijk hardlopers die dat moeten brengen. Ook hier naar Haarlem toe, het vrijheidsvuur. En Jan Gaus, die staat ze op te wachten. Volgens mij kun je ze al zien, of niet, Jan Gaus?
1: Ja? Daar komen ze aan. Met het vuur. Het bevrijdingsvuur. Helemaal uit Wageningen komen ze hier aan. In Haarlem.
2: Hoi.
3: Hoe is het gegaan?
4: Ja, fantastisch. Echt maar. Helemaal foutloos. We hebben heerlijk gelopen. Het was lekker weer. Geen regen gehad. Mooi.
1: Vanaf waar heb jij gelopen?
4: We hebben alle vanaf Wageningen lopen steeds om de 2 kilometer.
1: Oh.
4: Dus we zijn de hele nacht doorgegaan.
1: En in Wageningen hoe laat begonnen?
4: 00:30.
1: 00:30 vannacht?
4: Ja, ja. Wow. Dus we zijn gisteren om 7 uur vanuit de hout hier vertrokken. Dus ik moet nog een klein stukje. Ik kom zo even bij je terug. Mag dat?
1: Ja, dat is goed, dat is goed.
5: Even ruimte.
1: We moeten even ruimte maken. Ik weet niet precies wat er gebeurt. Maar ze moeten voor ons moeten ze nog een keer komen inlopen, denk ik. Dat is toch mooi. Go! Ja hoor. We hadden het niet gemist, hè? Kijk, dan gaan ze naar binnen. Dan gaan we dat volgen. Heel mooi. Mevrouw, mooi die olielamp.
6: Ja, prachtig toch?
1: Ja,
6: zeker. Dit is eigenlijk het vuur wat we hebben opgehaald.
1: Hier gaat het, hè?
6: Hier gaat het om.
1: Ja, hier gaat het om.
6: Ja,
1: want als de fakkel uitgaat, dan wordt hij daar weer mee aangestoken. Ja, ja. Ja, de lopers...
6: Ja, iemand moest de laatste stuk het vormetje meenemen.
1: Precies, precies. En jij ook helemaal op de fiets vanuit Wageningen?
6: Nee. Ik heb ook meegelopen, hoor. Nee.
1: Oh, je hebt ook meegelopen?
6: Gewoon eerlijk gewisseld. Ja.
1: Helemaal mooi. Kijk, daar staat het. En dan wordt straks het vuur aangestoken.
6: Ja, zeker. De voorzitter die... Nou ja, vorig jaar deed de voorzitter het. Dit jaar denk ik ook. Geen idee eigenlijk of iemand anders het mag doen. Vanwege jubileum of wat dan ook. Maar meestal doet de voorzitter dat, Rob.
1: Dus, de voorzitter van de wandel.
6: Van de loopgroep 03.
1: Van de loopgroep.
6: Vroeger was Tom dat. Mocht Tom altijd het vlammetje aansteken. En nu
1: ja,
6: is het
1: Tom, op. Ik...
6: Ja.
1: Kijk.
6: Ja?
1: Ja. Mooi, mooi. Ben ik nog even bij je. Rob, komt er ook even bij. Mooi.
4: Ja, we hebben een fantastische tocht gehad. Het was niet de eerste keer dat we het deden, maar wel weer met wat nieuwe mensen erbij van onze loopgroep. En ja, het is gewoon een feest. Het is heel mooi in Wageningen. Gewoon 120 teams het hele land door. En wij zijn als ongeveer 30ste gestart. En je loopt een donkere nacht in. En echt donker. En je ziet het langzaam liggen worden. En het wordt zonnig, dus het was echt een feest weer. Yes.
1: Oh, dat is heel
4: en
1: mooi.
4: Eer. We vinden het een enorme eer om het vooral te doen. Dus,
1: en ook nog regen onderweg gehad?
4: Nee, geen druppel. En in Wageningen even dat we stonden, hebben we wat druppeltjes gehad, maar dat stelde niks voor. We zijn de regen steeds voorgebleven, dus ja, dat is echt helemaal...
1: Okay. En straks het moment, hè, om de fakkel daar aan te steken.
4: Dat gaat onze voorzitter doen, die daar ergens loopt.
1: Die ergens daar loopt, ja.
4: En wij met ons allen op het podium ook.
1: Dus. Ik denk dat hij daar aankomt. Zullen we nog even naar hem toe lopen? Ja. Kom, we gaan even naar Rob. Even bij Rob. Hoi Rob.
7: Hey, hallo.
1: Alles goed gegaan?
7: Ja, ging geweldig vannacht. Zeker.
1: Het is wel veel warmte vanaf.
7: Ja, dat is heel warm. Dus als we aan het hardlopen zijn, dan hebben we minder stormlampje achter op de fiets.
1: Ah.
7: Bij aankomst doen we het vuur weer over op de fakkel.
1: Oké. Okay.
7: Anders is het ook gevaarlijk.
1: Precies.
7: Ja.
1: Precies. Ja, helemaal uit Wageningen komen overlopen.
7: Zeker.
1: Hoeveelste keer heb je dit gedaan nu?
7: Voor mij was het de derde keer.
1: De derde keer?
7: Ja.
1: En jullie loopvereniging, de loopgroep 03 Haarlem?
7: Ja, we hebben al een keer of 7 meegedaan.
1: Ja. En ik begreep net van je collega dat er 120 loopteams vanuit het hele land zijn die in Wageningen naar allerlei hoeken en gaten gaan, hè?
7: Ja, klopt. Ze gaan het hele land door. Groningen, Maastricht, maar ook plaatsen hier in de buurt. En Haarlem.
1: Mooi. Dankjewel. En ja, ga je het ook vandaag aansteken?
7: Zeker. Ja, dat is een...
1: En dat is om 1 uur?
7: Ja, om 1 uur.
1: Om 1 uur. Toi, toi, toi.
0: Kijk, hartstikke mooi. Jan Gaus, dankjewel vanaf het veld daar. Ja, nog een kleine 20 minuten of iets meer. En dan gaat het vrijheidsvuur echt aangestoken worden daar. Hartstikke mooi. Dus nog even geduld. En dan gaan we beginnen met de bevrijdingspop hier in Haarlem. Tot die tijd heb ik in ieder geval nog Bon Jovi. En zo dadelijk ook nog even een rondje weerbericht en berichtenbox. Komt jouw kant op.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer, hier op 105, live vanaf Bevrijdingspop 2026. En dan heb ik nog eventjes het laatste weerbericht voor jou. Wat voor weer kun je vandaag verwachten en vanmiddag verwachten? Nou, je ziet het al als je buiten bent en ook als je achter mij op het scherm kijkt. De zon schijnt en dat gaat het gewoon de hele dag blijven doen. De wolken kunnen we gaan tellen vanmiddag, want zoveel zijn het er niet. Richting het einde van de middag hier en daar wel een wolkje. Maar dat mag de pret niet drukken en de temperatuur is aangenaam 16 graden. Dus wat wil je nog meer? Zo dadelijk doe even een rondje berichtenbox. Nu heb ik Douw, Bob en Mo met nog even blijven. Allebei ambassadeurs van de vrijheid geweest de afgelopen jaren. Dus ik denk, nou, dat is wel even mooi om die in ieder geval even mee te nemen hier op je radio en tv.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

zou Bob en Mo nog even blijven hier op Haarlem 105. En we gaan even naar de dichtbox. Bevrijdingspop, live op 105. Jazeker, want het is niet alleen, wat ik al eerder zei, een evenement wat vanuit onze kant komt. Maar het komt ook vanuit jouw kant. En daar zijn we alleen hartstikke blij mee ook dat iedereen zo lekker vertrokken is. Want het is ook iets wat we samen vieren, Bevrijdingsdag. Hè? Daar gaat het ook over. Ja, in de berichtenbox, het is druk, het is gezellig. Er komt van alles binnen. En natuurlijk ook verzoekjes, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat is het allermooiste, want muziek draaien, dat doe ik niks liever dan dat. Of als het live is, dan kijk ik en luister ik er ook graag naar. Zo heb ik een berichtje er eventjes uitgepakt van We Shall Not Be Moved. Ik weet niet wie dat is. Ik heb verder geen naam, maar goed, dat maakt verder niet uit. En de vraag of ik graag Rain and Thunder wil draaien van Waterfront. En dat is al eigenlijk wel hartstikke leuk, want dat zijn oud-winnaars van de Rob Agda Award. Ja, zo dadelijk om 12:15 gaan we ook kijken naar de winnaar van de Rob Agda Award. Maar dit is er eentje van een eerder jaar, Waterfront. En de naam van de titel van de plaat is Rain and Thunder. Ik ga nu hier gewoon van voor tot achter draaien op Haarlem 105. Oh.

Waterfront, Rain and Thunder, winnaar van de Rob ACTA Award van ieder jaar. Ze hebben ook een mooi outrootje erachter gezet. Kijk eens aan. Een begin en een einde. Ik kop en een staart. Ik hou ervan als een plaat gedraaid wordt dat hij een kop en een staart heeft. Niet zo'n rare fade-out. Dit is hartstikke mooi. En dan nog even de regen die we vandaag niet gaan krijgen. Weet ik wel zeker eigenlijk. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, we gaan zo dadelijk live overschakelen naar de Haarlemmerhout. Want het bevrijdingsvuur wordt zo dadelijk aangestoken binnen enkele minuten. Het is nog rustig aan die kant. Op het moment dat daar iets gaat gebeuren, zullen wij direct overschakelen ook naar die plaats toe. Het staat ook al lekker vol voor het podium. Dus ongetwijfeld. De sfeer zit er goed in. Als er wat gebeurt, dan kun je het hier live volgen op je tv bij Haarlem 105 of op je radio. Kun je het horen? Zijn we er voor jou vandaag de hele dag gewoon lekker bij? Hoe mooi is dat? Ik heb nu nog even Lady van Luca Debonair en Larue. En ja, wellicht dat we zo dadelijk ineens gaan overschakelen naar de Haarlemmerhout.

gaan de heerlijke soul van Norah Jones en Alicia Cara onderbreken met I'm in Trouble. Want we gaan naar het podium, het hoofdpodium live op de Haarlemmerhout. Want er komt daar muziek vandaan. Oh, dat dacht ik. Dat is natuurlijk het fantastische van live. Ik hoorde fantastische klanken uit instrumenten die ik zelf nog nooit eerder heb gehoord. Maar ze zijn nog niet begonnen. Dan kunnen we nog heel veel stukje Norah Jones meepakken.

0: Heb je de staartje nog even meegepakt van Alicia Cara en Norah Jones? Kijk, hoe mooi is dat? Dan word je gewoon twee keer afgekondigd als je plaat even onderbroken wordt onderweg. Gaan we nog even snel naar de berichtbox?
1: Dit is Bevrijdingspop, live op 105.
0: Ja, er zijn natuurlijk niet alleen verzoekjes van platen, maar er zijn ook gewoon mensen die heerlijk thuis op de bank zitten of op het terras zitten, ergens op het dak misschien van hun huis, dat kan ook. Zo heb ik een berichtje van Marcel, die zegt: hoi Sander, de lunch staat op tafel en Bevrijdingspop staat op de achtergrond. Wat een perfecte combinatie. Nou, dat is het zeker. En Noor, die kijkt alvast vooruit naar de eerste artiest die gaat optreden. Escalatie klinkt als precies de juiste naam om de middag mee af te trappen. Ik heb er zin in. Kijk, nou, dat is hartstikke mooi, wij ook. En dan heb ik nog een berichtje van Oscar. Ik ben normaal altijd op Bevrijdingspop, maar moet dit jaar werken. Dankzij Haarlem 105 krijg ik toch nog iets mee. Dat is hartstikke mooi. En intussen gaan we over naar het podium, want ze gaan beginnen.
2: In het dagelijks leven zijn we radiomakers bij 3FM. En iedere 5 mei sinds 2012, dankjewel voor je applaus nu al. Dat is een lekker begin. Sinds 2012 zijn we onafgebroken hier. En laten we eerlijk zijn, dit is de allerbeste plek om Bevrijdingsdag te vieren. Getuigen, de mooie locatie, het park, de mooie inwoners van de stad Haarlem. En natuurlijk het programma van vandaag, want wie is er een beetje klaar voor de bakzitters? Ho, ho, ho, ho. Jullie weten nog niet dat ze gecanceld hebben, toch?
3: Jan Smit komt.
2: Jan Smit. Die heeft wel afgezegd. Nee, het wordt een geweldige dag, maar ook een dag om bij een aantal dingen stil te staan natuurlijk. We gaan eerst even applaus vragen voor de man die het allermooiste kantoor ter wereld heeft, namelijk achter jullie. Mag een groot applaus voor de commissaris van de koning, Arthur van Dijk. Ja, kom erbij Arthur.
3: Dat is ook een soort van reunie, hè, elk jaar met Arthur.
2: Een soort van reunie, de man met het mooiste kantoor van Moeder Aarde, namelijk hierachter. Arthur, het is Bevrijdingsdag, je zei het net al tegen me, de weerschouders zijn ons goed gezind. Wat is dit voor dag voor jou?
4: Nou, voor mij is het een dag dat ik hier mag staan in vrijheid. Maar misschien nog belangrijker dat ik de vrijheid respecteer van de mensen die ik hier tegenover me en naast me en overal om me heen zie. Ik ben een beetje geschrokken van het onderzoek wat onlangs is gedaan, dat 8 op de 10 Nederlanders vrijheid belangrijk vinden, maar misschien hun eigen vrijheid nog iets belangrijker dan die van de ander. Ik denk dat we hier staan en dat ik hier mag staan omdat ik juist jouw vrijheid respecteer, dat jij die van mij respecteert. Dus daar denk ik aan vandaag.
2: En wat voor dag ga je beleven als consument van Bevrijdingspop?
4: Nou, ik ga straks op mijn balkon staan aan de overkant. En dan heb ik een A1 locatie en dan geniet ik van een geweldig concert. Gisteren was het herdenken. Het was een mooi moment. En vandaag is echt het moment om te vieren dat wij die vrijheid hebben. Maar nogmaals, die vrijheid is voor mij, maar die is ook voor jou. Dus het is samen.
2: Zijn er verder nog dingen die jij aan het begin van deze feestdag wil meegeven?
4: Nou, dat ik apentrots ben op een Bevrijdingspop in Haarlem, wat al meer dan 40 jaar bestaat. 46 jaar geloof ik zelfs. En het is het oudste Bevrijdingspop van Nederland. En dames en heren, mede dankzij u dat u hier bent vandaag, kan dit blijven bestaan. En ik hoop dat dit nog tientallen jaren blijft bestaan.
2: We gaan voor duizenden. Arthur van Dijk, applaus!
3: Het mooie is, het zijn tradities. Tradities van vrijwilligers die hier elk jaar ook weer komen werken. Die we hier jaar in jaar uit weer zien. Die het festival mogelijk maken. Maar ook van verschilmakers die hier iets komen vertellen over hun ervaring. Over wat vrijheid voor hun betekent en hoe zij daaraan blijven werken. Ik wil graag een applaus voor Tim Broersen.
2: Kom erbij, Tim.
3: Tim is samen met Aska Barani, die hier ziet zitten. Een van de verschilmakers, een van de twee verschilmakers van dit jaar. Tim, fijn dat je er bent. Wat doe jij als verschilmaker? Waar ben jij mee bezig?
5: Nou, ik heb een bedrijfje waarbij ik nieuwkomers help naar passend werk. Maar dat doe ik helemaal op gelijkwaardig niveau. Dus ik begeleid mensen. Het is meer zo van dat ik ze, hoe ik zelf wil benaderd wil worden, benader ik ook de andere mensen. Dus het is speciaal op gelijkwaardig niveau. En zo begeleid ik de mensen naar passend werk, ook naar de passende werkgever. En dat gaat eigenlijk heel organisch. En daarnaast ken ik ook Askar. En die doet dat met muziek, verbinding maken en mensen bij elkaar brengen en op gelijkwaardig niveau met elkaar omgaan.
3: We hebben zometeen de loopgroep die hier het vuur aan gaat steken, maar ik ga toch even naar Askar lopen.
2: Ja.
3: Om ook... Mag ik een applausje voor Askar?
6: Hey, Haarlem! Heel goed!
3: Askar, je zit er al helemaal klaar voor. Welkom. Wat gaan jullie zometeen doen en wie heb je allemaal meegenomen?
6: Eigenlijk, ik heb diverse cultuur meegenomen. We gaan laten zien diverse instrumenten en mixen met instrumenten van Midden-Oosten en ook rockversie.
3: Maar er zijn eigenlijk verschillende culturen die ook muzikaal samenkomen hier.
6: Ja, ja, eigenlijk.
3: En waarom vind je dat zo belangrijk om door muziek samen te werken?
6: Eigenlijk, wij kunnen eigenlijk op deze manier kan integreren mensen samen bij elkaar.
3: Mooi, ik ben heel erg benieuwd wat er zometeen gespeeld gaat worden hier met jouw band. De loopgroep,
0: ja.
3: Die van Wageningen vannacht
0: dames
3: hier naartoe is komen lopen. Loopgroep 03, van harte welkom. Kom erbij,
0: jongens, kom erbij. Van Wageningen naar Haarlem de hele nacht lang. Ja, ze lopen nu een stuk minder hard. Dat zie ik al, maar dan komen ze. Haarlem, een heel groot applaus voor deze absolute legendes die een hele grote taak hebben volbracht.
3: Maar wat is het? Want ik zie ja. Het zweet is er inmiddels al af.
7: Ja, we zijn eventjes binnen.
3: Je bent al even afgekoeld. Heel goed. Wat was het mooiste van afgelopen nacht wat jullie hebben meegemaakt? Weet je, er zijn een estafette hier naartoe gegaan. Wat was het hoogtepunt voor jou persoonlijk?
7: Nou, het vertrekken van het 5 Meiplein in Wageningen is wel heel bijzonder. Daar staat een hele menigte. Je krijgt daar met al die loopgroepen uit het hele land fakkels uitgereikt. Dat is een heel bijzonder moment.
3: Ja, want vanuit Wageningen is het vuur verspreid naar alle bevrijdingsfestivals in heel Nederland. Jij bent hier met je loopgroep. We zijn hier met Arthur van Dijk. Asghar is hier nog met zijn band die zo gaat spelen. En natuurlijk het publiek hier in Haarlem. Laten we met z'n allen van 5 naar 0 aftellen. Dan mag het vuur hier ontstoken worden. En kunnen we beginnen met Bevrijdingspop 2026. 5, 4, 3... 2, 1.
0: Ja. Is er weer één iemand vergeten benzine in dat ding te doen natuurlijk. Maar het moet wel gaan lukken. Ik moet zeggen, de barbecue sla ik over bij jou hoor deze zomer.
3: Kijk eens, daar zie je, hij doet het.
0: Groot applaus voor loopgroep 03 Haarlem.
3: Ik ga jullie een fantastische dag wensen. We hebben zometeen nog de winnaars van de Rob Acta. Die escalatie die hier zometeen gaan aftrappen muzikaal. Maar, ik zei het net al. Asghar Bahrani die is hier met zijn groep die gaat spelen. En wil ik jullie ook graag om vragen om een groot applaus voor te geven. Ze zijn hier voor jullie. Een fijne dag.
0: We zijn begonnen, Haarlem!

0: opening van het...
1: Kijk. Oh. Een goed begin is het halve werk, maar we zijn nog lang niet op de helft, Wijn, waar we naar staan kijken, grote vriend.
2: Ja, Asghar Barani en zijn ensemble. Nog één keer een groot applaus. De verschilmaker van dit jaar, Bevrijdingsdag 2026 hier in Haarlem.
1: Hoe is het met de pizza catering? Hoe is het? Ja, goed hè? Ik zag je zo enthousiast binnenkomen met die pizza in je mond. Dat gaat lekker al, hè? Dat is goed. Oké, jongens, Bevrijdingspot 2026, wij zijn Barend en Wijnand. Komende 20 minuutjes misschien even ombouwen en hebben we zometeen op het podium niemand minder dan.
2: Escalatie, Willem van der Magda. Tot zo!
0: Bevrijdingsfestival Bevrijdingspop 2026 is van start gegaan. We gaan heel eventjes naar de NOS en dan zijn we zo dadelijk weer terug live hier vanuit Haarlem.
3: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
4: Haarlem 105, live vanaf Bevrijdingspop. Nu NOS Nieuws. Het is 1 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Persische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
4: Vandaag. De hele dag live vanuit de Haarlemmerhout. Dit is Bevrijdingspop. 105. Sander Jansen.
0: Escalatie komt eraan. We zagen ook nog een liedje van de vrijheid. En hier is David Guetta, Dangerous for You.

0: David Guetta en Dangerous. Inmiddels het veld staat al behoorlijk vol. We hadden net de opening van het bevrijdingspop. Maar goed, waar er heel veel mensen zijn, is er natuurlijk ook een begin. De eerste bezoeker die kwam natuurlijk ook vanmorgen binnenlopen. Kimberly die was erbij, die stond op het veld al de eerste bezoekers op te wachten. En nou goed, hoe dat was, hoe dat is vergaan, wie dat zijn en wat ze komen doen. Nou, dat hoor je dan nu. Kimberly staat er. Hoe gaat het daar?
1: Nou, het is nu een paar minuten over 12. De deuren zijn nog dicht, of de hekken moet ik eigenlijk zeggen. Maar ja, de rij begint hier al aardig te ontstaan. We gaan eens even vragen hoe lang de mensen die vooraan staan, hoe lang ze daar al staan. Kijk, nou jongens, hoe lang staan jullie hier al?
2: Twee uur.
1: Twee uur en een half uur?
2: Ja, ik denk ongeveer 20 minuten zoiets.
1: Oké, ongeveer 20 minuten. En waarom zijn jullie zo vroeg gekomen?
2: Weet ik niet.
3: We zijn heel benieuwd wat we allemaal gaan zien.
2: Ja, ja.
4: Bankzitters.
1: Je wil naar de bankzitters. Zijn die al vroeg?
2: Volgens mij wel.
1: Oké, dus jullie komen daarvoor. Nou, gaan we even kijken, want hier helemaal vooraan. Kijk eens, hoe lang staan jullie al in de rij?
5: Een uur.
1: Een uur? Zijn jullie echt zo lang al?
6: Ja. Half elf.
1: Lang al?
6: Ja. Half elf gingen we van huis.
1: Waarom zijn jullie zo vroeg gekomen?
6: Nou, vorig jaar waren we te laat. En

0: Maar dames, mag ik jullie wat vragen? Hoe lang staan jullie al in de rij?
1: Net.
0: Oh, jullie zijn net aangekomen? Niet al uren?
1: Nee.
0: Oké, cool. Nou, het is geopend, officieel. Ze gaan nu naar binnen en de meesten komen hier voor de bankzitters.
2: Nou, dankjewel Kimberly vanaf het Haarlemmerhout. En je kunt als luisteraar ook bijzondere platen naar ons toesturen. Een liedje van de vrijheid, zoals we dat noemen. Dat zijn liedjes die natuurlijk wat meer benadrukken waar het over gaat in de vrijheid. En we hebben een nummertje binnengekregen van Peter. Een klassieker natuurlijk. Dit is gewoon het ultieme gevoel van de deur opengooien en zeggen: ik laat me niet langer tegenhouden. En de plaat waar hij het over heeft is van Queen, I Want to Break Free. Hoe mooi is dat? Dat is inderdaad een zeer zekere klassieker. Komt-ie van het begin tot eind.

0: We gaan Queen onderbreken met I Want To Break Free. Want escalatie gaat van start op het hoofdpodium vanaf het Haarlemmerhout.
1: Je zegt op de radio dat het belangrijk is in hetgene wat je ook doet. Of je timmerman bent, of je kok bent, of je influencer bent, commissaris van de koning. Een beetje hebt of radiomaker. Het is belangrijk dat je aan de deur klopt. Maar het is ook belangrijk dat je af en toe in het leven een kans krijgt.
2: Juist, dat gebeurt dankzij de Rob Agda Award. Elk jaar de winnaars daarvan die mogen hier openen op het grote podium. En dit jaar, ja, ik weet een beetje wat we moeten en kunnen gaan verwachten. Dat kan nog wel eens chaos worden. Op een gegeven moment weet je niet meer wie er op het podium staat. Ik ben benieuwd of dat vandaag ook gaat gebeuren. Want misschien sta jij hier zo meteen zelf wel. Het is van alles door elkaar. Het is punk, het is ska, het is blues wat vandaag voorbij gaat komen. Maar het wordt sowieso escalatie, want ze zijn hier winnaars van de Rob Agda Award. Escalatie!
1: Goed, goed, goed!

was nog maar het eerste nummer. Ho-ho. Het volgende nummer heet Skading. Waar die over gaat, weten wij zelf ook niet.

bevrijdingspop. Wij zijn de bankzitters. Ik bedoel, escalatie. Het volgende nummer heet Kluts kwijt. Het gaat over dat je wel eens de kluts kwijt bent.

Hallo? Hallo, ik ben de Jason en ik ga een liedje voor jullie zingen.

Bevrijdingspop! Het is zo bijzonder om hier te zijn. En vooral om hier te zijn in vrijheid. Maar dat geldt niet voor de rest van de wereld. Voor veel plekken op deze wereld. Als er bommen vallen op daken van onschuldige mensen, is niemand echt vrij. Want niemand is echt vrij totdat iedereen vrij is. In Palestina, in Iran, in Oekraïne woedt er oorlog. Er worden onschuldige mensen van hun huis beroofd. Of van hun leven. En dat gaat allemaal dankzij de machthebbers. Mensen met geld, macht. Ze voeren oorlog om olie en land. Is er geen andere manier waarop deze wereld kan leven? Daarom Free Palestina en alle andere plekken waar ze op de wereld oorlog hebben. Dit volgende nummer gaat daarover en het heet Geld en Macht.

Hey Bart! Onze geluidsman Bart, dames en heren. Hey Bart, wacht die delay erop. Hey! Het volgende nummer hebben we ook op single uitgebracht. Dat kan je luisteren op het internet. En 12 juli brengen we ons album uit in het Slachthuis Haarlem. Koop een kaartje. Kaarten gaan hard. Oké.

0: van de Rob Agda Award ADT 2026 en de openers van misschien wel een van de allermooiste bevrijdingsdagen aller tijden. Wie zal het zeggen? We weten het in ieder geval morgen. Laat je horen voor Escalatie!
1: Terwijl hier nog even de foto's voor het nageslacht worden gemaakt, want dat wil je natuurlijk wel.
0: Ja, ze verdienen het. Ze verdienen het. Geweldig gespeeld, jongens. Grote klasse. Echt mooi gedaan. Lekker.
1: Ah, dat is wel leuk. Er gebeurt hier van alles. Zometeen nog Hanna mee, die haar hierop gaat treden.
0: Ja, voor het eerst, hè, Haarlem. En ze had er zin in, dus even een klein welkom voor degene die hier komen voor Hanna mee. Laat je even horen. Dat hoort zij namelijk in de kleedkamer en dat is lekker als je zo meteen moet spelen.
1: Maar is ook lachen, misschien een beetje off-topic, misschien een beetje... Maar er is hier ook iemand die heeft een rondleiding gewonnen en die staat hier heel braaf achter een lijntje. Maar ik dacht voor de full experience...
0: Ja wie zijn het?
1: Dat is Bas en Leslie. Jullie mogen gewoon even hier ook op het podium een foto komen maken.
0: Kom even, Bas. Geef ze een groot applaus. De winnaars van de rondleiding van de Full Experience. Ja. Daar zijn ze.
1: Kijk eens aan, dat is toch leuk, hè?
0: Ja, heel goed.
1: Ik ben wel benieuwd. Leslie, wat heb je gedaan om dit te winnen?
2: Ik mocht eigenlijk gewoon met mijn vriend mee.
0: Gewoon met je vriend mee, dat is altijd lekker, dat is altijd goed.
1: Maar hoe is het uitzicht, Bas?
3: Ja, prachtig. Het is echt heel druk ineens.
1: Ja, dat zijn een hoop mensen, hè?
0: Ja.
1: Nou, weet je, voor de full experience krijg jij van mij nu ook de microfoon. Dan mag je Haarlem nog even toespreken. Zeg wat je wil, jongen. Maak er iets moois van. Dan zijn we volgens mij helemaal rond.
3: Is goed. Nou, Haarlem, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen jullie te zeggen, maar wel tegen mijn vriendin hier. Les, 8 jaar geleden hadden jullie onze eerste date. En,
0: even stil, Haarlem. Even stil.
3: En toen liepen we hand in hand het podium af. Het terrein af. Ik wil je nu graag om je hand vragen, nogmaals. Lieve Leslie, wil je met me trouwen?
2: Ja!
0: Hey, dat was een ja!
1: Leslie en Bas gaan trouwen!
0: Ja, heel goed. Dan denk je een rondleiding te hebben gewonnen en word je gewoon... ten huwelijk gevraagd, hartstikke goed. Laat jullie zelf nog even een keertje horen. Voor niemand minder dan Bas de Legend. Hey, die gewoon zijn bijna vrouw u op het podium ten huwelijk vraagt. En adem een heel groot applaus voor de bride to be, Leslie.
1: Zijn zometeen bij jullie terug.
4: Hartstikke mooi. De escalatie hoorde je hier op 105. En ook nog even een huwelijksaanzoek krijg je er zomaar cadeau bij. Hier op ook radio en tv uiteraard bij Haarlem 105. Zo dadelijk zijn we terug met Hanna May. Maar eerst nog eventjes andere muziek. Hair Down hoor je nu hier op 105.
5: Reportages, interviews en live optredens. 105. De hele dag live. Bevrijdingspop. Op radio, tv en online.
6: Iets te vieren? Dat doe je bij Marty's. Bars en bowling. De plek voor je borrel, verjaardag of teamuitje. 16 bowlingbanen, een restaurant en Prison Island. 28 cellen waarin je samen codes kraakt. Raadsels oplost en fysieke uitdagingen aangaat. Je vindt ons langs de Randweg. Aan het badmintonpad waar je gratis kan parkeren. Marty's, bars en bowling. Reserveer nu.

0: Sam Henshaw en Herdown hier op 105. En zojuist had natuurlijk de escalatie hier op het podium. De frontmannen konden wel door als de zonen van Giel Beelen. Zo zagen ze er niet wel uit. Maar dat waren ze niet, denk ik. Gok ik, weet ik eigenlijk niet zeker. Maar goed, daar gaan we dan maar eventjes vanuit. Maar er gebeurt natuurlijk op dat hele Bevrijdingspop 2026 nog genoeg. Nog meer dan alleen het hoofdpodium. En zo staat verhalenverteller Wijnand Stomp ook ergens op het terrein. We hebben een interview met Giel, met Wijnand Stomp. En ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft.
1: Oké. Kanonnen, wat een heerlijk festival weer hebben we. Ik sta hier met Wijnand Stomp. Goedemiddag.
2: Goedemiddag alweer, ja. Welkom ook, hè, op het festival.
1: Ja, jij ook, hè. Je ziet er fantastisch uit. Je hebt een prachtige hoed op. Ja, je ziet er echt heel feestelijk. Ik kan niet om jou heen, maar vertel even waar we jou van kunnen kennen.
2: Oei. Vroeger zei ik net, ik heb wel eens wat dingen voor Haarlem 105 gedaan. Thuis of programma en cultuurprogramma's op radio. Maar vooral kennen ze mij als Mr. Anansi, meneer Anansi. Onder andere van de Spin Anansi. En natuurlijk als meneer Anansi van Theater Elswoud.
1: Nou, dat is grappig, want pas vorige maand heb ik jou leren kennen. Omdat ik een knuffeltje kreeg van de Spin Anansi. Dat is een kinderboek, hè, dat jij hebt geschreven. En er is ook een hele knuffellijn bij.
2: Ja, dat is niet mijn les, dat is van Ivan. Ik schrijf ook Anansi verhalen. En ik ben vooral de kerkgoedteker van de Anansi verteltraditie. Die ook in het Openluchtmuseum, zeg maar, wordt uitgedragen als Nederlands erfgoed.
1: Oh ja, want wat is dat dan?
2: Nou, dat zijn verhalen die wij over de transatlantische driehoek gemaakt hebben. Met film en audio en mensen geïnterviewd. Over hun verleden met het slavernij. Of een link met het slavernijverleden, moet ik zeggen. En die verhalen worden daardoor weer door vrijwilligers verteld in het Openluchtmuseum. Onder de Anansi-boom. Dus dat is een van de dingen die ik doe.
1: Ja, en vandaag? Wat?
2: En vandaag heb ik een heel bijzonder speciaal verhaal. En dat gaat over hoe hou je de hoop op vrijheid levend. En dat is een verhaal, een ontmoeting tussen de verzetstrijder Anton de Kom, die ook opkwam voor de ongelijkheid in Suriname. Maar ook heeft hij in het verzet in Nederland gezeten in de Tweede Wereldoorlog. En is helaas twee weken voor de bevrijding is hij in een kamp overleden. En hij heeft het boek onder andere geschreven, Wij slaven van Suriname. En ik heb een verhaal mix gemaakt met de ontmoeting tussen de slimme spin Anansi en de verzetstrijder Anton de Kom. En dat gaan we straks horen.
1: Oké, nou top. Heel veel succes en dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
0: Dankjewel, Jules, hier op 105 met Wijnand Stomp. Zo dadelijk om 2 uur hebben we ook op het Bevrijdingspop natuurlijk, maar ook hier live op Haarlem 105, Hanna mee. Dus ik zou zeggen, blijf zitten, blijf luisteren of vlieg naar Bevrijdingspop. Wellicht is er nog een plekje voor vrij.

0: Bevrijdingspop. De hele dag live. 105. Haarlem 105.
1: Hanna May hebben we vanaf 2 uur op het hoofdpodium bij Bevrijdingspop. Zo dadelijk hebben we nog even kort een interview met het Humanistisch Verbond. Kimberly sprak daar iemand van. Met een mooi verhaal, dat hoor je zo dadelijk hier op Haarlem 105. Maar eerst London Beat en I've Been Thinking About You.

0: Aan wie dacht jij in dit nummer? Hè? Dat is dan de vraag. I've been thinking about you, London Beat, hier op 105. En behalve heel veel muziek is er natuurlijk ook veel te horen, te lezen en te luisteren naar mensen. En zo hebben we ook dit jaar op het Bevrijdingspop het Vrijheidsplein. En daar staat ook het Humanistisch Verbond, die is daar aanwezig. En Kimberly die sprak met de mensen daar.
1: De eerste bezoekers zijn inmiddels binnen bij Bevrijdingspop. Tegenover het Vrijheidsplein staat een fotobooth van het Humanistisch Verbond. Nou heb ik gehoord dat het niet zomaar een fotobooth is. Daar wil ik natuurlijk alles van weten. Nou, naast mij staat Lia van het Humanistisch Verbond. Wat is het voor fotobooth?
2: We hebben een thema bij het Humanistisch Verbond. En dat is vind jezelf in de ander. Daarmee verklap ik misschien een beetje wat het idee is van de fotobooth. En het past natuurlijk perfect bij het Bevrijdingsfestival. Want ja, we weten in welke tijden we leven. Het enige manier om vrijheid te vieren is met elkaar. En dat doe je niet alleen. Daarom is er een Vrijheidsfestival. En wij willen dat ook naar het persoonlijke trekken. Dus vind ook jezelf in de ander. En deze fotobooth helpt daarbij.
1: Je gaat niet verklappen wat hij precies doet, of wel?
2: Nee, eigenlijk niet, want dan is de lol eraf. Ja, als je me morgen vraagt, dan is het achter de rug. En dan hebben alle mensen de ervaring op gedaan. Maar de lol is natuurlijk om het gewoon te ondergaan.
1: Ja, er staat al een rij. Het festival is net open. Wat hopen jullie vandaag? Dat het gewoon gigantisch druk wordt? Of?
2: Ja, natuurlijk. We hopen dat heel veel mensen erbij stil willen staan. Dat het Bevrijdingsfestival niet alleen iets is om lekker te genieten van de muziek, maar ook om stil te staan bij vrijheid en in hoeverre je voor die vrijheid de ander nodig hebt.
1: Ja, dus jullie willen eigenlijk gewoon echt de verbinding tussen de mensen hier op het festival, dat ja, die verbonden worden met elkaar.
2: Ja, en dat je niet alleen in je eigen bubbel blijft zitten, maar dat je op zoek gaat naar die ander die misschien in een heel andere bubbel zit, maar die misschien best wel heel veel met jou deelt. Nou, ervaar het, zou ik zeggen. Ben je zelf al geweest?
1: Nee. Nou, misschien kunnen we dat ook even proberen inderdaad zo meteen. Nog heel veel laatste vraag. Wat zijn de eerste reacties van de mensen die eruit komen op dit moment?
2: Oh, ik zou hem bijna geven, maar dan verklap ik hem. Sorry.
1: Ja, dan moeten we misschien zelf even gaan kijken.
2: Kom en ervaar het. En heb een hele leuke dag vandaag.
1: Super, dankjewel.
2: Jij.
0: Het Humanistisch Verbond op het Vrijheidsplein. Mooie woorden, zoek de verbondenheid. En zij staan daar met hun fotoboete. Dus maak er gebruik van, mocht je er nog naartoe gaan vanmiddag. Hartstikke mooi, zo dadelijk Hannah May. Maar eerst nog eventjes, voordat het zover is, Bruno Mars, I Just Might, hier op 105.

0: Bevrijdingsdag. Ik wil graag twee handen in de lucht.
1: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
0: Halle!
1: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
2: Ja, nieuwe liedjes en oude liedjes. Ja, wat mooi bij het festivalpubliek past hier.
1: Zo ook de optredens van onder andere Direct. Hanna mee. De Bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
0: Niet normaal! Niet normaal! Halle!
1: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105.
3: Haarlem 105 live vanaf Bevrijdingspop. Nu NOS Nieuws. Het is 2 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Vandaag. De hele dag live vanuit de Haarlemmerhout. Dit is Bevrijdingspop. 105.
5: En hoe mooi is dat? Het is 2 uur geweest. Hanna Mee gaat starten op het hoofdpodium bij Bevrijdingspop. Je hoort het nu hier live.
6: Co-piloot Wijnand Speelman. En Wijnand, die is altijd wel redelijk bezig met het blokkerschema van Bevrijdingsdag. En die was zeer opgetogen als het gaat om het nu volgende onderdeel.
7: Ja, zeker. Want binnenkort staan onder andere Suzanne Freek. Staat 10 keer in de Gelredome. Ik weet niet of de mensen een kaartje hebben.
6: Ja.
7: En er is bekendgemaakt wie het voorprogramma daar doet. Ook 10 keer. Dus dit is een hele goede generale repetitie voor deze dame die al heel lang onze harten gestolen heeft. En vandaag hier voor jullie staat. Geef haar een groot applaus. Hanna Mee!

Het lijkt alsof wij hier al eens vaker op eerder zijn geweest. Dank jullie wel. Oh, wat een heerlijk zonnetje, hè? Arnhem, mag ik jullie...

0: Ja, te gek. Oké, Haarlem. Jullie zijn met heel veel. En ik ga even het publiek in tweeën verdelen. Hier loopt de lijn. Als je op de lijn staat, moet je zelf even bedenken. Ik wil bij die kant horen of bij die kant. Alle mensen aan deze kant. Jullie horen bij mijn gitarist Laurens. Team Laurens, laat je horen. Alright. En alle mensen aan deze kant. Jullie horen bij mijn gitarist Rody. Team Rody, laat je horen. We gaan kijken wie dit het hardst na kan zingen. Ik wil dat je liegt, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven. That's it. Team Laurens, ik tel jullie af. Alright. In 3, 2, 1. Ik wil dat je liegt. Ja, nice hoor. Team Rody, gaan we kijken wie dat harder kunnen. In 3, 2, 1. Ik wil dat je liegt. Yeah. Ja. Moeilijk wie nou het hardste was. Dus Team Laurens, toch even één keer. Alles vanuit je tenen. We geven gewoon direct alles aan het begin van de set. Oké, komt ie. In 3, 2, 1. Ik wil dat je liegt. Ja. Ja, gek hoor. Team Rody, nog even één allerlaatste kans. Vanuit je tenen. Komt ie. In 3, 2, 1. Ik wil dat je liegt. Ja. Ik loop eventjes naar de jury, wie nou het hardst was, want ik weet het echt niet. Op de B's, Robin Melwijk. Welk team was het hardst?
1: Lastig, maar het is toch unaniem Team Rody!
0: Maar wie zong het mooist?
1: Allermooist Team Laurens!
0: Alright Haarlem, we doen het nog één keer met z'n allen. In 3, 2,

Zo, wat zijn ze goed, hè? Ik heb een paar weken geleden een liedje uitgebracht met Bluff. En dat was voor mij echt een droom. Want Bluff stond vroeger bij ons in de woonkamer altijd al op. En ja, ik ben gewoon opgevoed met de stem van Pascal. En ik zou heel graag willen zeggen dat hij hier is vandaag, maar dat is niet zo. Dus ik heb jullie hulp een beetje nodig bij dit nummer. Er zit een stukje in. En dat gaat na na na na na na na na na na na na na na. Kon ik maar altijd hier blijven. En ik zou het super mooi vinden als jullie dat ook meezingen. Het is alleen maar na na na na na na na na na na na na na na. Kon ik maar altijd hier blijven. Ik geef het aan als het stukje komt. Dit is Ik ben niet meer bang.

ja, te gek. Dankjewel, Haarlem. Ik ga even een rare vraag stellen. Toevallig, een van de mensen hier vooraan heeft iemand een hooikoortspilletje bij zich. Ik ben hem namelijk vergeten. Ja? Heb jij een pilletje over voor mij? Een hooikoortspilletje dan, hè? Geen ander pilletje. Nou, super. Alright, dan zorgen we dat hij hier zo bij mij komt. En dan gaan we vast door met het volgende nummer. En die heet Fluister.

Alright. Dank jullie wel. Dan mogen jullie even 10 seconden iets voor jezelf doen terwijl ik mijn hooikoortspilletje neem.

All right. Ik heb 2 jaar geleden meegedaan met Beste Zangers. En dit liedje daarvan speel ik nog steeds. Hij gaat erover dat je goed bent zoals je bent. En dat je voor niemand hoeft te veranderen. Deze heet Deze is voor jou.

jullie hebben voorgesteld. Haarlem, laat je horen voor op gitaar Laurens Hof. Dan gaan we door naar de man die eigenlijk alles wel kan. Op de toetsen, beste haar in de band. Laat je horen voor Bart Weijers. Ja, jullie hebben hem al eerder gehoord vandaag. Op de bass, laat je horen voor Robin Belwijk. En dan gaan we door naar de drums. Knapste man van de band. Hij is helaas niet meer single, maar laat je horen voor Niels Pascal. En dan door naar de living legend, one and only, gitarist Rowdy Pret. Oké, Haarlem, we gaan samen zingen. Het is alleen maar, nu moet ik zonder, nu moet ik zonder. Ik kan niet meer zonder, ik kan niet meer zonder, oké?

voor jullie. Ik zag hier net een bordje, hield jij omhoog met... Ik ben op boevenpad, mag ik een handtekening? Dat is vast eigenlijk bedoeld voor de bankzitters. Maar jouw moeder heeft mij het hooikoortspilletje gegeven. Dus ik wil best wel een handtekening zetten. Ja, gooi maar, denk ik. Ja. Top. Oh, de pen ligt daar, sorry. Alright. Het volgende liedje heb ik eigenlijk geschreven voor mijn moeder. Maar er zijn zoveel mensen die mij berichtjes hebben gestuurd over dit liedje. Dat hun heel erg heeft geholpen. Dat dit voor mij misschien wel mijn dierbaarste liedje is. Als u hem kent, zing hem heel erg mee. Dit is Waterdicht.

Wauw, Haarlem. Dank jullie wel. Het lijkt me super mooi als we nog één keer het refrein zingen met iedereen hier op het plein op ons allerhardst. Laurens, ben jij er klaar voor? Top. Ik ben er ook klaar voor. Zijn jullie er klaar voor? All right, komt-ie.

Wauw, die heb ik even opgeslagen in mijn hoofd hoor. Dank jullie wel. We hebben nog één allerlaatste nummer voor jullie. Ik sta volgend jaar februari dichtbij Haarlem in de AFAS. En ik zou het superleuk vinden om jullie daar allemaal te zien. Het is mijn grootste show tot nu toe. En ik hoop het gewoon uit te verkopen. Dus ja, ik zou zeggen, wees erbij. En kom gezellig een avond feest vieren, huilen, lachen, dansen, alles. Dank jullie wel.

te schudden. Dus we gaan zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken naar de grond. Iedereen tot aan het drinken daarachter. Zakken, zakken, zakken, zakken, zakken. En als ik dan aftel, gaan we met z'n allen spelen.

0: Altijd fijn als degene die het verdienen nog op het podium staan. Mag ik nogmaals een heel groot applaus voor Hanna May en Band.
1: En zorg dat je erbij bent volgend jaar in de AFAS. En heel veel plezier als je haar gaat zien bij Suzanne Freek in het Gelredome.
0: Ja. Wijnand. Even een kleine ambiance test.
1: Oh god.
0: Ambiance test. Dat vind ik dan wel weer even grappig. Want wie komen er zo meteen langer? Wie komen er zo meteen Haarlem?
1: Zijn nou Nick en Simon?
0: Nee, die hebben afgezegd. Ja, die hadden er geen zin in.
1: Ik hoor het niet zo goed volgens mij. Ik kan nog één keer, wie komen er zo meteen? Binnen nu 45 minuten bankzitters!
2: Even snel aan mijn bank. Ik hoef ze niet meer af te kondigen of aan te kondigen. De bankzitters die komen eraan om 3:30. Tot die tijd nog muziek hier van 105.
3: Dit is Bevrijdingspop. De hele dag live. 105. Haarlem 105.
4: Iets te vieren? Dat doe je bij Marty's. Bars en bowling. De plek voor je borrel, verjaardag of teamuitje. 16 bowlingbanen, een restaurant en Prison Island. 28 cellen waarin je samen codes kraakt. Raadsels oplost en fysieke uitdagingen aangaat. Je vindt ons langs de Randweg, aan het badmintonpad waar je gratis kan parkeren. Marty's, bars en bowling. Reserveer nu.

0: Sam Vender en Olivia Dean. En ja, voor mij is dit puur en alleen zomer. Deze plaat had ook wel 14 minuten kunnen duren. Wat een fijn plaatje om ook hier op de radio te horen. We zijn live op Bevrijdingspoppen. Zo dadelijk de bankzitters, die komen er natuurlijk aan. Iedereen zit al vol spanning te wachten. Leuk berichtje van Inge ook. Die zegt, ik beleef Bevrijdingsdag als een bankzitter. Thuis op de bank. Nou, hoe leuk is dat? Hartstikke mooi, dat zo dadelijk. Maar we hebben eerder vanmiddag ook de escalatie gehad. De winnaars van de Rob Agda Award dit jaar. En zij hebben een interviewtje eventjes gedaan, ook eerder vandaag. En ik ben benieuwd wat zij te melden hebben over hun ervaringen op het podium.
1: Wat feest was dat op het podium.
2: Ja, zeker. Ja, dat doen we altijd.
1: Nou, dat is eigenlijk wel waar, hè? Want jullie zijn met z'n twaalfen. Jij bent één van twee. Ja. Hoe zit dat? Want er is nog iemand die precies op jou lijkt.
2: Dat is mijn tweelingbroer. Eén.
1: Ja. Kijk aan. En wat leuk ziet dat eruit als jullie zo tekeer gaan met die 12-koppige... Is het 12?
2: Ja, 12-koppige
1: band. En vertel, hoe vond jij het om hier te staan?
2: Ja, ik vond het fantastisch. Groot podium, heel veel mensen, lekker weer. Dat hielp heel erg. En voor de rest was het gewoon doen alsof het een normaal optreden is. En gewoon je eigen ding doen.
1: Is dit het grootste podium waar je tot nu toe hebt gestaan?
2: Ja. Dat denk ik wel, ja.
3: Het podium was groter dan menig zaal.
2: Ja, het podium was inderdaad groter dan menig zaal waar we in staan.
1: Oh, dat is leuk voor jullie. Maar jullie deden ook nog een oproep.
2: Ja, een oproep en een bewustmaking. Van dat niemand vrij is totdat iedereen echt vrij is. Omdat we hier in Nederland hebben een bevrijdingsfestival. We zijn hier in vrijheid. We kunnen die vrijheid vieren. Maar als je de vrijheid viert, is het ook belangrijk om erbij stil te staan dat niet iedereen op de wereld vrijheid heeft. Niet iedereen kan een bevrijdingsfestival doen.
1: En jullie wel, gelukkig. Ja, gelukkig. Wij wel hier en dat vieren we. Jullie hebben de Rob Agda Awards gewonnen.
2: Ja, daarom staan we hier.
1: Precies, daarom staan jullie hier. En wat voor een impact heeft dat gehad?
2: Ja, dat heeft vooral de impact gehad dat we hier mogen staan. Dat we studiotijd hebben gewonnen. Kunnen we studioopnames doen en dat helpt de band gewoon heel verder. Ja, we hebben heel veel te danken aan Rob Agda Award, hoor. Het is wel een mooie instantie om te houden, want het helpt jonge muzikanten ook om voor het eerst op een podium te staan. En je komt er zo achter hoe dat dan werkt in de grotere popcircuit. En dat is handig.
1: Ja. Zit je nu helemaal vol met adrenaline?
2: Ja.
1: Dat dacht ik al. Duurt even een tijdje voordat jij... waar zijn jullie binnenkort te zien?
2: 12 juni in het Slachthuis Haarlem, onze albumrelease. Koop een kaartje.
1: Gaan we zeker doen.
2: Uitverkocht. Ze gaan heel hard.
1: Nou.
0: Daniel of Jason van Empelen, een van de twee frontmannen in ieder geval van de escalatie. Je hoorde hier op 105 met hun interview en ook hun reacties en gevoelens na hun optreden. Hartstikke mooi. Zo dadelijk vanaf 3 uur Melvin de Graaf hier op je radio om alles aan elkaar te praten. En natuurlijk gewoon nog tot laat vanavond hier live op tv en radio gewoon te horen en te zien. Bevrijdingspop 2026. En om alvast even een vooruitblik helemaal naar het einde van het festival heb ik nog eentje van Direct klaarstaan. Wild Hearts. Prachtige plaat als je mij vraagt. En daarmee ga ik mijn plekje weggeven aan Melvin. En die mag dan de rest van de dag doorpraten. Ik wens vanuit mijn kant jou een hele prettige middag. Misschien nog tot straks op het festival. En anders tot de volgende.

0: Haarlem 105, live vanaf Bevrijdingspop. Nu NOS Nieuws. Het is 3:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het Hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Vandaag. De hele dag live vanuit de Haarlemmerhout. Dit is Bevrijdingspop. 105. Melvin de Graaf.
2: Ja, leuk, Bevrijdingspop in volle gang. En we maken ons natuurlijk op voor de bankzitters.

0: En Justin Bieber, what do you mean? De man die weer aan een soort nieuwe comeback bezig is sinds hij zijn eigen YouTube-video's op Coachella aan had gezet en daar overheen ging meezingen. Hier op Haarlem 105.
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
0: Ja, vandaag verder geen Coachella, maar bevrijdingspop. Het is een volle bak aan de gang in de Haarlemmerhout. Wil je meekijken? Dat kan. Haarlem 105 TV, haarlem105.nl/live. En wil jij iets toevoegen? Heb je een opmerking? Wil je iets aanvragen? Laat dat vooral weten. 06 105 105 38. Dan, vinden we leuk. Nemen we jouw berichtjes door, jouw verzoekjes door. Laat ze gerust weten. Ondertussen gebeurt er ook van alles daar in de Haarlemmerhout. Kimberly Luske die is op pad voor ons. Die gaan we straks ook horen. En natuurlijk draait het ook om de artiesten. Escalatie trapte vandaag af. Hannah May is net van het podium af. En met iets meer dan 20 minuten is daar denk ik wel het moment voor heel veel mensen die om 12 uur toen de hekken open gingen meteen naar voren renden. Om 3:30 staan namelijk de bankzitters op het podium van Bevrijdingspop. En dat gaat bijzonder worden. Vorig jaar was ik erbij toen Roxy Dekker kwam. Toen moesten de deuren zelfs dicht, omdat niemand meer het terrein op paste en het terrein op kon. Ik hoop dat dit jaar wat anders geregeld is. Dat het er iets rustiger aan toe gaat. Heb je daar nog geen zin in die drukte? Kijk en luister dan vooral mee op Haarlem 105. Kimberly Luske, die is bij het kinderfestival. En daar sprak zij met de nieuwe coördinator van het kinderfestival, Tim Kors.
2: Het kinderfestival heeft sinds dit jaar een nieuwe coördinator. En ja, dan willen we natuurlijk even weten wie dat is. Hij staat hier naast me, Tim Kors. Hoe ben jij hier terechtgekomen?
3: Ja, nou, dat is eigenlijk een beetje via-via. Het is al een heel hecht team hier. En via andere evenementen kwam Jolijn, die er al jaren bezig is, kwam naar me toe. Ik zei, lijkt het jou niet interessant? Ik zei, nou, we gaan eens een keer kijken. Dus vorig jaar een beetje meegespiekt. En eigenlijk sinds dit jaar draai ik mee.
2: Ja, en hoe vind je het tot nu toe?
3: Ja, super. Dit is toch helemaal geweldig. Kijk nou even. Wat allemaal, al die kinderen. Het is toch helemaal top. Dit is mooi. Drukke voorbereiding, maar hier doe je het voor.
2: Ja, ben je heel druk geweest. Had je nog een sociaal leven daarnaast?
3: Ja, nou, sociaal leven? Ja, natuurlijk wel. Ja, zeker. Maar je bent wel gewoon zeker hier naartoe werken. Ben je steeds meer avonden mee bezig. Naast je gewoon normale werkzaamheden. We doen het natuurlijk allemaal met vrijwilligers. Dus het was even druk, maar ja, het is de moeite waard.
2: Hey, wat is er allemaal te doen vandaag hier?
3: Nou, vandaag sowieso een lekker podiumprogramma. Het staat lekker helemaal vol met theatershows tot andere artiesten. En voor de rest, we hebben sminken, silent disco. Wat ga ik nog meer allemaal? We hebben zelfs een treintje. Jumbo heeft een spelletjestent, zweefmolen. Echt van alles. Hero, de hoofdsponsor, die heeft een lekkere knutseltent. Dus daar kunnen kinderen ook helemaal lekker losgaan. Dus ja, helemaal mooi.
2: Ja, het is ook echt al heel druk trouwens. Maar ja, het weer is natuurlijk ook geweldig, hè?
3: Dit is echt top.
2: Ja. Ja. Zijn er nog wat nieuwe dingen dit jaar ook?
3: Nou, nieuwe dingen. We hebben bijvoorbeeld, en dat vind ik zelf wel heel leuk, omdat ik daar ook zelf actief ben. Je hebt nu de scoutingvereniging hier staan. Een scoutingvereniging die iets heeft gepioneerd, een heel werk. Dus een heel klauterparcours waar kinderen lekker actief op kunnen klauteren. Dus dat is superleuk. Ook weer leuk dat ze een organisatie mee wil helpen. En voor de rest, nou, wat we nu hebben is de trein is nu nieuw. Even een andere attractie, net even een ander formaat voor dit festival. Dus ja, superleuk eigenlijk.
2: Ja, nou is het echt al heel druk aan het worden. Verwacht je nog meer drukte of dat het nog past zo meteen?
3: Nou ja, passen gaat het sowieso. En we zijn lekker bezig geweest, ook met de hele organisatie, om het net even iets groter op te zetten. Net even weer wat ruimer, ook wat veiliger vanwege de gebeurtenissen van vorig jaar. Dus we zijn super goed nagekeken. Dus de drukte die kunnen we zeker aan. En we proberen ook met hoeveelheid bijvoorbeeld sminkers dat in zulke mate groter aan te pakken dat we minder wachtrijen hebben. Dus dat we ieder kind gewoon kunnen helpen.
2: Ja, en tot hoe laat zijn jullie open vandaag?
3: Vandaag draait het programma eigenlijk tot 7 uur. We hebben in ieder geval een podiumprogramma. Dat is net even iets na 6:30. Tot 7 uur zijn we gewoon helemaal open. Drinkgelegenheid, eetgelegenheid. Dus iedereen kan eigenlijk tot het eten gewoon lekker blijven.
2: Ja, nou, tot 7 uur kan je hier dus terecht op het kinderfestival. Laten we hopen dat het dit weer blijft.
3: Ik hoop het. We gaan lekker van genieten vandaag.
2: Ja, heel veel plezier.

0: denk ik al ruim een jaar lang de hitlijsten in Nederland en het buitenland domineert. Alex Warren, Fever Dream, hier op Haarlem 105.
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
0: Ja, daar zijn we vandaag de hele dag bij. We zijn al vanaf vanochtend 7 uur. Draait hier bij Haarlem 105 alles om bevrijdingspop. Inmiddels is het ook al in volle gang daar in de Haarlemmerhout. Met zometeen over een kwartiertje. Nou, over een koortsdroom gesproken van Alex Warren. Ik denk dat die nu ook over het Vlooienveld gaat. Want iedereen maakt zich op voor de bankzitters. Maar eerst heb ik nog een heel ander verhaal voor je. Rond een uur of één vanmiddag werd het bevrijdingsvuur ontstoken. En ieder jaar is er ook een verschilmaker. Die worden uitgekozen om op 4 mei het bevrijdingsvuur op te halen in Wageningen. En de verschilmaker, dat is iemand die iets bijzonders doet voor de maatschappij. En Sjoe Post, onze verslaggever, die stond bij ze en die ging vragen nou, wat ze allemaal doen en hoe het was.
2: Het is dus koud op het podium. Askar Barani, jij bent de verschilmaker 2026 en je hebt het koud.
3: Ja, eigenlijk ik voel me warm omdat ik heb een muziek gemaakt, maar een beetje koud gekregen door wind en in principe was het goed.
2: Het zonnetje staat er nog niet op, zou ik maar zeggen, op het podium. Nee, maar kreeg jij het niet warm van de muziek of het gevoel?
3: Tuurlijk, ik heb het niet koud gevoeld toen ik muziek afgelopen. Daarom heb ik gemerkt dat het echt koud is, maar ik wist het niet. Ik krijg heel veel energie van muziek eigenlijk. Ja.
2: En hoe ging het optreden? Want wat ben je als verschilmaker 2026 samen met Tim Broersen? Trouwens, hi Tim.
4: Hoi. En goedemiddag alweer, hè?
5: Ja, middag.
3: Ja. Maar... ja, eigenlijk we hadden één project met het team. Eigenlijk ik probeerde dat talent van buitenlander of zo, maakt niet uit, buitenlander of allemaal talent, dat weer een podium geven. Moet dat zelf laten zien. Ik geef een podium. Vanaf kleine tot grote, net als vandaag. En we spelen eigenlijk met een verschillende groep. En bijvoorbeeld, ik geef een workshop in de sommige asielzoekerscentrum door Orkest Partout. En daar ook kan ik een paar mensen eigenlijk vinden per dag. En gebruiken deze mensen ook voor concert. Vanaf kleine concert tot grote concert.
2: Ja, maar daarmee wil je... Ja, je zegt nou gebruik de mensen. Maar je bedoelt eigenlijk dat je ze wil helpen, toch?
3: Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Dat ze zelf kunnen laten zien. Als je iemand binnenkomt, heeft het geen netwerk. En niemand kan niks weten over muziek. Wat moet het doen? Wij zetten eigenlijk hun in de goede manier eigenlijk. En

0: sommige faciliteit kan opbouwen. Dat hij of zij makkelijk kan zelf laten zien. Bijvoorbeeld in Iran, mensen, vrouwen mag niet zingen. Maar komt hier en zei, we hebben heel veel talenten vrouwen. Net als dat heb jij gezien, Mahro. Maar in Iran mag niet zingen, maar komen hier zelf eigenlijk laten zien dat heel veel talent in de geluid heb.
1: Ja. Ja. En Tim Broersen, wat doe jij?
2: Ik heb Highwork, dat is een bedrijf waar ik nieuwkomers, mensen met een vluchtelingenachtergrond, help. En dat doe ik op basis van op gelijkwaardige manier. Ik behandel mensen zoals ik zelf behandeld wil worden. En dat is eigenlijk de overeenkomst tussen Askar en mij. Hij geeft ze letterlijk een spotlight op het podium. En ik probeer ze ook in de spotlight te zetten met, om hun talenten ook naar voren te brengen. Maar dan, qua werk, zeg maar.
1: Ja, en want jullie hebben elkaar ontmoet op een station?
2: Naar Station Zuidwest. Ik was vroeger ook initiator van een broedplaats, dat heet Station Zuidwest. En ik heb ook met Highwork heb ik ook een Iraanse jongen geholpen. En via kwam Askar bij mij en die wilde ook percussieles geven. En dat doet hij nog steeds en dat is ook al heel mooi. Want aan de ene kant is er een aantal nieuwkomers. En aan de andere kant is er een aantal buurtbewoners die dan gelijktijdig met elkaar muziek gaan maken.
1: Nou, heel goed voor de integratie dus.
2: Zeker, ja. Integratie werkt twee kanten op in onze opinie. Dus, en dit is een heel mooi vehikel daarvoor, absoluut.
1: Nou, succes jongens en bedankt.
2: Super, dankjewel.
0: Dankjewel voor het interview.
2: Dankjewel.
3: Jules Bos bij de Verschilmakers 2026. Zometeen gaan we eens kijken bij het kinderfestival wat Kimberly daar aan het doen is.
4: Bevrijdingspop, de hele dag live. Haarlem 105.

0: Delight. Groove is in the heart hier op Haarlem 105.
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
0: De hele dag zijn we erbij, nog tot en met 12 uur daar in de Haarlemmerhout. En we krijgen al spannende berichtjes binnen via 06-105-105-38. Ja, leuk om jou te zien, maar ik wacht op de bankzitters. Nou, we beloven hoor, dat als ze er zijn, dan zie en hoor jij ze ook. Maar nog een minuutje of 7. Nog heel even geduld. Ze komen zo. En als ze een beetje sterrenlures hebben, dan staan ze er ook iets te laat. We gaan het allemaal meemaken. In ieder geval hebben we onze verslaggevers op het veld. Kimberly Luske loopt rond. Sjoel Post, Wieske Jansen, Barry Huis. Die hoor je allemaal vanaf Bevrijdingspop. Zodat je alles meekrijgt wat daar gebeurt. Kimberly Luske, die is op het kinderfestival. We zijn eigenlijk wel benieuwd wat ze daar allemaal tegenkomt en ontdekt.
2: Heb je jezelf altijd al als muzikant of superheld willen zien? Dan kan dat op het kinderfestival. Daar staat namelijk een AI-fotobooth. En Danitia hier naast mij, die kan me daar alles over vertellen. Wat is dat voor fotobooth?
3: Ja, dat is dus een AI-fotobooth. En daar kan je dus jezelf laten fotograferen. En dan kies je een thema en dan kom je er dus zo uit te zien.
2: Ja, waarom hebben jullie dat hier?
3: Ja, we wilden iets leuks voor de kinderen organiseren als Odido zijnde. We zijn een creatief bedrijf, dus we willen dan ook graag iets creatiefs doen. Ja,
2: precies, want er staat hier een dome, er staan echt best wel veel mensen ook in de rij. Hoe loopt het tot nu toe?
3: Ja, er loopt hartstikke storm, loopt dat. Dus dat is onwijs leuk om te zien. Er staat al vanaf dat het festival begonnen is, staat er al een enorme rij. En ik verwacht dat dat ook nog wel de hele middag zo doorgaat. Ja.
2: Wat zijn de reacties als de kids de foto's zien die eruit komen?
3: Ja, hartstikke leuk. Dus ze zien zichzelf even als iets anders. Als superheld of als Muppet of een ander figuur. En geeft natuurlijk alleen maar blije gezichten.
2: Ja. Zie ik hier nog meer activiteiten voor, voor de dome waar we staan. Wat, ja. Misschien kunnen we er even heen lopen. Kan je even laten zien wat jullie nog meer doen?
3: Goed idee, laten we het doen.
2: Ja, want ik zie hier een heel groot doek. Twister, levensgroot. Waarom hebben jullie deze activiteiten?
3: Ja, we wilden dus naast de foto's wilden we ook nog een aantal leuke spelletjes aanbieden. Gewoon voor de fun, voor een leuke gezellige dag, voor het gezin. En wie vindt Twister nou niet leuk?
2: En zeker, ik zie daarachter, wat gebeurt daar nog?
3: Daarachter hebben we het blikgooispel met onze Start Slim doosjes. Dus Start Slim is een Odido product, speciaal voor kinderen. En je kan daar dus blik gooien met de Start Slim doosjes. Ja.
2: Nou, hopen dat jullie het hartstikke druk krijgen vandaag en dat er heel veel kinderen deze foto's mee naar huis nemen. Maar met dat weer komt dat wel goed, denk ik, toch zo?
3: Dat lijkt me wel, ja. Ja.
2: Top.
0: Ja, als je Kimberly zo ziet op het kinderfestival, dan denk je, daar is het goed te doen. Ik ga ook naar Bevrijdingspop toe. Maar er is een bericht gekomen van de organisatie. Kom op dit moment niet naar het festival toe. Het is te druk. En we kennen dit van vorig jaar. Toen kwam Roxy Dekker, toen gingen de deuren ook dicht. Toen was het ook echt heel erg druk op het terrein. En nu met de bankzitters die ieder moment gaan beginnen, is dat dus weer hetzelfde. Dus ben je nog niet onderweg, ga ook even niet en blijf gewoon bij Haarlem 105. Kijk en luister mee. Dan heb je ook de bankzitters. Dus volg niet het advies van Cressip. I Will Go There hoor je nu. Maar ga dus eventjes niet naar Bevrijdingspop.
4: I'm weary as hell and my eyes are red. I should be happy but I'm sad instead. Be living my life

Afrojack in my world. Het is 3:30 geweest. Mattie, Koen, Raoul, Robbie en Milo. Koen komt ook nog eens uit Haarlem. Je kent ze van YouTube en het gamen wat ze daar doen. Ze wilden voor de lol de nieuwe Nederlandse boyband worden. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Met nummers als Je blik richting mij en Stapel gek staan ze 7 keer in de Ziggo Dome. En hebben ze ook al in het buitenland opgetreden. Waaronder in New York. En vandaag op Bevrijdingspop in de Haarlemmerhout. Ze worden op dit moment aangekondigd. We gaan over naar de Bankzitters.

Wow! Wow, wow, wow! Lieve Haarlemmers, laat je even horen! Dat ik dit ooit... Ja, nooit gedacht dat ik dit ooit zou kunnen zeggen. Ongelooflijk. Gaan we een beetje lekker! Kijk mensen, ik hoef het eigenlijk niet te vragen. Want ik ben er zelf ook een. Maar is er iemand hier? Een

0: Ongelooflijk! Haarlem, wat zijn jullie met veel mensen? Niet Barkie. Het is echt bizar. Ik zie gewoon... Koen, wat is dat gebouw? Wat is dat?
1: Daar wonen mijn ouders, man.
2: Dat is van... Waar die
0: ouders Willem, van Koen!
2: Die Willem Wever aflevering is daar opgenomen.
3: Man. Ze zwaaien!
0: De ouders van Koen zwaaien! Hallo, ouders van Koen! Joehoe! Schitterend. Hey, lieve mensen hier in Haarlem. Het lijkt mij een heerlijk idee om dit volgende nummer met z'n allen te gaan zingen. Met al deze mensen. Met onze hele entourage. Wauw.
1: Oké.
0: Dit is het moment om die persoon naast je beet te pakken. Als het een vriend van je is tenminste.
2: Beet pakken, man.
0: Gewoon beet, ja. Met consent uiteraard.

0: Wauw, Haarlem, ik hou van jullie, man.
1: Koentje, kom er eens bij. Koentje zei net in de bus en Koentje die is niet snel onder de indruk. Hij zei vandaag hier in Haarlem staan. Dat is voor mij misschien de belangrijkste dag van het jaar buiten onze Ziggo Show om. Koentje, Koentje, Koentje, Koentje.
0: Ja, ja, ja. Dankjewel, dankjewel.
2: Ja, straks.
3: Misschien wel de bekendste Haarlemmer na
4: Bas Muis,
3: 10 mensen of zo.
1: Het volgende nummer gaat over vrijheid. Over financiële vrijheid.
2: Wauw. Heel ziek deze brug.
4: Rauw.
3: Haarlem is op hiphop.

Wow. Dit ziet er goed uit. Ik zie allemaal vrije mensen hier. Morgen misschien weer werken, morgen school. Maar voor vandaag maakt het allemaal zo weinig uit.

0: Lieve vrienden in Haarlem. Wie van jullie heeft er zin in nieuwe muziek? Dat zijn wel heel veel mensen. Eigenlijk te veel. Want ons nieuwe nummer gaan we nog niet laten horen, maar staat wel op deze USB-stick. Oh. En mijn grote vriend, ja, kleine vriend Rob, die gaat die USB-stick het publiek ingooien.
1: Hoor dit.
0: In een bolletje sokken. Dus het is niet hard.
2: Dus je hebt ook nog een nieuw paar sokken.
0: Nieuw paar sokken ook erbij. Eén ding willen we afspreken. Eigenlijk twee. Het wordt één. Niet vechten. En twee. Even niet op, liever niet op TikTok posten.
1: Nee.
0: Liever niet. Rob. Ben je er klaar voor, vriend? Is de schouder los. Met dat nieuwe Boosjes nummer.
3: Wauw. Mooie worp. Je hebt
2: en het
3: werd
2: toch wel vechten.
0: Prachtige worp, Rob. Het nieuwe nummer is het publiek in. En nu is het tijd voor een van onze oudste nummers. Je blik richting mij. Dit nummer is ouder dan sommige mensen hier. Schitterend.

het voor mijn deur parkeren. Ik zag je meisje huppelen. Geile kont onder die blazer. Pakte haar in haar en zo'n zoen is geen voor vrezen. Geloof je haar? Als ze zegt van niks te weten, is ze de jacuzzi van de fuck.

0: grafbaan.
1: Wauw, wauw, wauw. Haarlem, vorig jaar stond hier Roxy Dekker. En dat ging helemaal los. Zij is er niet bij, maar we gaan wel een nummer doen dat wij met haar hebben gemaakt. Kunnen jullie haar stuk zo hard mogelijk meezingen?
2: Dat gaat lukken, denk ik. Dat moet wel lukken. Al die hoge stemmen.
1: We gaan het meemaken. Ik weet niet of ik er vertrouwen in heb.

0: crew.
1: Bladder.
0: Ja, jongens, hebben gelijk.
2: Wat een bladder.
0: Vandaag ga ik niet naar die dekker, want ik ben in Haarlem! Wow. Om dit moment te vereeuwigen, zou ik heel graag met jullie allemaal een foto willen maken. Vind je dat leuk?
1: Ja, wij gaan even langs. Pak je selfiecamera, dan gaat even door het publiek lopen.
0: Kom.
1: Oh, dat niet.
0: Nee, ik hoef geen selfiecamera. Ik wil een mooie plaat. Moet iedereen wel leuk lachen? Natuurlijk, een beetje gek mag natuurlijk altijd. Je zit erbij. Ja,
2: Hij mag lekker gek.
0: Zo, ja. Ja, zijn jullie er klaar voor?
3: Yes.
0: In 3, 2, 1. Ja, die staat er prachtig op hoor. Dank jullie wel.
3: Haarlem. Wie wil geraakt worden door...

0: Dat was wel hard.
1: Dit was zo niet normaal hard, lieve vrienden in Haarlem. En daarom ga ik het ook niet langer maken dan nodig. Wie heeft er zin om met ons op boevenpad te gaan? En dan gaan we hier. Met hoeveel mensen zijn dit? 30.000 of zo? 20.000? 500?
2: 100 miljoen.
1: 5 miljard mensen hier in Haarlem. Nog één keer. Alle

de show voor mij speciaal. Ik vond het echt fantastisch.

0: Oh, bevrijdingspop kan even bij gaan komen van dit geweld van de bankzitters.
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
0: Ah, wat een optreden. De hele Haarlemmerhout ging letterlijk los. Zeker op het laatst met dat springen. Mooi om te zien. En ik weet dan, die bankzitters die komen nu stomend en zwetend van het podium af. En onze verslaggever Buddy Huis, ik weet zeker, die staat daar nu klaar om ze op te vangen met, ik hoop, een handdoekje, een glaasje water en dan meteen wat vragen te stellen over hoe dat was daar op het podium. En dan hoor je daar zometeen hier meer over op Haarlem 105. Zometeen hebben we onder andere een interview met Hanna May. Die stond eerder vanmiddag op het podium in de Haarlemmerhout. En we hebben haar gesproken. We gaan zometeen horen hoe zij het heeft ervaren. Komende uur komt ook het 5 voor 5 moment eraan. En natuurlijk om 5:30 alweer die volgende grote naam op het podium met S10.
2: Haarlem, bevrijdingsdag. Ik wil graag 2 handen in de lucht.
3: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
2: Haarlem!
3: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
4: Dat je helemaal denkt, oh, bevrijdingspop, nu al zin.
3: Ja, alles dus. Zo ook de optredens van onder andere Direct.
5: Maak dit onvergeten.
3: Hanna May.
5: Oh, wat wil je als je niet wilt?
3: De Bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
2: Niet normaal, niet normaal. Haarlem!
3: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105.
6: Iets te vieren? Dat doe je bij Marty's. Bars en bowling. De plek voor je borrel, verjaardag of teamuitje. 16 bowlingbanen, een restaurant en Prison Island. 28 cellen waarin je samen codes kraakt, raadsels oplost en fysieke uitdagingen aangaat. Je vindt ons langs de Randweg, aan het badmintonpad waar je gratis kan parkeren. Marty's, bars en bowling. Reserveer nu.
7: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Haarlem 105, live vanaf Bevrijdingspop. Nu NOS Nieuws. Het is 4:00.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer: in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Vandaag. De de hele dag live vanuit de Haarlemmerhout. Dit is Bevrijdingspop. 105. Melvin de Graaf.
0: Met in dit uur het 5 voor 5 moment. En om 5:30 dan staat S10 op het

0: podium en we hebben haar kunnen spreken. We zijn heel benieuwd hoe zij het optreden ervaren heeft. En dit is het uur van het 5 voor 5 moment. Dan op alle podia door Nederland waar een bevrijdingsfestival is, wordt dan stilgestaan bij de waarde van vrijheid en bij de onvrijheid die nog altijd bestaat in de wereld. En dit keer wordt dat moment verzorgd door Triple Threat. Een community uit Schalkwijk. En voor jongeren om kansen voor hun te creëren in de samenleving. En zij gaan iets moois doen rondom dat 5 voor 5 moment hier in de Haarlemmerhout. En om 5:30 staat S10 op het podium. Dat is de volgende grote act die we op het hoofdpodium gaan zien en horen. Rond een uurtje of 1 werd het bevrijdingsvuur aangestoken. En naast het podium stonden Bas en Leslie. En wat was er nou met hun? Zij hadden een rondleiding over het terrein gewonnen. Die had Bas gewonnen en die nam zijn vriendin Leslie mee. En ze stonden naast het podium lekker fotootjes te maken. Ze hadden de rondleiding. Ineens werden ze het podium opgeroepen, want het was niet alleen een rondleiding. Bas had namelijk wat in petto. Hij wilde Leslie ten huwelijk vragen. Dat gebeurde rond 1 uur op het podium en ze zei ja. Toen dat gebeurd was, dacht Giel, dan durf ik er ook wel op af te lopen om te vragen hoe ze dat ervaren heeft. Want als het nee was geweest, had dit een heel ander interview geworden.
1: Inmiddels voor het eerst vandaag op het Vlooienveld. En wie kom ik daar tegen? Bas en Leslie. Nou, dit is een verhaal. Bas, vertel eens even.
2: Ja, ik heb Leslie hier zojuist ten huwelijk gevraagd. En gelukkig heeft ze ja gezegd. Dus,
1: Maar hier, je bedoelt op het podium.
2: Daar heb je helemaal gelijk. Ja, op het podium. Ik heb gezorgd dat we backstage een mooie tour mochten krijgen. En toen hebben we nog een stukje van de artiest voor ons mogen genieten op het podium zelf. En daarna werden wij op het podium geroepen samen. En toen heb ik haar een aanzoek gedaan.
1: Ja, wat superleuk. En wat goed. En toen, hoe was het met jou, voor jou?
3: Ja, totale verrassing eigenlijk. We proberen altijd wel jaarlijks naar bevrijdingspop te gaan. Omdat we hier 8 jaar geleden onze eerste date hadden. Is het een beetje zo natuurlijk erin gerold. Maar gewoon met de insteek, oh leuk, we gaan met vrienden, we gaan hierheen. Dat backstage, een rondleiding hadden we een soort van geregeld of gewonnen. Dus dat is eens wat ik ervan verwachtte. En toen op het podium en dan opeens dat hij iets uit zijn zak pakte en op één knie ging, dacht ik van wat is dit nou weer voor circus, maar op een leuke manier. Ja. Dus ik had totaal niet verwacht, maar ben wel blij dat dit gebeurd is. Want ik vind het hartstikke leuk dat ik ga trouwen met de liefde van mijn leven. Dus,
1: wat fantastisch. En heb je nog meer stiekem plannen gesmeed?
2: Nee, dit beloof ik je, dit is het enige. Dit was wel een flink plan hoor. Dus ik hou het ook heel eventjes hierbij. Voor de rest speel ik open kaart.
1: Ja, hartstikke leuk. Nou, een hele fijne dag samen.
3: Dankjewel.
1: En ja. Succes!
2: Dankjewel. Ja, we worden constant gefeliciteerd. Daar had ik niet over nagedacht. Maar het is wel, het is wel heel gezellig. Het gaat heel gezellig worden vandaag, denk ik.
1: Ja, zeker weten. Nou, leuk jongens. Geniet ervan.
2: Ja, dankjewel.
0: Yes. Nou, nog steeds wat kleine emoties ook te zien bij Leslie. Leuk. Dat is allemaal op het Haarlem 105. Bevrijdingspop, we zijn erbij. Sjoe Pos liet daar dus rond en die sprak het gelukkige verloofde stel inmiddels. Wil jij ook wat laten weten? Wil je een plaatje aanvragen? Heb je commentaar? Heb je wat iets te delen wat je hebt meegemaakt op bevrijdingspopterrein? Dat kan 06-105-105-38, daarvoor kun je daar terecht. En kijk en luister ook vooral mee. Hè? Haarlem105.nl/live, Haarlem105.tv. Dan krijg je alles mee wat er hier in de studio en op het podium gebeurt. Ik heb nu Madonna voor je.

0: Nou, dat is natuurlijk Madonna, Who's That Girl, hier op Haarlem 105.
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
0: Daar zijn we de hele dag bij. En om 2 uur klom Hanna May het podium op om daar een heel mooi optreden te verzorgen. Bijna gooide de pollen nog een beetje roet in het eten, want ergens halverwege het optreden had ze een hooikoortspilletje nodig. Nou, dat kan gebeuren natuurlijk, maar wel vervelend als je die zelf niet bij je hebt. Gelukkig stond er iemand vooraan die haar aan een hooikoortspilletje kon helpen. En kwam het allemaal goed. We spraken haar toen ze van het podium afkwam. Sjoe Post kon haar spreken backstage. En zo ging dat.
2: Ik heb jou net gezien op het podium. Wat een feest.
3: Wat vond je ervan?
2: Ja, wat vind jij ervan? Ik vond het fantastisch.
3: Ja, ik ook. Ik vond het heel leuk. Ja, ik heb enorm genoten. Leuke eerste van de dag. We moeten zo nog weer door naar Zwolle. Maar ja. Ik heb echt zo, wat is Haarlem leuk.
2: Ja.
3: Ja, leuke mensen. En het plein was helemaal vol. De zon schijnt. Perfecte aftrap voor festivalseizoen voor mij. Echt, ja, heel leuk.
2: En ja, wat leuk dat je het zegt. Ik ben een Haarlemmer. Dit is voor Haarlem 105. Dus dat is een hele goede compliment.
3: Ja.
2: Maar dit was dus jouw eerste keer in Haarlem?
3: Ja, of tenminste de eerste keer bevrijdingsfestival in Haarlem. Ja.
2: En nu ga je naar Zwolle. En kom je ook binnenkort weer optreden in Haarlem?
3: Ik spiek even naar mijn... Ja, 2027 sta ik wel in de AFAS. Dat is dichtbij Haarlem.
2: Oh ja.
3: En verder zo in Haarlem weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval wel de AFAS volgend jaar.
2: In de gaten.
3: Ja.
2: En nog een laatste vraag, want je moet door. Wat is vrijheid voor jou?
3: Vrijheid betekent voor mij dat je gewoon jezelf mag zijn. En dat je op kan staan zonder enige zorgen over dak boven je hoofd. Zonder enige zorgen over kan ik wel eten. Eigenlijk alle luxe die we in Nederland hier hebben. En vrijheid om je mening te uiten. Vrijheid om te zijn wie je wil zijn.
2: Zo is het. Dankjewel. En succes. Dank. En fijne dag, hè?
3: Hetzelfde. Een fijne dag.
0: Mooie woorden van Hanna May. Ja, dan heb je net Haarlem gehad. En dan moet je daarna door naar Zwolle.
1: Sfeerverslagen, interviews en natuurlijk de live optredens. De hele dag live op 105 Radio, TV en online.

0: Sacrifice.
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
0: Van de weekend natuurlijk. We zijn de hele dag op Bevrijdingspop tot een uurtje of 12. Met over een uurtje S10 die op het podium staat. En nou, ook ieder moment kunnen we langzaam gaan beginnen aan het 5 voor 5 moment. Het moment waarbij op alle podia stil wordt gestaan bij de waarde van vrijheid. En ook met name de onvrijheid die er ook nog is in de wereld. En in Haarlem wordt dat dit keer verzorgd door Triple Threat uit Schalkwijk. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Je ziet en hoort het in ieder geval bij Haarlem 105. Hoor je ons nu alleen nog, wil je ons ook zien? Ga dan even naar haarlem105.nl/ live. Of zoek ons op je lokale zender. Dan kun je alles gewoon meekrijgen, ook via beeld. Onze verslaggever Kimberly Luske, die loopt rond op het Kinderfestival. En daar is een talentenshow gaande. Ik ben heel benieuwd wat zij daarover te weten
2: is gekomen. Backstage bij het Kinderfestival staan de talenten te wachten tot ze het podium op kunnen voor de talentenshow. Melissa die weet er alles van. Hè? Wat is het talentenshow hier op het Kinderfestival?
3: Nou, wij wilden hier op het Kinderfestival, of kinderen uit Haarlem en omgeving, wilden wij een kans geven om ook een keer op een echt podium te staan. En daar is dus de talentenshow 5 jaar geleden bij ontstaan. Dus kinderen mogen hier dus echt optreden.
2: En hoe vinden ze dat? Wat zijn de reacties?
3: Ja, ze vinden dat echt ontzettend gaaf om te doen. Ja, echt. Ze krijgen altijd blije kinderen van het podium. Sommigen vinden het een beetje spannend, maar is logisch. Hoort erbij. Ja.
2: Nou, heb je hier wat talentjes meegenomen? Hè? Wie zijn dit?
3: Dit zijn 4 talentjes. Ze hebben wat moeilijke namen. Misschien moeten ze zichzelf even voorstellen.
2: Ja, ga ik aan ze vragen. Kijk, jullie zijn met z'n 4, hè? Ja. Hey, hoe heten jullie? Wat is je naam?
4: Eleni,
2: hoe heet jij?
4: Charlotte.
2: En
4: Madelief.
2: Cecile. Hey, eerste vraag even. Vinden jullie het spannend zo meteen?
4: Ja.
2: Ja,
4: heel erg.
2: Ja, wat, hebben jullie hier hard voor geoefend?
4: Ja, echt heel hard. Ja, heel erg hard.
2: Ja, hebben jullie, hoe vaak hebben jullie geoefend?
4: Echt super vaak. Ik denk wel 20 keer.
2: Wat gaan jullie zingen?
4: We gaan dansen.
2: Oh, jullie gaan dansen? Wat gaan jullie dansen?
4: Liedje Lente in Nederland.
2: En wat voor soort dans is het?
4: Gewoon dans. Ja, gewoon een dans.
2: Ja, is het meer een beetje streetdance of meer een beetje balletachtig?
4: Ik denk meer ballet.
5: Ik denk meer ballet of
4: ja, streetdance. Ballet. Ja,
2: hebben jullie dit zelf verzonnen?
4: Ja. Het liedje hebben we ook zelf gemaakt. Ja. En dansje ook.
2: Nou meiden, heel veel plezier en heel veel succes.
0: Creatief talent op het Kinderfestival. En ondertussen maakt de hout zich klaar voor het 5 voor 5 moment.
6: Mason is 10 jaar oud en is vandaag gekomen om jullie te entertainen. Laat je horen voor MC Mason! Mason, wat gaan we doen?
7: Een feestje bouwen.
6: Hoe gaan we dat doen?
7: Iedereen handen in de lucht.
6: Iedereen handen in de lucht. Voor, achter, voor MC Mason, handen in de lucht. Jullie kennen deze.

Iedereen! Zijn jullie klaar voor? Laat je horen!

Daar kan harder!

We hebben nog veel meer van jullie nodig. Wij zijn hier nog 25 minuten en wij gaan alles geven. Wie heeft er nog genoeg in de

Als jullie doorhebben, dames en heren, doen wij dit niet alleen. We doen het met jullie.

0: springen, ik. We gaan springen, ik.
1: We gaan springen,
0: ik.
1: We gaan springen,
0: ik.
1: Het is een tornado.

0: Wat gaan we doen?
1: Watch out.
0: Hato, wees er warm aan het maken.

0: je hem teruggeven aan ons. Oké, okay. We doen dit voor DJ Hato. Wie is down? Laat je horen. Oké, hij gaat zo.
1: Zullen we met z'n allen gaan zakken?
0: Willen jullie zakken?
1: Gaan we zakken?
0: Wie wil zakken? Oké, we gaan met z'n allen zakken.
1: Zak,
0: zak, zakken, zakken.
1: Zakken, zakken naar de grond. Met je billen naar de grond. Naar de grond.
0: Met je billen
1: naar de grond. Als je nog mensen ziet staan, trek ze naar beneden.
0: Voor, achter, links, rechts. Ik wil dat jullie zakken.
1: Oh ja,
0: ook hier iedereen. Iedereen zakken. Dit is het allerleukste wanneer iedereen meedoet.
1: Dat kan lager.
0: Hier zitten ook mensen. Dat kan allemaal lager. Dat kan lager.
1: Zakken, zakken,
0: zakken, zakken,
1: zakken,
0: zakken,
1: zakken,
0: zakken,
1: zakken,
0: zakken, zakken,
1: zakken,
0: zakken,
1: zakken, zakken, zakken.
0: Oké.
1: Zakken, zakken.
0: Ik wil alleen nog het midden.
1: Hou nog even vol.
0: Ik wil dat jullie gaan zakken.
1: Get ready. Get ready. Get ready.
0: Hey, hard.

Hey, wij komen ook uit Haarlem. Als je uit Haarlem komt, laat je horen. Als je de eerste helft leuk vond en je wil dat Hato zo terugkomt, laat je horen. We hebben nu één iemand klaarstaan voor jullie. Eén iemand klaarstaan. Die gaat jullie entertainen. Laat je horen. Voor de volgende artiest. Romeo Dong. Ik wil dat jullie hem dezelfde energie geven als jullie ons hebben gegeven. Hij komt hier speciaal voor jullie om iedereen te entertainen. Om zijn verhaal te vertellen.

0: We gaan weer feesten. Ik wil iedereen hoor zingen op deze.
1: Oké.

0: super lekker. Maar wij gaan ook super lekker.
1: We moeten een aardbeving veroorzaken, Nick.
0: Oké. Oké. Iedereen.

Mr. May. DJ Hopper.

0: Oké, Haarlem. We zijn er nog. Zijn jullie er nog? Zijn jullie er klaar voor? Want wij zijn nog lang niet klaar. Oké. Oké. Dit is het moment om even adem te nemen, mensen. Maar we gaan gewoon door. Hij komt eraan. We gaan voor de Polonaise, dames en heren. Oké. Haarlem, hebben jullie nog zin in een feestje voor de laatste minuten? Laat je horen. Jullie weten wat we gaan doen. Pak je broeder, pak je zuster, pak iemand voor, achter. Hand in hand, arm in arm. Want we gaan voor een Polonaise.
1: Wie is de leider? Wie is de leider?
0: Oh,

0: heren, we gaan het zo doen. We gaan klappen met z'n allen. Voor ook. Rechts. Links. Oké, Hartel gaat klaarstaan, dus ik wil dat jullie gaan klaarstaan.
1: Oh shit.
0: Ik wil dat jullie gaan klaarstaan, dames en heren.

0: Oké. Dames en heren, nog één keer. Als ik zeg ha, zeggen jullie to. Ha! Ha!
1: Het is al bijna ons laatste nummertje.
0: Is het bijna ons laatste nummer?
1: Dus we moeten even echt heel gek gaan, vind je niet?
0: Oké, Haarlem, moeten we gek gaan?
1: Ja, kan beter. Ik ben nog niet overtuigd.
0: Haarlem! Moeten we gek gaan? Oké, omdat jullie het zeggen.
2: Sensation Wildland Anthem. Mannen, net even anders.
1: Daar gaan
0: we. We gaan van links naar rechts.
2: Welkom in de feestet, doe maar.
0: We gaan van links naar rechts.
2: Het is jammer van de zolder, maar het
0: we gaan eerst naar links.
2: Hakken, beuken, springen.
0: Eerst naar links.

0: Laten we het nog een keer doen. Ik vond het heel leuk.
1: Oké, okay, Adam, gaan we het nog een keer doen?
2: We zijn niet meer te houden. Gooi de bank is lekker vol. Zit te hangen liggen. Zo zijn we niet getrouwd. Allemaal van links naar rechts.
1: We gaan eerst naar links, dames en heren.
0: Iedereen die niet mee deed,
1: zijn jullie klaar voor?

0: geweldig! Maar wij zijn nog niet klaar! We hebben nog één!
1: We doen er toch nog maar eentje!
0: We doen er toch nog één! Je hoort Hato en ik wil iedereen horen zingen. Hato, ben je klaar?
2: Ik ben klaar.
0: Haarlem, zijn jullie klaar voor onze laatste?

0: Gaan we nog één keer? Mag het nog één keer?
1: Taco Pico SO, favorito.
0: Ik hoor ze niet. Ik hoor ze ook niet.

0: Dat was gezellig.
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
2: Gezellig was het zeker. Triple Threat die het 5-voor-5 moment verzorgde. Anders dan andere keren, want het hele stilstaan bij vrijheid en onvrijheid in de wereld, dat werd even vergeten. In plaats daarvan werd er gewoon vooral veel van links naar rechts gesprongen. Ach, moet al kunnen, zullen we maar zeggen. Het is 5 uur geweest. Zometeen vanaf 5:30, dan staat de S10 op het podium in de Haarlemmerhout. En wat ik voor je heb straks, dat is ook wel heel erg leuk. We hebben de bankzitters gesproken, zowel voor als na het optreden. En dan kun je een beetje het enthousiasme peilen. Hoe waren ze hoe stonden ze er vooraf in en hoe kwamen die verwachtingen vooraf uit achteraf? Dat zometeen allemaal.
3: Iets te vieren? Dat doe je bij Marty's. Bars en bowling. De plek voor je borrel, verjaardag of teamuitje. 16 bowlingbanen, een restaurant en Prison Island. 28 cellen waarin je samen codes kraakt, raadsels oplost en fysieke uitdagingen aangaat. Je vindt ons langs de Randweg, aan het badmintonpad waar je gratis kan parkeren. Marty's, bars en bowling. Reserveer nu.
4: Haarlem 105, live vanaf Bevrijdingspop. Nu NOS Nieuws. Het is 5 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het hantavirus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen, nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de 6 mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan, waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de 5 jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. De Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
4: Vandaag. De hele dag live vanuit de Haarlemmerhout. Dit is Bevrijdingspop. 105. Melvin de Graaf.
2: Yes, om 12 uur zijn we bij je met straks op het podium S10.

0: Het nummer dat overdrijven met autotune populair maakte. Share Believe op Haarlem 105.
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
0: Ja, en tegenwoordig gebruiken ze autotune ook gewoon op het podium. Dat kan allemaal gewoon live. Dus let goed op. Misschien ga je het nog wel voorbij horen komen. Wat hebben we allemaal nog op het hoofdpodium tot en met de klok van 11:30 vanavond? Dan zometeen al S10 op het podium. Karsu, de ambassadeur van de vrijheid, die komt ook nog. Go to Gym en de afsluiters op het hoofdpodium. Direct. En eerder vandaag, bevrijdingspop moest zelfs even, op slot. Er kwam een oproep. Kom alsjeblieft eventjes niet naar bevrijdingspop, want het is zo ontzettend druk. En het was natuurlijk allemaal voor de bankzitters. Hoe ging in optreden? Daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. En als die artiesten van het podium afkomen, dan gaan ze vaak zo snel mogelijk naar het artiestengebied, waar zelfs wij niet mogen komen. Maar het is onze verslaggever Barry gelukt om ze toch aan te spreken. Ik ben heel benieuwd wat hij uit heeft gekregen.
2: Kan ik een beetje meelopen?
3: Ja, tuurlijk.
2: Hey, echte Haarlemmer.
3: Oh, ongelooflijk. Wat een energie, man. Ik vond het echt ongelooflijk.
2: Hey, in de Ziggo Dome ging het een beetje fout met het vuur. Je stond naast het bevrijdingsvuur nu. Is dat goed gegaan?
3: Nou, het was wel warm, moet ik zeggen. En ook die energie van die mensen, dat maakt het extra heet natuurlijk. Ja, het was echt geweldig. Kijk, ik ben natuurlijk zelf vaak geweest en dan zie je wel dat het echt los gaat. Maar zo los, ja, echt ongekend.
2: Ja, hoe is het voor jou? Want normaal, ook als klein jongetje of een paar jaar geleden stond je...
3: Ik ben zo vaak geweest. Ik ben hier wel 10 keer geweest, denk ik.
2: Heb je een beetje laten inspireren door de voorgaande shows die je gezien hebt? Of denk je, nou, we hebben Tokio, we hebben Ziggo Dome, dit is hier lachertje.
3: Nee, we hebben wel ons eigen ding gewoon gedaan, hoor, zoals altijd. Maar ik vond het echt geweldig. Die mensen is dat bizar. Dat springen aan het eind gewoon helemaal los gaan, lekker zwieren. Gewoon echt fantastisch.
2: En waar ga je nu heen?
3: We gaan nu naar Zwolle en daarna naar Enschede en dan zit de werkdag er weer op.
2: Lekker man, succes vandaag. Hey, thanks.
0: Wat heerlijk dat je dat op zo'n dag gewoon niet 1, niet 2, maar 3 keer mag doen. Koen van Hees was dit van de Bankzitters. Komt uit Haarlem, dus leuk dat Barry hem nog even kon aanspreken. Oh. Dit is muziek die je niet heel vaak hoort misschien. Dit is de zoon van Sting en zijn band Fiction Play. Je hoort ze nu op Haarlem 105 met Two Sisters.

0: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
1: Ja, als je op de eer hebt om op het podium van Bevrijdingspop te staan, of als je op het veld staat en je kijkt achter je, dan zie je natuurlijk dat prachtige provinciehuis waar Lodewijk Napoleon ooit nog een paar nachten heeft gewoond, volgens mij. We maken het verhaal altijd groter dan het is. Maar tegenwoordig, ik wou zeggen wie daar woont, maar dat denk ik niet. Wie daar zetelt, is de commissaris van de Koning. En dat is Arthur van Dijk. En op die locatie, bij dat mooie provinciehuis, mocht onze verslaggever Rut Oei hem interviewen. Dat heeft ze gedaan. En natuurlijk ging het ook over Bevrijdingspop en de vrijheid.
2: Als je hier staat, hè, Arthur? Want dat mag ik altijd zeggen.
3: Zeker.
2: In welke rol sta je hier dan?
3: Nou, ik sta hier natuurlijk als commissaris van de Koning.
2: Maar?
3: Ik zeg altijd, die functie voer ik wel uit zoals ik ben, Arthur van Dijk. Dus ik sta hier wel met enige trots. Als ik zie wat hier weer georganiseerd is vandaag, gaan zeker meer dan 100.000 mensen komen. Er is weer heel over veiligheid nagedacht, mooie line-up. Ja. En dan dit zonnetje erbij, ja. Apentrots. Ja.
2: Kan ik me voorstellen, aan de andere kant staan we hier om ook de reden van het vieren van vrijheid. Er is nog steeds best wel veel, hoe zeg ik dat, het is geen gegeven. En niet zozeer van als we kijken naar de rest van de wereld, maar als we het wat figuurlijker trekken, ook het gesprek met elkaar aangaan. En het verbindende wat we steeds meer missen, wat je dan hier wel ziet, lijkt me best ook wel een groot verschil.
3: Nou, als je vandaag kijkt, een opinieonderzoek uitgekomen, dan blijkt dat 8 van de 10 Nederlanders vrijheid belangrijk vinden, maar hun eigen vrijheid iets belangrijker dan die van een ander. Dus er ligt wel een behoorlijke opgave. En ik zeg altijd, ik sta hier in vrijheid, maar dankzij het feit dat je mij ook een stukje van mijn vrijheid gunt. En ik gun jou een stukje van jouw vrijheid, ja.
2: We moeten steeds harder gaan praten, volgens mij.
3: Ik heb het idee dat ik harder ga praten omdat de muziek harder wordt. Ja. Maar het is wel zoals het is. En al die mensen die daar op elkaar staan, ja, ondanks het feit dat ze op elkaar staan, gunnen ze toch elkaar allemaal hun eigen stukje vrijheid. En dat mis je wel eens een beetje. En ook bijvoorbeeld bij de bekladding van het monument op de Dam. Dat staat daar om juist te herdenken. Niet alleen de pijn van gisteren, maar ook de pijn van morgen. Dus of het nu gaat over slachtoffers in de Oekraïne, in Gaza, in de Tweede Wereldoorlog, in Afghanistan, in Iran, Nederlands Oost-Indië. Allemaal mag je daar herdenken. En om dat te bekladden betekent dus dat je jouw woede, jouw pijn, boven die van een ander zet. En dat is niet wat vrijheid is. En daarom ben ik er ook zeer fel op tegen. En ik vind dat we dat echt hard moeten aanpakken. Maar we moeten wel met iedereen het gesprek aangaan. Waarom is jouw vrijheid belangrijker dan die van een ander? Anders kun je niet groeien.
2: Maar hoe doen we dat dan? Want dit is met muziek. Muziek is altijd verbindend, dus dat werkt. Alleen, maar hoe zorgen we ervoor dat op 6, 7, 8 mei, maar ook 8, 9, 10 juni die gesprekken blijven voortgaan?
3: Dat we moeten uitleggen dat we ook in een land leven waar regels zijn. Ik bedoel, als er geen camera's zijn, kan ik niet 180 kilometer gaan rijden omdat ik het leuk vind. En ooit in de oorlog waren er mensen die andere mensen aangaven. Niet omdat ze vrij waren. En vandaag de dag moeten we daar dus nog steeds heel serieus mee omgaan. Maar ook als politiek moeten we ook in het gesprek, in de dialoog, hoe we dat voeren met elkaar, het voorbeeld zijn. Nou, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk in Nederland gezien hoe het niet moet. We hebben nu een nieuw kabinet zitten, weliswaar een minderheidskabinet. Maar ze zijn in gesprek. In gesprek met de gemeente, in gesprek met de provincies. En daarmee ook in gesprek met de Nederlandse inwoners.
2: En als mensen, want dit zeg je heel mooi als commissaris, waarbij je de taak legt bij de politiek, wat zeker essentieel is. Maar als je nou als mens, wat kunnen wij als mens doen?
3: Nou, dat doe ik als Arthur van Dijk, als commissaris.
2: Maar ik bedoel, voor al deze mensen die hier nu staan, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar vinden?
3: Door heel goed te beseffen dat dit soort festivals om de vrijheid

0: te vieren alleen kan als je ook stilstaat bij hoe het ook kan zijn. Maar als je nu kijkt naar heel grote delen in de wereld, of het nou in Israël, Gaza, Oekraïne, bij Iran, de oorlog, overal. Er zijn heel veel mensen die het niets anders zouden willen dan hier op dit veld staan om vandaag vrijheid te vieren. Door daar bewust van te zijn. Nou ja, en dat is denk ik de manier om in ieder geval met elkaar het gesprek te voeren. Maar niet te zeggen van dat je niet mag vieren. Want als we dit niet doen, als we 4 mei doen, moet je ook 5 mei doen. Dat hoort bij elkaar.
1: En aan de andere kant is het gesprek voeren eigenlijk de essentie. Ook gewoon met je klasgenoten, met je studiegenoten, met je collega's.
0: Ja, maar door ook niet mensen te verbijzonderen, maar door gewoon te zijn wie je bent. Dan kun je wel degelijk binnen die beperking van dat je de ander ook zijn ruimte moet geven, zeggen wat je wil. Je kan denken wat je wil. Maar we moeten oppassen dat we mensen steeds op woordjes pakken. Dat we de wereld steeds kleiner maken. En we hebben donderdag de Willem Arondees lezing. Daar zal Jip van der Toren, een cartooniste, wat gaan vertellen. Ja, weet je, zij kan met een cartoon dingen laten zien die we soms niet meer kunnen zeggen. Maar het zou heel fijn zijn als we het ook zouden kunnen zeggen. Dan kan je het nog beter voelen.
1: Zometeen vanavond treedt de Bankzitters op. Ik ben dus echt ontzettend benieuwd of jij de Bankzitters kent.
0: De Bankzitters. Nou, het zegt me wel iets, maar ik ben er niet bij helaas, want ik zit in Amsterdam. Ook op een bank trouwens, daar ben ik ook een bankzitter. En dan mag ik getuige zijn van het Bevrijdingsconcert.
1: Dankjewel en fijne dag nog.
0: Dank je.
2: Dit is Bevrijdingspop, de hele dag live. Haarlem 105.

0: Block and Crown, Hold Me Closer.
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
0: Ja, daar zijn we de hele dag bij. Met zometeen op het podium S10, oftewel Stien den Hollander. Begon al jong met muziek maken op haar slaapkamer in Hoorn. En ja, ze maakt muziek. Daar mengt ze hip-hop, alternatieve pop en elektronische muziek in. Met wel een serieuze boodschap. Want ze zingt vaak over mentale gezondheid en wat ze meemaakt in haar persoonlijke leven. Je kent haar misschien het best uit 2022. Want toen deed ze namelijk mee met het Songfestival. Ze werd toen 11e met het nummer De Diepte. En dat was toen best bijzonder, want het was toen al best wel lang geleden dat er weer eens een Songfestival nummer in het Nederlands werd gezongen. Nou, ik geloof zomaar dat die over een minuutje of 5 vanaf 5:30 op het podium ook voorbij gaat komen. We hebben heel veel verslaggevers die rondlopen. Barry Huis, Rut Oei, Kimberly Luske, Wietske Jansen en Jules Post. Die maakte een toertje door het gastengebied. En, ja, daar sprak ze mensen aan. Hoe beleven zij Bevrijdingspop op een dag als vandaag?
2: Ja, we zijn eigenlijk...
3: Voor bankzitters eigenlijk.
2: Voor bankzitters.
4: Ja?
3: Ze zijn eigenlijk de enige die we kennen.
4: Ja. Ja. Maar, echt waar? Ja. Maar jullie kennen jullie de bankzitters ook van vroeger van de FIFA-filmpjes?
2: Ja, zeker. Ja.
4: Maar toen waren jullie denk ik 2 of zo, of niet?
2: Ja, maar die kan je later nog kijken. Ja.
4: Oh. Oké. Okay. En dus nu zijn jullie heel erg fan van hun muziek?
2: Ja. Oh. Nou, niet super. Maar het is wel gewoon leuk. Het zijn leuke YouTubers.
5: Ik luister wel vaak.
3: Ja, luister elke dag. Ja.
4: Leuke jongens. Gewoon support. Ja. En jullie gaan hier backstage zeg maar dan proberen om voor helemaal vooraan te komen?
2: Ja, dan gaan we net al nu al in de rij staan.
3: Dat was een nieuwe lading.
5: Ja, maar de eerste artiest was wel echt heel hard.
2: Ja, hier hard muziek.
3: Escalatie toch?
5: Ja, escalatie.
4: De winnaar van de Rob Agda Award.
5: Ja.
2: Ja.
5: Ja. Ja. Ja.
4: Hebben jullie geen oordopjes?
2: Nee.
4: Nou, echt?
3: Ze betalen, maar ja, te duur. Ik heb geen zin in.
2: Nee.
4: Oh, jongens, jullie oren. Ik zou zeggen, probeer het toch nog te regelen, want het is daar voor het podium keihard. Ja? Heel veel plezier. Lieve meiden, ik heb een beetje kriebel in mijn keel van al het stof hier. Hebben jullie geen last van?
2: Nee, niet echt.
6: Nog niet.
5: Ja, nog niet.
4: Voorgaande jaren was het toch ook zo stof, hè?
2: Ja, heel erg.
4: Ja, wat zwart.
2: Oh ja.
5: Alles
4: ja. Jullie staan hier in de rij voor de bankzitters, neem ik aan.
7: Ja, en ook Roxy Dekker. Hoop dat ze komt.
5: Komt
7: die niet?
5: Oh, jammer.
4: Maar Roxy Dekker was toch vorig jaar?
7: Ja.
4: Was je er toen ook?
7: Nee, maar ik heb wel verhalen gehoord van mijn zus.
4: Wat zei zij?
7: Zij zei dat het superleuk was en nu ben ik aan de beurt.
4: Zo is het, nu ben jij aan de beurt. Met je vriendinnen,
7: ja.
4: Lekker meezingen met de bankzitters.
7: Ja.
6: Morgen hebben we geen stem meer, denk ik.
7: Nee.
4: Oh, leuk jongens. Hebben we oordopjes in?
7: Nee.
4: Waarom?
5: Wat niet nodig is.
4: Oh, het is zo nodig. Maar goed, zelf weten, hè? Maar als je nog kan regelen. Dit is mijn tip van de dag. Ik ga de hele dag zeggen dat iedereen oordopjes in moet. Kijk naar mijn oren. Geen oordopjes! Succes! Doei doei!
0: Jules Post is nog geen goede pleitbezorger voor de oordopjes op het festivalterrein. Het begint dus wel alweer stoffig te worden, dus een mondkapje is ook geen overbodige luxe. S10 kan ieder moment gaan beginnen. De verwachting is om 6:30. En als hij start, dan schakelen wij natuurlijk meteen over. Dit is In Excess. Need You Tonight.

Uit Australië, In Excess, Need You Tonight. Het is 17:30 geweest. S10 staat te trappelen om het podium op te komen van de Haarlemmerhout. En Haarlem 105 is er natuurlijk bij.

ver gaat. Dat ga ik nu doen. Ik was zelf ook een keer hier op de vrijdag hier op dit festival in Haarlem. En toen heb ik ook een band zien optreden. En toen vond ik de bassist van die band zo lekker dat ik hem daarna DM heb gestuurd. Hij heeft daar nooit op gereageerd, maar ik dacht, ik ga dat toch even aan jullie vertellen. Verder wil ik jullie ook aan een paar mensen voorstellen, want ik sta hier gelukkig niet alleen vandaag. Mag ik alsjeblieft een daverend applaus laten horen voor Rick? Gelukkig heb ik er zelf ook een hele lekkere bassist in de band. Laat je horen voor Peter Peske. Dit is ook het moment waar je misschien een beetje zou kunnen beginnen te dansen. Verlegen dans. Het is toch een vrijdag, dat kan ik. Laat je horen voor Big Love, hè? Ik heb echt heel erg griep. En ik ga mezelf gewoon voorhouden dat ik dat niet heb. En even een beetje zo dansen. Mag ik jullie nog een keer horen? Ook voor Joël Dieleman. Oké, we gaan nu een spel spelen. Ik ga iets voorzingen en dan doen jullie het.

Dank jullie wel, lieve mensen. Het volgende nummer kennen jullie misschien wel. Hij heet namelijk De Diepte. Oké, ik hoor veel enthousiasme. Ik vind het trouwens echt super leuk hier. Dank jullie wel. Het is echt een hele leuke crowd. Ik had ook al niets anders verwacht van Haarlem. Ik ben vroeger, toen ik klein was, heel vaak hier geweest. Omdat de beste vriendin van mijn moeder hier een bruidszaak heeft. En dan gingen we altijd klimmen. Misschien weten mensen dit. Tegenover de fucking IKEA had je een soort klimachtig paradijs. Daar ben ik heel vaak geweest. Look at me now. Woo! En nu ga ik voor jullie De Diepte zien. Als Mikke ook klaar voor is.

Zo. Wat gaan we doen, jongens? Wat gaan we doen? We hebben er nog een paar voor jullie. We hebben er nog een paar. Ik ga maar even hier staan.

really zin in een

Nog eentje. Nog eentje.

0: S10 live op Bevrijdingspop 2026.
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
0: Komen leuke reacties binnen. Emma die zegt: goedenavond Haarlem 105. Ik ben onderweg naar het festivalterrein met jullie op mijn oortjes. Wil natuurlijk niets missen. Zin in direct. Ivar die laat weten: hey Rudy, ik ben de hele dag aan het werk, maar heb op mijn tweede scherm Haarlem 105 aanstaan. Keep up the good work. Henriette die laat hem weer weten: vrijheid is actueler dan ooit. Des te mooier dat we dit kunnen vieren met muziek. En Jesse die zegt: goedenavond Rudy, ik kan er helaas niet bij zijn vandaag. Dus het is extra fijn dat ik niets hoef te missen. Nou, laat vooral ook even weten hoe je op dit moment luistert of kijkt. 06 105 105 38. We zijn er tot 12 uur vanavond. Natuurlijk met alle live optredens. Straks hoor je hier Karsel.

0: aantal jaar geleden stond ze hier ook. En ik beloof je nu al, Karsu live is fantastisch. Dus laat Haarlem 105 lekker aanstaan.
1: Iets te vieren? Dat doe je bij Marty's. Bars en bowling. De plek voor je borrel, verjaardag of teamuitje. 16 bowlingbanen, een restaurant en Prison Island. 28 cellen waarin je samen codes kraakt. Raadsels oplost en fysieke uitdagingen aangaat. Je vindt ons langs de Randweg, aan het badmintonpad waar je gratis kan parkeren. Marty's, bars en bowling. Reserveer nu.

0: Terug naar 1987 met Level 42, To Be With You Again. Op Haarlem 105, live tijdens Bevrijdingspop 2026. Elk jaar heb je het 5 voor 5 moment, een speciaal moment. En dit jaar werd dat verzorgd door Triple Threat. Dat is een jongereninitiatief en community uit onze stad. En Barry, die sprak ze na afloop.
1: En allereerst dus de star of the show.
2: Zeker.
1: Hoe vond je het? Is dat het eerste jaar dat je op zo'n groot podium hebt gestaan?
3: Ja.
1: Hoe was het voor je? Vertel eens.
3: Leuk, maar ik vond het wel spannend. Gewoon, ja.
1: Neem ons even mee. Vorige week, hoe ging de voorbereiding hier naartoe? Want ik kan me voorstellen dat je vorige week al geen slaap meer kon pakken 's nachts.
3: Ja, maar ik vond het heel spannend toen ook al. Maar nu nog erger toen.
1: Nu nog erger?
3: Ja. Nee, niet nu, maar toen de show nog niet begon. Toen ik hier gewoon was.
1: Want leg me eens even uit, wat is Triple Threat?
4: Ja, Triple Threat is een jongerenbeweging, wil ik zeggen. We zijn 16, 17 jaar geleden begonnen in Haarlem-Schalkwijk. En eigenlijk om iets positiefs terug te geven aan de wijk waarvan wij zagen dat die stil stond. En ook heel veel jongeren zelf ook niet de juiste richting of de begeleiding kregen. Waardoor wij middels basketbal, dans, dat wilden veranderen eigenlijk.
1: En hoe is dat dan gegroeid? Want zo begin je. Ja. Maar Triple Threat is nu een veel groter merk. Ik heb natuurlijk mijn huiswerk gedaan. Ja. Ik werk zelf ook in de regio Schalkwijk. Ja. Het is niet alleen maar meer een basketbalvereniging.
5: Nee, zeker. Het is een hele movement geworden. Een cultuur, een community. Kerst vieren we samen. Suikerfeest vieren we samen. Iedereen is welkom. Het is gewoon een warme broedplaats eigenlijk. Om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Met begeleiding, sociale coaching. Het is gewoon de place to be. Daar komt het op neer.
1: Ja, en wat ik dan heel opmerkelijk vind, is dat het organisatie-initiatief is heel goed te begrijpen. En dat gaat jullie voor de wind, als vooralsnog. Maar hoe kom je vanaf dat punt op zo'n podium voor zoveel duizenden man?
4: Hard werken ten eerste, ergens in geloven. En ik denk ook, en het klinkt cliché, maar gewoon jezelf blijven zijn. Ik bedoel, over de jaren heen hebben we altijd vragen gekregen van, kan je niet hier omheen, of kan je hierom buigen, of kan je voor een subsidie dit doen, of kan je hiermee meewerken? En wij hebben eigenlijk altijd gezegd, nee, we doen het op onze manier. Het gaat om het creëren van een merk waar jongeren onderdeel van willen worden. En zo merkte je, en nu ook bijvoorbeeld met Hato, die hier ook is begonnen met ons in die movement zoveel jaar geleden. En is nu een content creator met miljoenen volgers op TikTok, met honderden duizenden op Insta en gaat heel de wereld over om als entertainer, onder andere wat wij net hier gedaan hebben, te doen. En dat is denk ik de broedplaats die Schalkwijk heel erg heeft, maar niet altijd gezien wordt. En als zulke mensen, wij, Hato, maar nog zoveel andere voorbeelden, zich in één front voegen, of een family zoals wij dat zeggen, dan kan je van zo'n klein initiatief naar uiteindelijk hier terechtkomen.
1: Prachtig. En als je dit nou aanhoort, denk je wat een slap gelul, of denk jij, ik kan alleen nog maar denken aan Mainstage.
3: Ja, ik kan alleen maar denken aan Mainstage gewoon.
1: Ja, maar vertel eens, hoe ben jij dan hier terecht gekomen? Want ze doen fantastisch werk en jij bent er ook onderdeel van, denk ik, hè, als ik het zo hoor. Hoe ben jij daar terecht gekomen?
3: Met Triple Threat. Ik werd gescout door mijn coach. Gewoon in de storm, mijn broer moest iets ophalen.
1: En Nick is jouw coach, hè?
3: Hij zei, ben je snel? Ik zei ja. En toen ging ik gewoon trainen en toen kwam ik in deze club terecht.
1: En ik hoorde net iets in de wandelgangen. Jij bent wereldkampioen, nationaal kampioen. Vertel eens meer daarover. Je mag best een beetje opscheppen hoor.
3: Ik speel Eredivisie gewoon met basketbal. Maar,
4: we gaan voor.
3: Huh? Kampioen.
1: Hey, maar dan liever of kampioen. Of gewoon superster en dan over 5 jaar gewoon helemaal solo op dit podium?
3: Kampioen.
1: Oké, hier ga je heel veel komen. Dank jullie wel jongens, goed werk.
0: Ja, thanks. Mooi. De nieuwe generatie in gesprek met Barry Huis.
6: Bevrijdingspop live op Haarlem 105.
0: De mannen van Triple Threat. Naast live optredens op het hoofdpodium en sfeerverslagen, backstage sfeerverslagen, draaien we vandaag ook jouw liedje voor de vrijheid. Heb je een nummer in je hoofd die past bij 5 mee? Laat het vooral ook even weten via 06 105 105 38 en wie weet draai ik hem straks. Zo heeft Sandra een liedje doorgegeven, zegt: hey Rudy, wat een heerlijke dag, ik kijk met veel plezier mee. Als liedje voor de vrijheid wil ik graag Donna Summer aanvragen. Zij is het toonbeeld van jezelf kunnen zijn en opkomen voor mensen die het nodig hebben. Wil je State of Independence draaien? Nou natuurlijk, dankjewel Sandra. Reportages in

0: aangevraagd door Sandra. Dit is namelijk haar liedje voor de vrijheid. State of Independence van Donna Summer. Heb je zelf ook een liedje voor de vrijheid? Geef hem door via 0600 505 38.
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
0: Maar je mag ook andere dingen delen. Zo heeft ook, dat is wel leuk, oud-collega Jury gedaan. Hij zegt toch nog een beetje B-pop op Bonaire, waar hij op dit moment woont. We zijn heus niet jaloers, Jury. Ik luister met je mee, Rudy. Groetjes. Nou, leuk dat je erbij bent. Eerder vandaag ging onze verslaggever Kimberly op pad en zij was bij Defensie. Ging in gesprek met Lisa. En als jij vaste kijker bent van Kamp van Koningsbrugge, dan zou je haar kunnen kennen als finaliste.
2: Ja, hier naast mij zijn op dit moment mensen aan het spijkerbroek hangen. Hier achter mij worden mensen geschminkt. En ja, dan kan je als militair geschminkt worden. Gebeurt hier van alles. Het is op de Dreef tegenover het provinciehuis. En naast mij staat Tom van de Nationale Weerbaarheidstraining. Wat gebeurt hier op dit moment?
3: Nou, op dit moment wordt er natuurlijk een groot feest gevierd. Wij staan hier zelf met de Nationale Weerbaarheidstraining. Om een stukje naamsbekendheid neer te zetten. En ja, mensen uitleg te geven over hoe die... opleiding eruit ziet en wat je ermee kan doen als reservist zijn. En ja, voor de rest hebben we natuurlijk het sminken, wat je al zei, het spijkerbroek hangen. We hebben mensen de gelegenheid gegeven om spullen om hun lichaam te hangen, zoals een rugtas, en voelen hoe dat is. En we hebben ook een stand uitgestald met ons voeding tijdens de oefening. En daar worden mensen toch wel een beetje spannend van. Dus die vinden dat minder aantrekkelijk om te zien, totdat ik vertel dat er ook jellybeans bij zitten en dan worden ze toch wat meer enthousiast.
2: Ja, waarom hebben jullie precies deze activiteit uitgekozen?
3: Eigenlijk meer met betrekking tot de ruimte. Hier zit een stukje uitdaging in tegenover elkaar. Een beetje elkaar uitdagen. Het liefst had ik hier een hele grote stormbaan neergezet. Maar dat was qua ruimte niet mogelijk.
2: Waarom kiezen jullie zo'n dag als vandaag uit om dit onder de aandacht te brengen?
3: Nou, je merkt dat mensen ook juist met bevrijdingsfestival toch ook wat associëren met een stukje defensie of het leger, zoals men het dan zegt. En ja, mensen komen toch ook vragen van, joh, god, wat betekent het dan voor jou en wat kom jij dan doen en hoe sta je er zelf in? En zelf als veteraan heb ik daar ook een idee over natuurlijk. Dus vandaar.
2: Ja, ik zie wel aardig wat mensen hier. Het is best wel druk, kan ik wel zeggen eigenlijk. Wat zijn de reacties?
3: Ja, we staan natuurlijk op de route naar Main Stage. Je ziet dat het heel gemengd is. Van het ene moment ben je met kinderen bezig en ben je push-ups aan het maken. En de andere, ja, dat zijn echt lui die dan toch echt interesse hebben in wat doe je hier. En dat slaat dan vaak over. Nou, mag ik dan toch een folder mee, want ik ben toch wel benieuwd. Niet voor nu, want ik ben onderweg naar Main Stage. Maar ik kijk er later nog een keer op terug.
2: Dus... Ja, en tot hoe laat kunnen mensen hier bij jullie terecht?
3: Dat is een beetje aanvoelen. Wij mogen tot een uur of half zes mogen wij hier blijven staan. En dan gaat de tent dicht.
2: Ja. Nou, tot half zes is iedereen hier nog welkom op de Dreef. En nou ja, dan kan je van alles leren over wat de weerbaarheidstraining inhoudt.
0: Dankjewel, Kimberly. Niet in gesprek dus met Lisa, maar met Tom van Defensie.
1: Bevrijdingspop live op Haarlem 105.
0: Ja, naast natuurlijk de 2026-editie met straks Karsu op het podium, blikken we ook terug vandaag. En ik wil nu met je terug naar 2022. Want na 2 jaar coronastilte is Bevrijdingspop dat jaar... Ja, misschien wel het meest uitbundige festival in jaren. Misschien ken je het woord nog, knaldrang. Nou ja, dat was zeker sprake van dat jaar. Haarlemmerhout stroomt vol. 130.000 tot 140.000 mensen die eindelijk weer samen mogen zijn. En wie stond er op het hoofdpodium? Nou, Incognito, de Britse funk en soulband die al sinds de jaren 80 gedraaid. En zij deden deze heerlijke editie of versie van Don't You Worry About A Thing, Incognito.
1: Bevrijdingspop flashback.

105 waar je naar luistert. Een speciale uitzending live vanaf het Bevrijdingsfestival in Haarlem. In de Haarlemhout Bevrijdingspop 2016. Je luistert naar Incognito. Ze staan op het mainstage.

0: Verkleidingspop 2022. Incognito en Don't You Worry About A Thing.
1: Dit is Bevrijdingspop, live op 105.
0: Komt een leuke reactie binnen van Carlos. Hij zegt, ik kijk mee vanuit La Romana in Spanje. Ik heb een aantal jaar als artiestenbegeleider meegewerkt op Bevrijdingspop. Dus dank voor het doorgeven, Carlos. En leuk dat je erbij bent. Hopelijk heb je nog een hoop leuke herinneringen die opkomen tijdens deze dag. Sowieso over leuke herinneringen gesproken. Elk jaar gebeurt er weer iets. Hè? Misschien heb je eerder vandaag meegekregen dat er een huwelijksaanzoek is geweest. Nou, als je dat gemist hebt en denkt van nou, dan wil ik wel even terugkijken. Check dan even Instagram, daar hebben we het filmpje op geplaatst. Best een bijzonder moment, meisje in tranen, heel mooi. Ik ben wel een hele jonge dame die een keer op het podium ging dansen bij Waylon. Dat was 2011. Toen mocht het waarschijnlijk nog van zijn vriendin. En ook wat legendarisch is Toby. Hij stond tijdens de Opposit in 2023 met een kartonnen bord voor hun met de vraag of hij op het podium Dom, Lomp en Famous mee kon zingen. En toen gebeurde er dit.
2: Ik zag net een jongen met een bord, met een... kijk, hij. Wat staat er op je bord? Opposit, samen, Dom, Lomp en Famous. Toby! Laat je over, Toby! Toby!

de jonge Toby voor hem een absoluut hoogtepunt. En je weet het, hè, Bevrijdingspop is naast het vieren van vrijheid ook gewoon een plek waar nieuwe herinneringen worden gemaakt. Zometeen gaan we even schakelen met verslaggever Wietske, die ergens op het veld van Bevrijdingspop rondloopt. Dat hoor je zometeen. Nu eerst Alex Warren, dit is Fever Dream op 105.

0: Goedenavond, je luistert naar Haarlem 105, Bevrijdingspop 2026. We tellen langzamerhand af naar de volgende act op het hoofdpodium, namelijk Karsu. Maar los van het podium is er ook op het festivalterrein veel te doen. Onze verslaggever Wietske ging op onderzoek uit.
1: Ja, we staan hier bij de koepel van Odido, ik weet nooit helemaal precies. Hè? De naam wordt heel vaak op heel veel manieren uitgesproken.
2: Klopt, het is Odido.
1: Okay, ja. Goed. Hey, en wat gebeurt hier allemaal?
2: Nou, zoals je al achter mij kunt zien, we hebben eigenlijk best wel veel dingen te doen. We hebben in deze dome hebben we een silent disco. Je kunt hier je telefoon opladen. En we hebben een fotoboot waar je een mooie foto kan maken met je gezin of familie of vrienden. We hebben verderop op het terrein hebben we ook nog een kinderdoom. Daar kun je twister spelen, daar kun je blik gooien. Dus ja, we hebben eigenlijk van alles te doen. Ja.
1: En hier is dus de silent disco en de fotoboot. Daar gaan we straks ook even kijken. Wat is daar precies? Nou, dat kan je geloof ik als allerlei soorten mensen verkleden. Of althans de AI-versie.
2: Klopt inderdaad. Ja, je hebt verschillende mogelijkheden. Je kunt, het werkt allemaal door middel van AI. Dus je kunt alles aan, andere kleren. Ja, echt van alles. Ja.
1: En hier kan je dus je telefoon opladen als die bijna leeg is. Ik was zo benieuwd of dat er was en dat is er dus.
3: Wat zeg je? Ja, dat te opladen hier. Dat kan zeker. Ja,
1: en
3: dat,
1: jullie hebben hier gewoon opladers en dan kan je hem er even kort op leggen.
3: Ja, we hebben hier kluisjes en daar laden we de telefoons op voor festivalbezoekers. Ja.
1: En kost dat geld?
3: Nee, is helemaal gratis.
1: Ah, wat handig. En zij komt haar telefoon halen. Ik denk, wat gebeurt er? Nou, zij heeft... Want je was even in paniek natuurlijk, hè? Want als je telefoon leeg is, dan kan je eigenlijk niks.
4: Ja, ja inderdaad. Kan je niks, nee. Dus ik moest even opladen, zodat mijn moeder ook kon bereiken.
1: Ja, en hoe wist je dat dat hier was?
4: Van een vriendin gehoord, die hier langs liep.
1: Oké, dus nu kan je weer verder. Hé, hey, veel plezier, hè? Nou, dat is echt super handig natuurlijk. Dus mensen, als je telefoon leeg is, kom naar de grote Odido-koepel. En dan kan je het dus opladen hier. En het is ook nog eens gratis. Nou, dat is toch wel geweldig. Heb je leuke foto's gemaakt? Oh, en met wie sta je daar op het podium?
5: Met mijn tante.
1: Met je tante? Dat heb je gezegd?
5: Ja.
1: En die andere?
5: Daar ga ik gitaar spelen en gaat zij zingen.
1: Nou, ongelooflijk, hè? En dat heb jij verteld dat je zo op de foto wil.
5: Ja.
1: Leuk hoor. Nou, hang ze maar lekker boven.
5: En ik mag zelf de achtergrond kiezen.
1: Dus je kan alles bepalen?
5: Ja, je mag zelf kiezen.
1: Superleuk. Die gaan er, waar ga je ze ophangen?
5: Deze is voor mij, die ga ik in mijn nieuwe kamer ophangen. En deze is voor mijn tante. En we hebben ook nog deze.
1: Er zijn een heleboel, zijn het er? Ja? Oh, die is ook mooi.
5: Deze is voor mij.
1: Super.
5: Want hier is geen achtergrond.
1: Nee.
5: En deze is
1: bij
5: voor mij.
1: Bij die andere wel. Nou, superleuk. Dankjewel dat ze even mocht zien. Helemaal leuk. Veel plezier ermee. En jullie hebben ook lekker foto's gemaakt.
2: Ja, zeker.
1: Ze komen echt helemaal met vlaggetjes op hun wangen. Jullie zijn helemaal in de feeststemming.
2: Ja, zeker.
1: Kijk eens even.
2: Deze foto's.
6: Mag ze eten?
2: Een mooie foto. Oh,
1: en niet een achtergrondje gekozen?
2: Nee. Dat wisten we eigenlijk niet eens.
1: Nee. Oh. Nou ja, deze zijn wel leuk als goede herinneringen.
2: Ja,
3: zeker. Zeker weten.
1: Leuk. Nou jongens, veel plezier. En hang ze boven jullie bed. Ja. Veel plezier. Joe, hoi.
0: Verslaggever Wietske Jansen bij hoofdpodium van of bij de hoofdsponsor, zo moet ik het zeggen, Odido. Straks na zevende gaan we natuurlijk verder met Bevrijdingspop 2026. Karsu staat namelijk op het podium. Zij is dit jaar ambassadeur voor de vrijheid. En ik heb zometeen leuk nieuws over de Rolling Stones, want die oude rotten komen met nieuw werk.
7: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
8: Haarlem 105, live vanaf Bevrijdingspop. Nu NOS Nieuws. Het is 7 uur.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen in de rij. Ook in Haarlem bij Bevrijdingspop is het terrein volgens de organisatie bijna vol. En in Pijnakker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden. In Parijs stond vandaag een medewerker van een naschoolse opvang voor de rechter voor het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Eerder dit jaar werd bekend dat er in Parijs tientallen medewerkers van de naschoolse opvang zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik. Vertel correspondent Saskia Houttuin.
6: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
9: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vandaag. De hele dag live vanuit de Haarlemmerhout. Dit is Bevrijdingspop. 105. Rudy Nicola.
0: Met straks op het hoofdpodium Karsu. Nu eerst de Rolling Stones en Start Me Up. Dit is 105.

0: Ja, de mannen zijn inmiddels de 80 flink gepasseerd. Maar op 10 juli lanceren ze een nieuw album. En op dat album ook andere iconen zoals Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. Het album werd in een recordtempo opgenomen, onthullen de bandleden. Ze zeggen, we zijn in topvorm. Nou, dat is goed nieuws. Je hoorde de Rolling Stones in Start Me Up.
1: Dit is Bevrijdingspop, live op 105.
0: Wesley die laat weten, ik ben op weg naar het festivalterrein met mijn oortjes in. Zo weet ik zeker dat ik niets hoef te missen. Op naar Direct. En Aisha die zegt, deze Haarlemse zit helaas in het buitenland, maar ben er op deze manier toch nog even bij. Ik wil graag de groeten doen aan Tess en Lars, mijn buren. Veel plezier vanavond. En Mark die zegt, ik kijk met veel plezier. Heerlijk. Vraag je, kan de DJ ook een beetje stilzitten in plaats van alleen maar te huppen? Mark, ik ben gewoon enthousiast, snap dat dan? We tellen langzamerhand af richting Karsu. Rond 7:15 hoor je haar op het hoofdpodium. En zij is ook ambassadeur van de vrijheid.

0: Goedenavond. Het is 7:10. Je luistert of kijkt naar Haarlem 105 de hele dag live tijdens Bevrijdingspop 2026. Jorde Koen samen met Cooking on Three Burners, This Girl. Eerder vandaag ging onze verslaggever Barry in gesprek met Onno Eigelsheim. Hij is commandant van de strijdkrachten. Dat is de hoogste militair en daarmee de belangrijkste militaire adviseur van de minister.
1: Gaat het lukken met de lichte herrie omheen? Dat
2: is goed te horen, als wij elkaar afstaan. Ja, heel goed.
3: We staan hier backstage vlak naast de bankzitters. En wie lopen hier tegen het lijf? Commandant van de strijdkrachten.
4: Ja, dat klopt. Ik ben vandaag als lid van het Nationaal Comité hier. Om hier te kijken hoe het bij de bedrijfsfestivals gaat. En het is fantastisch om te zien hoe hier vrijheid gevierd wordt. Genoten wordt van de muziek. In dit geval de bankzitters. Maar ook dat alles eromheen hier gewoon perfect loopt. Dus het was mooi om te zien.
3: En begreep ik nou dat jij ook een paar woordjes gaat doen zometeen?
4: Dat ik wat?
3: Een paar woordjes ging doen zometeen.
4: Nee hoor, hier doe ik geen woordjes. Zingen kan ik sowieso niet, moet je niet aan mij overlaten. Maar dat is ook helemaal niet nodig. Het gaat hier hartstikke goed.
3: Ja, want ik zie in één keer twee of drie hele grote wagens aankomen. En dat werkt dan toch de nieuwsgierigheid. Maar ga je nu alle bevrijdingspodia's af of is Haarlem echt jouw locatie niet?
4: Nee, vandaag alleen naar Haarlem. Vanochtend hadden we de opening van de bevrijdingsdag in Utrecht. En dan ga ik nu naar Amsterdam voor mijn bevrijdingsmaaltijd. En dan vanavond sluiten we het af bij de Amstel. Dus ik ga vanaf hier nu naar Amsterdam.
3: Hey, we horen nu de bankzitters horen bij je achter ons. Weet je wie het zijn?
4: Nee, geen idee. Ja, ik heb het opgehangen. Er zijn een heleboel mensen die het wel heel goed weten. Want die vinden het fantastisch om erbij te zijn. En dat dat mogelijk is op een dag als vandaag, daar gaat het natuurlijk om. Dat je de vrijheid hebt om te luisteren naar wie je wil luisteren. En dat kan gewoon hier in Haarlem. Dat is hartstikke mooi.
3: En welke artiesten die je vandaag gaat zien of die je weet die op de line-up staan, bekoren jou het mee?
4: Niet aan mij vragen. Nee. Nee, echt niet aan mij vragen. Ik hou van muziek, maar deze muziek die staat nog ver weg van mij.
3: Je zegt ik hou van muziek. Welke muziek geeft jou dan bevrijding?
4: Ja, country en western.
3: Ja. Favoriete country artiest?
4: Sorry?
3: Favoriete country artiest?
4: Nee, eigenlijk niet. Het hele genre vind ik hartstikke mooi. En dat vind ik gewoon mooi om op te dansen of om mijn rust te hebben. Dus dat is mijn muziek.
3: Nou, vind ik dat toch mooi om te weten dat de commandant der strijdkrachten fan is van country en western.
4: Ja, nou ja, je moet ergens fan van zijn en dit is hem voor mij.
3: Ik zou zeggen, werk ze vandaag en ook nog heel veel plezier, hè?
4: Dankjewel. En jullie ook. Heel veel plezier en heel veel succes.
3: Dankjewel, top.
0: Barry Huis in gesprek met Onno Eigelsheim, de commandant van de strijdkrachten.
5: Bevrijdingspop live op Haarlem 105.
0: En naast alle live muziek en dus ook verslag draaien we ook jouw liedje voor de vrijheid. Dus welk liedje vind je nou echt passen bij het thema van vandaag? Mila die zegt, 105, helaas kan ik er niet bij zijn vandaag, maar dankzij jullie hoef ik niets te missen. Ik zag de oproep voor Liedje voor de Vrijheid. Een man die zich altijd heeft uitgesproken is Michael Jackson. Het begint bij jezelf en daarom wil ik graag Man in the Mirror horen.
5: Mist.

0: Ooit of nooit geweest hier bij 105. Tijdens Bevrijdingspop 2026 komt een leuk bericht binnen van Ray. Hij zegt: goedenavond, ondanks mijn gebroken pols, dat is dan weer wat minder, is het top om bij Bevrijdingspop te volgen. Veel plezier. En naast die optredens, waaronder van Go To Gym straks, is er nog veel meer te doen op het festivalterrein. En Wietske die loopt rond. Wietske, vertel eens, waar ben je op dit moment?
1: Nou, we hadden natuurlijk al even gehoord over de nationale weerbaarheidstraining. Maar ik ben ook nog even gaan kijken, want Kimberly was daar natuurlijk. Ik ben toch best wel nieuwsgierig als jongeren en mensen dit zien, of zij zin hebben om dit ook te gaan doen of reservist te worden. Jongens, mag ik jullie wat vragen? Jullie zitten hier zo te kijken naar deze weerbaarheidstraining. Dat is om reservist te worden. Zouden jullie dat ook doen? Als je dit zo ziet, die training?
2: Wat zou je dan doen?
1: Zou jij dan ook een reservist? Weet je wat reservist is?
2: Nee, dat weet ik niet.
1: Oh, dat weet je niet. Nee. Nou, dat je in crisissituaties dat je mee kan helpen in het leger. En dan moet je eerst een training volgen. Zoals dit.
2: Ja, dat zou ik wel aan mee willen doen op zich. Ja.
1: En jij ook?
3: Ja, ik ook. Lijkt me wel leuk. Ze proberen ook. Ja.
1: En zou je ook inderdaad, als het land in nood is, zou je dan in willen springen en willen helpen?
2: Ja, als het echt moet, dan zou ik wel voor ons land mezelf willen inzetten.
1: Mooi. Jij ook?
3: Ja, als het nodig is, zou ik wel helpen voor mijn land, ja.
1: Nou, dat is wel heel erg hoopvol. Nou, dan even goed opletten, want het is wel zwaar, hè? Moet je even kijken, joh. Ja, maar als u dat zo ziet, hè, dat is best wel pittig. En u heeft hele kleine kinderen. Maar ja, reservist worden, wat vindt u daarvan?
4: Deze kleine man, die gaat.
1: Oh ja, die is heel erg geïnteresseerd. Kijk, die staat helemaal met zijn neus vooraan. Die is het allemaal heel goed. Hij gaat het doen. Ja, hij is inderdaad ook heel geïnteresseerd, hè? Ja, nou, dan hebben we wel een goede aan hem. Maar toch wel een gek idee misschien, hè? Of niet?
4: Wat, dat hij daar gaat hangen?
1: Nou ja, als hij op moet gaan komen voor het land.
4: Ja, als hij dat wilt. Toch?
1: Sta je daarachter.
4: Een brief binnengekregen.
1: Oh ja, die heeft al een brief binnengekregen. Jij wil ook?
5: Ja.
1: Nou, moet je goed opletten.
5: Hij wil altijd zo vliegen, Bloei.
1: Oh, maar je hebt hem gelukkig aan je arm, dus je hebt hem al in met een slimmerik. Ja, nou, ik ga het hier nog even vragen. Meiden, wat vinden jullie hier nou van deze training?
6: Leuk.
1: Ja, leuk. Lijkt je het moeilijk?

0: wel. Wat vindt u daarvan? Is dit uw dochter?
1: Ja,
0: want reservist worden, dat is dan toch een beetje het idee achter deze promo een beetje. Wat vindt u daarvan?
1: Ik vind het heel knap wat die mensen doen die hieraan proberen mee te doen met deze activiteit.
0: Ja. En als uw eigen kinderen straks misschien daar wel iets in moeten doen, wat vindt u daarvan?
1: Nou nee, daar ben ik niet blij mee.
0: Gewoon even kijken hier.
1: Gewoon even kijken, ja.
0: Dank u wel.
2: Wietske vanaf het festivalterrein.
3: Bevrijdingspop. Flashback.
2: En naast alle live optredens van vandaag blikken we soms ook even terug. Waaronder nu. We gaan naar 2015. Een hele jonge Douwe Bob. Het was net voor zijn Songfestival optreden. En hij deed live op Bevrijdingspop. How lucky we are.
3: Bevrijdingspop. Flashback.
4: Dames en heren, Matthijs van Duivenbode op toets hier. Alright. Kijk, dat zijn de applausen. Kunnen jullie een beetje dansen of niet? Of is het te vroeg om te dansen? 1, 2, 3.

0: Een bevrijdingspop flashback van Douwe Bob, How Lucky We Are, hier bij 105. Over een paar minuten op het hoofdpodium in de 2026 variant Go To Gym. En dit kun je verwachten. Uiteraard zenden we dit live uit zometeen. Maar eerst gaan we even naar de voorzitter van Bevrijdingspop. Dat is oud-Haarlem burgemeester Bernd Snijders. Het is ook de laatste keer voor hem als voorzitter. En mijn collega Roet die sprak met hem.
1: Bernd, ik kan je vandaag nog voor de laatste keer voorzitter van Bevrijdingspop noemen. Het is de allerlaatste keer.
2: Ja, wel als voorzitter. Maar ik blijf wel gewoon bij Bevrijdingspop betrokken in de een of andere rol. En welke dat is, moet ik nog even bekijken.
1: Maar geeft dit dan een extra dimensie? Of is het ook de melancholie die opspeelt?
2: Ja, tuurlijk. Ik loop hier rond met melancholische en weemoedige gevoelens. Nee hoor, dat is niet echt waar. Ik ben 6 jaar voorzitter geweest en dat is eigenlijk een hele mooie periode. Het is altijd goed als er dan ook weer eens andere mensen aan het roer komen. En wat ik al zei, als je hier deel uitmaakt van deze hele community, dan ben je niet zomaar weg. Dus ik blijf gewoon betrokken. En dat is ook de komende tijd heel erg nodig om dat het festival toch een beetje een andere invulling willen gaan geven. En dan is wat ervaring en mensen op de achtergrond eigenlijk alleen maar heel nuttig.
1: Word je wel gelijk getrakteerd op een hele mooie editie met droog en warm weer. Wat was jouw favoriete editie van de in totaal 6, denk ik, die je hebt gedaan?
2: Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar niet een directe voorkeur voor heb. Ik vond het eigenlijk allemaal fantastische edities. Behalve die met corona, die we online hebben gedaan vanuit Patronaat. Dat was op zich ook wel weer bijzonder. En in die 46 jaar dat we dit organiseren, is het, was dat toch ook wel weer mooi dat we dat voor elkaar konden krijgen. Maar het was niet de beste editie.
1: De opvolger is er wel al, nog niet officieel gemaakt. Waar heb je naar gekeken of waar hebben jullie naar gekeken?
2: Nou ja, het is nogal. Er zijn best wel veel dingen die een voorzitter, waar een voorzitter aan moet voldoen. Je moet natuurlijk een groot netwerk hebben. En zeker ook bij overheden, zodat je makkelijk overal binnen kan komen en de mensen jou kennen. En dat je wat makkelijk aan tafel komt, laat ik het zo zeggen. Een vrijwilligersorganisatie met 400 mensen, dat vraagt ook dat je wel een beetje een verbindende persoon kan zijn. Want we hebben heel veel verschillende activiteiten natuurlijk binnen om dit hele festival te organiseren. En dat conflicteert hier en daar ook wel eens. Dus dan moet je dat ook wel weer op kunnen lossen. Mensen weer bij elkaar kunnen brengen zonder dat de ruzie uitbreekt. En het is ook wel handig als je ziet hoeveel je moet toch vergaderen. Hè? Dat is heel jammer dat dat moet. Maar je moet veel vergaderen en afstemmen met elkaar. Dus daar moet je ook een beetje handig in zijn.
1: Je gaf al aan, je blijft een rol vervullen. Dat zal een hele andere rol zijn. Is er iets wat je specifiek gaat missen?
2: Dat weet ik nog niet. Dat zal moeten blijken bij de volgende keren. Maar ik hecht niet zo per se aan een soort voorzittersrol. Ik vind het gewoon mooi.
1: Nee, ik bedoel gewoon meer in het algemeen. Is er iets waardoor je er nu anders naar kijkt? Of wat je er vandaag nog specifiek uit wil halen, omdat het in deze hoedanigheid de laatste keer is?
2: Nou nee, eerlijk gezegd niet. Het is meer zo dat ik het wel echt heel belangrijk vind dat we een omslag maken met het festival. Meer inhoud en misschien minder risico's, zowel qua massa als qua geld. En daar denk ik eigenlijk het meest over na, ook vandaag, van hoe krijgen we dat voor elkaar.
1: Heb je vertrouwen in?
2: Ik heb er heel veel vertrouwen in, want wij zijn natuurlijk, dit is de 46e editie en we hebben van alles meegemaakt, langs de rand van het faillissement gescheerd. Allemaal van dat soort dingen. En het is een heel veerkrachtige organisatie. Het komt eigenlijk altijd wel weer goed met Bevrijdingspop. Dus ik heb er vertrouwen in dat we, en met alle sympathie en goodwill die we hebben, ook in de stad en ook van de gemeente en van de provincie, sponsoren, heb ik wel vertrouwen in dat ons dat gaat lukken.
1: Nog iets specifieks optredens waar je vandaag naar uitkijkt? Want het is weer een mooi programma.
2: Ja, ik vind Direct wel heel leuk om naar te gaan kijken vanavond. En verder vind ik ze allemaal hartstikke leuk en goed. Maar Direct is wat mij betreft wel de topper van vandaag, de afsluiter.
1: Bert, geniet van. Dankjewel.
0: Voorzitter van de Bevrijdingspop Bernd Snijders in gesprek met Roet. Blijf lekker luisteren, want straks hoor je hier Jay. Maar eerst gaan we naar het podium met Go To Gym Live.

Dank jullie wel, what the fuck. Ik ben hier wel gewoon geweest als bezoeker en nu sta ik gewoon hier. Ik vind het crazy. Dit is Koortsdroom.

Hey shit, Harlem, waar is de afterparty dan? Zeg het ze. Bij jou thuis, hè? Bij jou thuis. Bij mij thuis. Oké, ik wil iedereen gek zien gaan op deze.

Holy shit. Dank jullie wel. Wat een energie. Niet normaal. Ik vind het echt fucking leuk om hier te zijn vandaag. En het is... Bevrijdingsdag is altijd een soort bijzondere dag. Ook om als artiest te spelen. En ik wil toch even zeggen... Er is echt fucking veel shit aan de hand in de wereld. En ik had vorig jaar gezegd... Free Palestina. En dit zeg ik nog steeds, want de shit is nog steeds in ieder geval vrij. Maar er is gewoon allemaal shit in de wereld bijgekomen. Die het nog fucked upper maken. Gewoon, it's crazy. Ik hoop dat we gewoon... Dit zo lang mogelijk met z'n allen kunnen blijven doen. En dat iedereen in de wereld dat ook kan doen. Want dat, daar draait het eigenlijk om. Sowieso love naar jullie allemaal. Dit is de zijk. Boys en iedereen is stil. Vrijdagavond, ze zijn allemaal.

0: Dank jullie wel.
1: Oh shit. Dit is een classic, man.

Hallo iedereen daar onder de bomen. Hallo iedereen daar onder de bomen. What the fuck, helemaal tot aan. Is dat het stadhuis? Ik zie de burgemeester, man. Ik ben vandaag niet alleen gekomen. Ik heb 3 prachtige jongens meegenomen. Laat je horen hier voor Jopie op de Kies. En achterin, de enige echte Ibra op de drums. Laat je horen, Harlem. En aan de linkerkant, laat je horen voor Jacob op de dingen van Jacob. Woe! En mijn naam is...

0: Hey, iedereen die onder de 18 is, oortjes dicht. Oortjes dicht. Zeg maar waarom, joh.
1: Stop drugs en magazijn.
0: Oh shit, dit is heel...
1: Stop drugs en magazijn.
0: Proost.
1: Stop drugs en magazijn.
0: Oké, 3, 2, 1...

mijn gezicht. Stop, druk ze in mijn gezicht. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey.

Het is het perfecte moment voor het volgende nummer. De zon is bijna onder. We zijn hier met z'n allen. Het is fucking gezellig. Jullie energie is echt insane. En we gaan het nog even een niveautje omhoog tillen. Want deze is voor al mijn fucking USB-strijders. Mijn vinyl queens. Mijn oud bro's. En iedereen die van die wikkel wikkel eeuw. Hey, als die beat straks loopt, als die kick komt, ik wil iedereen zien klappen.

Even een slokje hoor. Proost op jullie. Daar gaan we. Deeper on a safer in the hostel. Yes, I'm a dreaming man in coke sauce. We sit in here on epic oak dot. En zit je al weken in mijn hoofd vast. Ik ruik naar CDG en sigaretten. Ik denk aan jou, maar ik moet weer verder. Kan het aantal drankjes zo lang niet vertellen. Alles.

Ik wil jullie graag bedanken. Mijn naam is Goto Jim. Laat je horen voor mijn fantastische band. Hey, als ik van dit ding af ga springen, ik wil iedereen helemaal gek zien gaan. Ik wil iedereen nog één keer helemaal gek zien gaan. Maak die moshpit groter. Ik wil het gewoon zien gebeuren. Wacht, ik ga nog één slokje drinken, nee, maar anders kan ik niet springen.

0: grote jam. What the fuck, Harlem. Dit is volgens mij mijn grootste show ooit en ik vond het fucking lit met jullie. Wat een dag. Shit, man.
1: Go to gym op het hoofdpodium van Bevrijdingspop.
0: Gaan ze nog iets doen?
1: Oh, gaan ze nog iets doen?
0: Let's do it, man.
1: Er wordt een klein beetje overlegd of er nog wat gedaan wordt.
2: Ben je het kwijt?
0: Ja, man.

op bike af you. Modder op mijn kanker duurt een jas. Nog een anderhalve meier op mijn pas. Op het Leidseplein tot half acht. Ei, ei.

Dankjewel. Hey, als die beat dropt, ik wil nog één keer iedereen zien gaan. We gaan het nog één keer doen, hè. We gaan het gewoon nog één keer doen, fuck it.

En nu dan wel echt go-to gym op het hoofdpodium van Bevrijdingspop. Hier in Haarlem in 2026. Ik durf die schuif gewoon bijna niet dicht te trekken. Want ik heb het idee dat hij zo meteen gewoon weer terugkomt. En dan zegt hij, jongens, we doen het nog één keer.

0: Go-to gym dus op het hoofdpodium van Bevrijdingspop.
1: Iets te vieren? Dat doe je bij Marty's. Bars en bowling. De plek voor je borrel, verjaardag of teamuitje. 16 bowlingbanen, een restaurant en Prison Island. 28 cellen waarin je samen codes kraakt. Raadsels oplost en fysieke uitdagingen aangaat. Je vindt ons langs de Randweg, aan het badmintonpad waar je gratis kan parkeren. Marty's, bars en bowling. Reserveer nu.
2: Bevrijdingspop.
0: Oh jongens, jongens, jongens, jongens, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Het is 9:50. Nog 2 uurtjes, 3 kwartiertjes dan staat direct op het hoofdpodium. We zijn er de hele dag live bij geweest van 9 uur tot... Ja, we pakken hem nog eventjes 2 uurtjes door hier in de studio. Maar dat we deze laatste 2 uurtjes, die pakken we natuurlijk gewoon door met verslagen van het terrein daar op Bevrijdingspop. Zo ook Barry Huis, want die dacht ik ga eventjes een praatje maken met de coördinator van de doventolken.
3: Ik heb nog druk net, hoor. Druk nog eens. Op die
0: 3-5. Barry, waar ben jij? Barry?
3: 3:45 moet ik opdrukken.
0: Barry die komt niet. Ah, kijk, daar is Barry. Ja, Barry, ik dacht dat Barry er was. Barry is er niet. Barry is er helemaal niet. We zien hem, maar we horen hem niet. Ja, we gaan maar even kijken waar Barry uithangt. Er wordt hier eventjes technisch gekeken hoe en wat. 3 kwartier duurt het dus nog totdat direct op het hoofdpodium staat. We proberen nog een keer met Barry. Ja, we hebben geen verbinding met Barry. Dat is jammer. We hebben geen verbinding met Barry. Nee, dat is hem ook niet. Dat is geen Barry. Nou ja, dan gaan we maar... Eens eventjes uitzoeken waar Barry uithangt door middel van een... toch wel even. Dan gaan we even een plaatje draaien. En dan gaan we ervoor zorgen dat Barry, als de wielen weer doorgaat, naar de technische dienst daar.

0: Rage Against the Machine, Killing in the Name Of, hoorde hier op Haarlem 105 tijdens de Bevrijdingspop. Zometeen over 3 kwartier, dan is het tijd voor Direct om het hoofdpodium af te gaan sluiten daar in De Hout. Ja, vanaf 2020 beleeft Direct toch wel een ongekend hoogtepunt in hun carrière. Doordat ze met het nummer Soldier On een nationale hymen van hoop uitbrachten. Ja, Soldier On, Soldier On, welk nummer was het ook weer? Dat was deze. Ja, de band werd voor hun artistieke prestaties en constante vernieuwing beloond met prestigieuze prijzen zoals de popprijs in meerdere Edisons, terwijl ze met het album Sphinx hun status als absolute stadionact verzilverden door moeiteloze locaties als de Ziggo Dome en de Kuip uit te voorkomen. Over 3 kwartier zijn ze daar dus. Tot die tijd heb ik nog prachtige reportages voor je van onze verslaggevers daar op locatie. Maar die komen zo meteen aan. Ik kijk een klein beetje de productie aan of ze doorkomen. Ik hoor dat we gelijk een prachtige reportage hebben met de ambassadeur van de vrijheid, Karsu. Die stond namelijk op het hoofdpodium.
1: Wat een feest! Wat een feest!
2: Ze worden helemaal gek. Ja, ik ook. Ik ben eigenlijk kapot. Ik ben zo gewaarschuwd. Niet alles geven. Want je moet tot het einde.
1: Kan jij niet?
2: Ik heb alles gegeven.
1: Alles geven. En wat heb je genoten? Wat heb je?
2: Zo vet. Het was zo vet. Die energie, ik zeg het trillen, die energie.
1: Ja. Ik loop met je mee. Ja, want hoe ze...
2: 10 minuten,
1: daarom lopen. Wat een lekker jasje heb je aan.
2: Dank je, nee, kom.
1: Karsu, want nu sta je hier als ambassadeur van de vrijheid. Hoe is dat?
2: Ja. Fucking vet, ja, heel vet, ja, vet, vet,
1: heel vet, vet.
2: Ja.
1: Vertel, want wat een feest. Zelfs de tolk ging helemaal uit haar dak. Dat moet je terugzien, is fantastisch. Hé, oh, hey, en is dat toch even serieus? Want hoe voelt dat om zo te staan hier nu?
2: Nee, heel goed. Heel eervol. Eervol. Nee, zeker. Je weet waarvoor je het staat. Je weet waarvoor je het doet. Het feit dat ik als mens, als vrouw hier mag staan en alles mag doen, mag zeggen, mag dansen, bewegen wat ik wil. Het feit dat ik het eens kan zijn, dat ik het oneens ben met iemand. Het is me zo waardevol, mijn vrijheid. Echt waar. Ik ben me heel bewust van dat mijn wig hier heeft gestaan en dat ik dit beroep mag uitoefenen. Dus daar ben ik heel blij mee. Dankjewel.
1: Ja, want je zei ook al, vrijheid en ik, wij matchen goed. Want je doet gewoon heel veel voor, hè, al heel lang heb je dat.
2: Weet je wat het is? Ik keek ook net zo het publiek en ik denk, er staan zoveel mensen. En ze luisteren allemaal naar mij. Dan moet ik iets goeds brengen. Dan moet ik een goede boodschap geven. Dan moet ik laten horen waarvoor de vrijheid nog meer staat. En mensen er bewust van maken dat ze er ook samen mogen staan. Ja, dus het is echt heel belangrijk.
1: En wat wil je deze mensen nu nog meegeven? Als je...
2: Geniet ervan. Ja. Dat is het ook. Geniet van die vrijheid. Maak er gebruik van. Ga reizen. Ga zien. Ga doen. Weet hoe waardevol je paspoort is. Weet je hoe waardevol een Nederlands paspoort is? Geniet daar ook van. Ga zien. Doe. Ruik. Voel. Lach. Bid en bewonder.
0: De ambassadeur van de vrijheid, Karsus, die stond prachtig bij de microfoon van Wietske backstage. En die had heerlijk die heeft ervan genoten als een malle. Je ziet hoe strak ze staat van de adrenaline. Barry, die probeerden we eerder deze uitzending al te bereiken. Want die stond bij de commissaris van de doventolken. Maar Barry, die is nog steeds doof. Het is niet te bedenken. We gaan zometeen nog 1 keer kijken of we Barry kunnen bereiken. Maar hier is America, Horse with No Name.

0: America, a horse with no name. Hier op Haarlem 105 tijdens een live uitzending van...
1: Dit is Bevrijdingspop, live ja, op 105.
0: Ik ben de berichtenbox even ingedoken en ik zit even te kijken wat er allemaal gestuurd wordt. Milan die zegt, ja, bankzitters op Bevrijdingspop, dat gaat sowieso chaos worden. Ja, wij staan klaar. Nou, die zijn er zeker al geweest. Even kijken wat we nog meer hebben. Ja, we kijken vanuit Frankrijk mee. Blijft bijzonder om Bevrijdingspop zo live te kunnen volgen. Nou, vanuit Frankrijk is het al helemaal top dat je helemaal vanaf daar ons kan zien. En verder hebben we ook nog reportages van alles en iedereen. Eerder deze dag hoorde je al Kimberly Luske. Die was bij het Humanistisch Verbond aangekomen om daar de fotoboef, die toch wel een klein beetje een twist had, te bekijken. Ja, wat was het nou? Je ging die fotoboef in, je maakte een foto van jezelf, maar je kreeg een foto van een ander. Haar doel was om te zoeken of wij kunnen vinden, of de persoon konden vinden die wij op de foto hadden. Dat is helaas niet gelukt, maar Wietske die heeft wel twee mensen gevonden die elkaar hebben kunnen vinden. We zien dat Wietske ook een beetje last heeft van technische mankementen. Nou, dat geeft helemaal niks. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren op zo'n prachtig druk Bevrijdingspop. Want dat is wat er is. Ja, als je live kijkt via Haarlem 105 TV, dan zie je hier achter mij het prachtige scherm waar je het hoofdpodium ziet. Nu is het een beetje donker, maar geloof me, als je zometeen naar direct kijkt, over ja, pak een beet een half uurtje, dan is het prachtig met die lampen die erin zitten en die vrijheidsduiven. Tot die tijd draaien wij nog eventjes muziek. CeeLo Green heb ik nog voor je klaarstaan. Kelly Clarkson komt eraan. Een liedje van de vrijheid komt er ook nog aan. Die gaan we natuurlijk ook nog draaien. Dus heb je nog een suggestie, laat je dan even horen. 0600 505 38. Welk nummer doet je nou echt denken aan bevrijding en bevrijdingspop? Dit is Fleetwood Mac met Everywhere. Je hoort hem hier op Haarlem 105 tijdens de live uitzending van Bevrijdingspop. Het is 5 mei 2026.

reportages, interviews en live optredens. 105. De hele dag live. Bevrijdingspop. Op radio, tv en online.

0: Gypsy Woman van Crystal Waters. Je hoort hem hier op Haarlem 105 tijdens...
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
0: Ja, dat is inderdaad wat het is. Ik hoorde door de wandelgangen ineens wat interessant. Ik ben dus eventjes op het terrein van Bevrijdingspop natuurlijk hier live. En toen hoorde ik ineens van ja, ik heb me gewoon ziek gemeld. Want ik moest eigenlijk werken en dit en dat. Maar ja, de baas die was toch wel een klein beetje pissig daarop. Want... ja, iedereen die moest toch een klein beetje overwerken en doen, terwijl het eigenlijk niet eens zo heel druk was. Nou, weet je, Bevrijdingspop, lekker zuipen met z'n allen. Dat is toch veel gezelliger dan werken. Wat ook wel hartstikke gezellig was Kimberly Luske, die vanmiddag bij de fotoboef van het Humanistisch Verbond stond. Leuk aan die fotoboef is dat je stapt erin, je maakt een foto van jezelf, maar je krijgt niet je eigen foto terug. Je krijgt namelijk de foto van een ander en het idee is dat je die dan gaat zoeken. En dan gewoon verbinding gaat maken. Helaas is het Kimberly niet gelukt om die foto of de persoon op de foto te vinden. Maar Wietske, die kwam wel twee mensen tegen die elkaar hadden gevonden.
2: Er is dus de fotoboot waar je een foto maakt van jezelf en die krijg je niet mee.
3: Nee, je krijgt een foto van een onbekend nu iemand mee, van heel iemand anders. Ja.
2: En dan is het natuurlijk de kunst om diegene te vinden.
3: Ja.
2: En wat nou net zo leuk is, is dat deze meneer hier naast mij, die is dus daadwerkelijk gevonden.
4: Ja, ik werd gevonden. Ik zat lekker met broodje kebab te eten. En ineens wijst de meneer me aan van, hé, dit ben jij. En
2: Nou, wat geweldig. En die foto die had hij bij zich?
4: Ja, die heeft hij dan net zoals mijn vriendin bij zich hangen. En ik ben gevonden en dan maak je leuk een praatje. Het is van het Humanistisch Verbond, deze actie. En dus we maken een praatje. Ze kwamen uit Voorhout, Simon en Marcella. Of Simone en Marcel, ben ik alweer vergeten.
2: Nou, dat vind ik wel een beetje slecht, vind ik dat. Hè?
4: Remember jullie forever.
2: En hoe is dat? Want het klinkt ook wel mooi. Ik ben gevonden. Ik vind het ook wel, hè? Dat doet dat met je.
4: Ja, het is wel een stukje... ja, dat je, hey, ik word herkend. Ik,
2: gezien?
4: Ja, ik word gezien, inderdaad. Ja.
2: En dat is denk ik ook wel een beetje de opzet van dit alles.
4: Nou, precies. Het is natuurlijk heel letterlijk gewoon het Humanistisch Verbond. Het menselijke verbinden met elkaar, waar deze dag om gaat. Dat we als mensen die met al onze verschillen wel even dat praatje maken. Wat vind jij, wie ben ik?
2: Ja. Hou elkaar in de smiezen, dat.
4: Ja, weet je, we houden elkaar in de gaten en kijken of we oké zijn.
2: En heb je zelf ook nog een foto gemaakt?
4: Ja, die hangt...
2: Dat zijn die dus allemaal. Oh, wat leuk. Oh, dit.
3: Ja. Dit is Simon of Marcel.
4: Dit zijn de mensen die ik dan weer zoek. Dus, als jullie kijken, meld je hier bij het Sena Live Podium.
3: Ja,
4: ik zoek jullie.
2: Wat slim om dat op deze... We kunnen een heel programma hierover gaan maken.
3: Ja,
2: als je deze mensen herkent, kom hierheen.
3: Kom hierheen, naar het Frederikspark.
2: Ja, jij moet natuurlijk nog gevonden worden. Door wie wil jij gevonden worden?
3: Ja, ik hoop stiekem wel iemand uit Haarlem. En dat je dan ook nog vanuit daar een soort van vriendschap of zo... of dat je elkaar elk jaar op Bevrijdingspop weer tegenkomt of zo.
2: Dat zou een mooi verhaal zijn.
3: Ja, het zou wel heel leuk zijn. Ja.
2: Nou, we blijven jou ook volgen, hè? Hey, succes.
0: Eigenlijk wat ze zegt is dat ze gewoon op zoek is naar een date. Dat is gewoon wat ze zegt. Dat is letterlijk wat ze zegt. De producer van dit programma die zei ook wat gigantisch grappig. Die zei, wat nou als we ze allemaal gewoon een paintballgun meenemen volgend jaar? Vind ik een goed idee.

0: CeeLo Green op Haarlem 105.
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
0: Ja, Go To Gym die heeft net een beetje het podium verlaten. Want die heeft het warm gedraaid voor Direct. Die zometeen om 10 uur start. 10 minuutjes nog. Barry Huis was eventjes backstage gedoken om een.
2: Hey, hoe was het?
3: Ja, het is heel sick. Geweldig. Ja.
2: Het is niet jouw eerste jaar hier, of wel?
3: Eerste keer hier. Ja, eerste.
2: Bevrijdingspop überhaupt?
3: Überhaupt eerste keer optreden hier. Ik ben er wel eens als bezoeker geweest, maar eerste keer optreden.
2: Ja, en leg eens uit, je staat hier voor zoveel mensen. We vieren de vrijheid. Ja. Maakt het nou anders dan optreden als dit?
3: Nou ja, het is natuurlijk wel sowieso een bijzondere dag dat we dit kunnen vieren met z'n allen. Omdat er gewoon zoveel aan de hand is in de wereld op dit moment. Dus ja, ik voel dat wel. Ik voel wel gewoon, oh sorry, ik naar jou kijken. Ik voel wel gewoon heel erg dat er van alles speelt. En dat het gewoon zo belangrijk is dat we dit kunnen vieren met z'n allen. En dat we dat ook doen en hopen dat iedereen dat kan.
2: En hoe ging het publiek met je mee? Ik heb het een klein beetje van de zijkant gezien, maar ik wil het graag uit jouw mond horen.
3: Ik vond het publiek echt fantastisch.
2: Nee.
3: Ik had... Met zo'n groot podium, je weet dat je er staat, maar je weet niet dat het zo gaat lopen.
2: Heb je enig idee hoeveel er waren?
3: Ik heb geen idee.
2: Tegen de 100.000?
3: Ja, ik vond het echt... Iedereen deed mee, ik had het niet verwacht. Maar het was daardoor... Op een gegeven moment, ik heb bij mijn set altijd... Ik heb hem al best wel een aantal keer gedaan. En ik weet dan bij die tweede track, al hoe het publiek gaat reageren, weet ik een beetje van... Als er een beetje soort van... Als het een beetje gebeurt, dan weet ik, oh ja... Nu gaan we hem opbouwen en dan is het bam, inkoppen, bab, bab, bab en dan ga je gewoon.
2: Ben je dan heel erg, voor jou misschien dan nog niet van standaard dat je voor zoveel mensen staat. Ben je dan extra nerveus of heb je zoiets van, mij het schelen?
3: Ik weet gewoon dat we, waar we nu staan, gewoon, dat het gewoon werkt en dat het heel goed is. Dus ik was niet zo nerveus, ik vond het wel spannend een beetje, maar ik wist ook wel van, ja, alles is zo goed georganiseerd nu dat het is gewoon gaan.
2: Nou, en dat bedenk, ik heb mijn onderzoek gedaan, mijn research gedaan. En ik heb een stukje van jou gelezen waarin jij zei... de hip-hop scene is eindig. Dus het gaat een keer stoppen. Maar je hebt clubtours uitverkocht, sikke streams op Spotify. Je staat hier voor heel veel mensen. Denk je daar nog steeds over? En zien we jou over een paar jaar weer als de geograaf was het, hè? Sociaal geograaf? Of zeg je van, nou ja, als het zo doorgaat?
3: Nou, ik denk niet dat de hip-hop scene eindig is, zeker niet.
2: Nee, niet de scene, maar jij zei, het eindigt.
3: Ja, nee, kijk, voor mij is het gewoon zo, ik ben natuurlijk niet echt hip-hop. En ik heb wel veel gerapt in het begin. En ik ben heel erg op een wave meegegaan. En die sound was op een gegeven moment gewoon een beetje klaar. En ik heb me gewoon mezelf heel erg verbreed en een beetje daarin in veranderd. En dat gaat gewoon supergoed en ik vind het gewoon fucking leuk.
2: En ik heb een stukje gezien van een recensent vanuit de Patronaat hier in ons eigen Haarlem, waar je hebt opgetreden. Fuck het kapitalisme had je het over. Ja. En nou zit hij denk je, ja, maar jouw portemonnee gaat goed met al die clubtours. Is dat niet een beetje tegenstrijdig of zeg je nou, nee, ik blijf dezelfde gast met dezelfde filosofieën en motieven?
3: Kijk, wat ik denk, ik weet niet of het kapitalisme voor altijd gaat werken. Maar ja, het is ook wel zo van, het is er, dus je kan ook niet eromheen. Je moet toch gewoon je brood verdienen en ik ben zo blij dat het kan op deze manier.
2: Ah, nee, ik snap je helemaal en terecht. Even iets heel anders. Ik las op internet heel veel over dat je een lookalike bent van Lionel Messi. Heb je dat meegekregen?
3: Ik heb dat zeker meegekregen, ja. Ja.
2: Hey, het WK komt eraan. Ben jij Spaans aan het leren inmiddels? Of voor de gratis bier die je gaat krijgen? Of wat doe je ermee?
3: Ik doe er helemaal niks mee, maar het is... Ik vind het wel grappig. Ik heb het in fases, dus ik was dan nu... Ik liep mijn deur uit en dan was er... waren er allemaal niet-Nederlandse mensen als hun toeristen. En die kwamen gewoon aan en die riepen dat gewoon allemaal. En soms is het gewoon, soms hebben mensen dat. Ik weet het ook niet.
2: Ongelooflijk. Nou, ik heb een kijk op. En je bent een stuk knapper dan Lionel Messi, hoor. Moet ik dat toch even gezegd hebben aan het Haarlemse publiek. Thanks voor vandaag. Het was fantastisch. En tot
0: het is dat Barry het zegt, maar ik wist gewoon dat zijn kop maar ergens bekend voorkwam. Ah, Lionel Messi dus.
1: Bevrijdingspop live op Haarlem 105.
0: Ja, Liedjes van de Vrijheid kunnen natuurlijk niet ontbreken tijdens zo'n live uitzending hier op Haarlem 105 van Bevrijdingspop. Je kon ze allemaal inzenden via de 105 WhatsApp, 0600 500 538. Noor die zegt, ja, omdat vrijheid ook simpel mag zijn, lopen door de straat met een glimlach, zonder schaamte, zonder angst, gewoon blij zijn dat je er bent. En welk nummertje past daar dan natuurlijk bij? Dat is natuurlijk gewoon deze van Pharrell Williams.

0: Pharrell Williams hier op Haarlem 105 tijdens de live-uitzending van Bevrijdingspop. Ja, Bevrijdingspop is er natuurlijk voor iedereen. Dus wij zijn even op zoek gegaan naar de alleroudste bezoeker van Bevrijdingspop. En de alleroudste bezoeker van Bevrijdingspop die is zo doof geraakt dat wij het helemaal niet binnenkrijgen. Maar wat we zo meteen wel hartstikke prachtig gaan binnenkrijgen, dat is natuurlijk...
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
0: Over 2 minuten dan is het zover. Direct. En dat is de laatste alweer. De allerlaatste act van vanavond. We zijn er de hele dag bij geweest. Van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds. Zometeen hoor je ze op het hoofdpodium. En hoor en zie je ze via Haarlem105.nl, Haarlem 105 Radio en Haarlem 105 TV. Direct zometeen.
2: Haarlem, bevrijdingsdag. Ik wil graag 2 handen in de lucht.
3: Zo klinkt het weer in de Haarlemmer Hout op 5 mei. 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
2: Haarlem!
3: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
4: Hoe nerveus ben je?
5: Wel nerveus, ja.
3: Ja, alles dus. Zo ook de optredens van onder andere Direct.
6: Maak dit onvergeten.
3: Hanna mee.
7: Wat wil je als je niet wilt?
3: De Bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
2: Niet normaal! Niet normaal! Haarlem!
3: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105.
8: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Haarlem 105, live vanaf Bevrijdingspop. Nu NOS Nieuws.
0: Het NOS Nieuws moet even wachten, want wij zien ondertussen onze presentatoren Barend en Wijnand het podium oplopen. En dat kan maar één ding betekenen. Direct.
9: We hebben S10 gehad, we hebben de Bankzitters gehad, Karsjoe hebben we gehad en nog zoveel meer. Het was echt een dag om nooit te vergeten. Zo ongelooflijk genoten. Maar ook van jullie hier. Samen hebben we er zo'n mooi feestje van gemaakt. Tot dusver. Applausje voor jezelf, Haarlem.
2: Nou moet ik heel eerlijk zeggen, deze woorden... van mijn beste vriend al 18 jaar dit jaar, Wijnand Spielman. Je hoort hem morgenochtend weer om 6 uur op de IFM, vergeet dat niet. Deze woorden klonken eigenlijk een klein beetje als een afscheid, terwijl het hoogtepunt nog moet beginnen. Ze zijn goed, ze zijn er klaar voor. Ze komen net van de Thai, uit Zwolle. Ze zijn warm gegeten en klaar voor jullie liefde. En dat kan alleen maar beginnen met een daverend applaus. En dat kan heel hard tot de volgende woorden. Hier is Direct!

I would always wonder about 100 different ways.

Mm-hmm.

0: Dat was Jan van Duikeren op de trompet, motherfuckers.
1: You better recognize.
0: Haarlem, als wij nou hier allemaal het licht uit doen en jullie doen allemaal het licht aan, dat ziet er volgens mij echt fantastisch uit. Oeh, dan gaan we dit liedje voor jullie zingen en voel je vrij om mee te zingen. Neem iemand in je hart. Bezing het. Bezing het. Dit is Soldier On.

Thank you.

Lieve mensen, laat je even heel hard horen voor iedereen die hier heeft aan bijgedragen om dit mogelijk te maken voor jullie. Laat je even heel hard horen voor iedereen die zijn leven heeft gegeven, zodat jij hier kan staan en vrij kan voelen. Dat kan harder, lieve mensen. Ga dan maar aanstaan in de frontlinies. Je homies zien gaan. Je opa en oma, je overgrootopa, je overgrootoma. They have seen all this shit. Wij mogen onszelf eigenlijk als de uitzondering beschouwen. Dat in de laatste, zeg maar zo'n 70 jaar, 80 jaar hier nog geen ellende heeft plaatsgevonden. Als we eigenlijk ergens heel goed in zijn als mensen, is het wel elkaar doodmaken. Het lijkt wel van tijd tot tijd alsof we niets hebben geleerd. Lieve mensen, het is best eenvoudig. Denk ik dan. Als een simpele mens. Wees gewoon lief voor elkaar. Al die fucking wereldpolitiek. I can't get a grip of it, man. Het is zo groot. Het gaat me helemaal te boven. Ik word voor de gek gehouden waar ik bij sta. Maar niet hier. Waarin iedereen eensgezind samen met elkaar een mooie avond wilt beleven. En dank jullie wel dat wij daar onderdeel van mochten zijn. Lieve mensen in Haarlem, jullie zitten voor eeuwig in ons hart. Dit is How My Heart Was Won. I love you guys.

Hey Haarlem, heb je een mooie dag gehad? Heb je nog een beetje energie in je luier of wat? Heb je nog een beetje energie om met ons te dansen? Yeah. Let's make this happen! Now is now! Tonight is ours! This is through the looking glass!

toch harder. En jongens, daar in de midden, ik zag daar een cirkelpitje ontstaan, klopt dat? Ja, toch? Yeah, let's keep it going. Find your circle jerks.

zie daar wel iets ontstaan. Jongens, daar in het midden, zijn er klaar voor? Wall of Death. Het is niet helemaal... Hey, are you ready? Hey, are you ready?

0: Holy moly, wat een optreden. De afsluiters van Bevrijdingspop 2026. Je hoorde direct hier op Haarlem 105.
1: Vandaag. De hele dag live vanuit de Haarlemmerhout. Dit is Bevrijdingspop 105. Jay Engels.
0: En dat betekent dat we de laatste act hebben gehad. We gaan nog eventjes terugblikken op alle acts die we gehad hebben. Ja, en het festival dat begon natuurlijk met een totale escalatie. Tot 12 uur zijn we nog live hier op de zender. Zijn er nog verzoekjes? Nummers voor de vrijheid? Laat je horen via 0600 505 38. Dit is SK.

0: De openers van het main stage van Bevrijdingspop 2026 Escalatie hoorde je hier. En ja, daarvoor hoorde je een band die eigenlijk andere namen overwoog.
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
0: Direct hadden we als afsluiter, maar we hadden ook The Grapes of

0: de Dukes kunnen hebben. Ja, wat er ook wel met grapes te maken heeft, dat is natuurlijk wijn. Maar ook bier. En dat is niet het minst belangrijk, zeg maar, op zo'n festival. Onze verslaggeefster Wietske Jansen die ging even kijken bij een automatische biertap.
1: Ja, en er zijn natuurlijk mensen die vrij zijn, maar er zijn ook mensen die moeten werken. En dan kan je bijvoorbeeld achter de bar werken. Maar daar hebben we ook een oplossing voor. Want achter de bar werken hoeft eigenlijk niet meer met deze biertapmachine. Mees, toch zo? Dat is dit, toch?
2: Tof, hè?
1: Nou, heb jij gewoon ontworpen?
2: Ja, zeker. Voor mijn bachelorscriptie.
1: En vertel eens, hoe kwam dat allemaal tot stand?
2: Nou, we stonden eigenlijk in de rij met een paar collega's en wij gebruikten robotarmen voor onze projecten. En we deden eigenlijk robots in fabrieken toepassen. Alleen toen vonden we die rij wel erg lang duren. Dus toen kwamen we hierachter op een vrijdagmiddagborrel. En toen hebben we het uitgevoerd. En dat is nu 4 jaar geleden. En nu is dit de 4e, 5e festival waar we staan.
1: Oh, dus het is, ja, en het is een groot succes. We gaan het natuurlijk dan ook even testen. Want Maurice, ja, die heeft echt wel een beetje dorst gekregen. Dus we gaan eens even vertellen aan de luisteraar ook. Het is gewoon een soort pinautomaat. En daar kan je, nou ja, betalen. En dan, als het goed is, komt er een biertje. Het is een heel soort oranje robotarm in. Dat is eigenlijk gewoon net een soort fabriek eigenlijk. Hè?
2: Ja,
1: een soort
2: robotarm. Ja, zeker. Daar worden ze normaal toegepast.
1: Ja, en die, kijk, als je even meekijkt. Er worden gewoon ook 4 biertjes tegelijk getapt, joh.
2: Hij kan een 6 tegelijk tappen. En dan kan je kiezen tussen hoegaarde of butbier.
1: Oh ja, dus je hebt ook nog een keuze in bier. Nou, echt geweldig. En is dit, nou ja, en die, jullie zijn gewoon ingehuurd door het festival?
2: Nee, we doen het samen met degene die de drankjes voor het festival doen. Het is een combinatieproject.
1: Ja, superleuk. Nou, Maurice, komt er al wat aan of nog niet? Oh, kijk, er wordt er nu eentje getapt. Ah, dat is wel heel zielig dat gewoon eentje wordt getapt. Wij staan hier een beetje dorst te lijden.
2: Eén biertje bestellen.
1: Nou, een robotachtig getapt biertje. Hoe is dat, Maurice?
3: Het is ook net of je op de kermis bent, hè? Of je dan iets grabbelt. Ja, ja. Ja, eigenlijk dubbel plezier, dubbel plezier.
1: Ah, je hebt gewonnen, zo voelt het ook.
3: Ja, zo voelt het. Ja, ja, ja, ja.
1: Je hebt het verdiend, hoor.
3: Ja. Ik ben vrij, hè? Dus jij moet werken. Ja.
1: Ik moet werken. Ik heb gewoon nog helemaal niets gedronken. Nee, hoor. Hey, Mees, ontzettend leuk. En ook succes hiermee. Want dit zal best wel iets worden wat misschien wel wat groter gaat worden.
2: Ik hoop het.
1: Ja.
2: Ja, fijne dag.
1: Jongens, wil je bier? Kom hier naar Mees. Ja.
0: Ik vind het een best wel een slim idee. En ik ben het helemaal eens met Maurice. En nou ja, het is toch wel een soort grijpmachine. Misschien ga ik volgend jaar daar ook wel even kijken.
4: Iets te vieren? Dat doe je bij Marty's. Bars en bowling. De plek voor je borrel, verjaardag of teamuitje. 16 bowlingbanen. Een restaurant en Prison Island. 28 cellen waarin je samen codes kraakt. Raadsels oplost en fysieke uitdagingen aangaat. Je vindt ons langs de Randweg, aan het badmintonpad, waar je gratis kan parkeren. Marty's, bars en bowling. Reserveer nu.
5: Vandaag. De hele dag live vanuit de Haarlemmerhout. Dit is Bevrijdingspop. 105.
0: De laatste act is ondertussen van het podium en wordt nu geïnterviewd backstage. Dit is een verzoekje voor William.

0: En Buddy was de...
1: Mag het licht uit van de dijk, Jortemier op Haarlem 105 tijdens Bevrijdingspop.
2: Dit is Bevrijdingspop, live op 105.
1: Ja, als ik hier een beetje achter mij kijk, staat er een gigantisch groot scherm waar ik prachtig kan meegluren op het veld. Ik zie dat de beveiliging al druk bezig is om iedereen al lekker het veld op te doen. Die willen natuurlijk ook naar huis. Wat ik net ook zag, is als je meekijkt via Haarlem 105 TV, is dat er hier op deze boom... Kijk, je ziet hem hier, nu loopt hij daar bij de boom. Wordt er een soort groen lampje. Ik heb het idee dat het een soort afweringslampje is. voor al die bezoekers, voor die mensen die niet weg willen. Nou, er worden gewoon mensen verblind. De berichtenbox is natuurlijk ook hartstikke vol. Rick die zegt, wat een afsluiter van de dag, Jay. Het is echt zo'n moment waarop je baalt als je niet op het veld staat. En Maxime die zegt, Jay, wat een dag. Dank aan het hele team voor de uitzending. Dit voelde alsof we er de hele dag bij waren. En dat is exact waar we hier voor zijn. We zijn er natuurlijk nog steeds bij. We hebben nog een half uurtje voordat de treinen dichtgaan. En voordat wij ook weggebonjourd worden. Want al die vrijwilligers willen ook naar huis op een gegeven moment. Zometeen staat Buddy Huis met Direct. Met een prachtig interview. Die gaat ze nog even spreken hoe ze het vonden om dat af te sluiten. Maar we gingen ook heel eventjes gluren bij de toiletten. Maar kijk, Buddy die is doof. Hij is echt doof ondertussen. Geeft niks natuurlijk. Weet je wat we dan gewoon doen? Dan gaan we eventjes naar een liedje voor de vrijheid.
2: Bevrijdingspop live op Haarlem 105.
1: Ja, heb je nou een liedje voor de vrijheid waarvan je denkt... ja, dit past echt bij mijn dag. Dit vind ik bij vrijheid voelen. Mag natuurlijk altijd. Laat je dan even horen via Haarlem 105 WhatsApp 0600 505 38. Deze keer komt hij van Evelien. Die gaf eigenlijk aan dat zij graag Go Your Own Way van Fleetwood Mac wou horen hier op de zender als liedje van de vrijheid. Ik zit even te kijken. Ik heb gewoon een beetje moeite met typen, jongens. Maar het geeft niet. Evelien die zegt, vrijheid is soms durven kiezen voor je eigen pad, ook als anderen dat niet begrijpen. Dit nummer voelt als wegrijden zonder achterom kijken. En dat is exact wat wij met vrijheid willen bereiken. We zijn er de hele dag live bij geweest vanaf het Bevrijdingspop vanuit de Hout. Hier live in Haarlem voor de 26e editie van Bevrijdingspop natuurlijk. Het liedje van de vrijheid is natuurlijk ook belangrijk. Dus daar gaan we nu even naar luisteren. Je hoort Fleetwood Mac, Go Your Own Way op Haarlem 105.

0: Het liedje van de vrijheid van de Evelien aangevraagd. De Go Your Own Way van Fleetwood Mac.
1: Bevrijdingspop live op Haarlem 105.
0: Ja, we zijn natuurlijk de hele dag live geweest. En ik weet niet of jij ooit wel een keer op Bevrijdingspop hebt gestaan. Maar als je dat natuurlijk hebt gedaan, waarvan ik wel denk... Als je hier naar kijkt of luistert via Haarlem 105 TV of Haarlem 105 Radio... Dan ken je wel dat je nu richting huis gaat... En dat je thuis het wattenstaafje pakt. En dat je denkt, jezus, wat komt er voor een zwarte drep uit. Ja, Jules Post, die ging eventjes voor ons kijken wie... Jules Post. Wietske Jansen, excuus, ik zeg het helemaal verkeerd. Wietske Jansen, die ging voor ons kijken wat de stof eigenlijk was op het terrein.
2: Hey jongens, we staan hier nu in een behoorlijke stofwolk. En vorig jaar waren jullie er ook. Dat was ook best heftig, hè?
3: Ja, er was heel veel stof.
4: Zeker. We zijn vorig jaar met misschien bruine kleren teruggekomen zo. Was,
2: ja, je had wit aan toen je begon.
4: Ik had wit aan. Het is bruin geworden, ja.
2: Hey, en toen je inderdaad de volgende dag even je neus snoot, hoe zag dat eruit?
4: Nou, dat was niet fijn. Nee. Mijn moeder dacht ook van dat gaat helemaal niet goed met die jongen. Die heeft bijna een huisartsafspraak gemaakt.
2: Ja, bizar hè? Nou, daarom dachten wij ook, want het is 4:15. Dus we kunnen nu alvast een beetje testen hoe het stoflevel is. Ik heb voor jullie alle drie een stokje. En dan kunnen jullie eens even kijken. Ja, het is geen corona natuurlijk, maar zoiets. Hoe is het stoflevel op dit moment?
4: Oké, hoe moet ik dat
2: jongens,
4: in de neus?
2: Ik zou zeggen, probeer.
5: Oh, dat jankt wel hoor.
2: Ja. En? Nou,
4: weinig stof. Het valt
2: ja, het valt nog mee. Ja, het valt nog mee.
5: Maar
2: ja.
5: Het was vorig jaar, dat was wel schrikbarend hoor.
4: Dat was wel. Ja, we hebben het ook op meerdere...
3: Helemaal die zwarte randen langs je neus en langs je mond van het stof.
2: Allemaal grote snorren. Nou ja, we kunnen natuurlijk kijken hoe het over een paar uur is op het grote veld. Ja. Dus dan doen we er nog even nummer 2. En dan gaan we eens even kijken hoe de avond eindigt.
4: Ja.
2: Jongens, ik wens jullie veel plezier. En wie weet tot de volgende stoftest. Ja, hè?
3: Top, dankjewel.
4: Dag.
2: Ja. Valt mee, nummer 1. Maar we komen nog terug bij de tweede stoftest.
0: Ja, voor de mensen die via de radio luisteren... Wieske die gaf die drie jongens eventjes een wattenstaafje om in hun neus te stoppen. Het zou wat zijn als je dit dan had gehoord.
3: Hé, hey, en wat is het witte poeder op je neus?
6: Ik heb helemaal geen neus.
0: We gaan even naar een verzoekje luisteren. Ik kreeg namelijk van Jeroen Rozen via de 105 WhatsApp binnen. Iedereen is van de wereld van de scene. Wil je nou ook een verzoekje laten horen via de 105 WhatsApp 0600 500 538?

0: deze sluit natuurlijk ook heerlijk aan op vandaag. Het is 5 mei, het is 11:45. 11:50 als we hem iets specifieker pakken. Je luistert nog steeds naar de live uitzending van Bevrijdingspop. We zijn de laatste loodjes aan het leggen. Direct is ondertussen al een half uur het podium af. Ik zit even door de berichtenbox te kijken.
1: Bevrijdingspop op Haarlem 105.
0: En ik zie dat Timo ondertussen zijn hele galerij doorstuurt van vandaag. Vind ik alleen maar leuk om te zien hoe jullie Bevrijdingspop hebben meegemaakt. Laat je horen via de 105 WhatsApp 06 105 105 38. Wie we ook nog even gesproken hebben, dat is toch wel een oud bekende voor ons voor Haarlem 105. Dat is namelijk Jip Richter en Jan Gaus stond daarbij. Jan Gaus die is ondertussen ook doof geworden. We hebben alles en iedereen die is een beetje doof. Geen probleem. Dan gaan we gewoon lekker door. Net draaide we al escalatie. We gaan een beetje terugblikken op de dag die vandaag is geweest. Hannah May die stond er ook als een van de hoofdacts op het hoofdpodium. Tijdens de 2026 editie van Bevrijdingspop Haarlem.

0: tweede act op het Odido hoofdpodium van bevrijdingspop. Je hoorde Hanna mee, ik wil dat je ligt hier op Arnhem 105. Ja, Barry Huis die kreeg een tip van iemand. En die zei, die vrouw die is 105 jaar oud. Dus die moeten we wel eventjes voor de camera halen. Schijnt dus wel dat eigenlijk helemaal niemand weet hoe oud die vrouw is.
1: Ja, avond is het alweer. Dan komt een hele lieve meneer naar me toe. Die zegt, er zit daar een mevrouw.
2: 94, hè?
1: Is geen 105 dus, maar om en erbij.
2: Oh, ja,
1: ik denk dat u een van de meest op leeftijd bezoekers bent die wij hier hebben vandaag.
3: Dat ben je niet.
2: Ze is 94.
3: Nee, sorry, 96.
2: Oh, ja, sorry, mam. Sorry.
1: Hoe is het voor u hier op Bevrijdingspop?
3: Leuk. Had ik veel eerder moeten doen.
1: U heeft al heel wat edities meegemaakt, denk ik. Wat is er veranderd in al die jaren? U kan het zeggen.
3: Alles.
2: Alles. Drukker, denk ik.
3: Je
2: vond het vandaag wel erg druk.
3: Dat ik vandaag ja, wel veel mensen, maar ze hebben allemaal...
2: Het eten is zalig, want je hebt zalig gegeten.
3: Nee, maar ze zien er allemaal wel goed uit, eigenlijk.
1: Oh, de wijn is goed. U houdt allemaal van een borreltje?
3: Nou, wijn.
1: Hey, en heeft u nog actieve herinneringen aan deze dag van zoveel jaar geleden? Aan de bevrijdingsdag, de officiële, de echte?
3: Ja, vroeger, maar dat was toch niet dit...
2: Nee, maar mijn opa zat in het verzet. Dus in Amsterdam. En ze hadden een bloemenzaak in de Beethovenstraat. En daar hebben ze de Joden onderdak gegeven in de oorlog. En ja, toch, opa?
3: Ja.
2: En mijn moeder wist niet beter. Die speelde dan gewoon met die kinderen die aan het onderduiken was. En daar speelde mijn moeder mee.
3: Toen werd er gevonden en toen werd er gefusilleerd. En mijn vader werd gelukkig niet geraakt.
1: Die is ontkomen aan de... Ja. En vindt u het moeilijk om het over te hebben? Of zegt u van, nou, het is...
3: Ja, het is dat je het vraagt, maar anders praat de knieën zo weer.
1: Ik ga je wel nog een hele fijne dag wensen en mooi u te zien hier.
2: Ja, we gaan zo meteen dansen.
1: Ja, bij de ouderen steeds, geloof ik, hè?
2: En daar gaan we heen.
1: Nou, misschien zien we u dat later nog. Dan ga ik een dansen met uw wagen.
3: Oké, okay, gezellig. Oh, jeetje, kan niet.
1: Zoveel wijn op?
3: Huh?
1: Zoveel wijn op?
3: Nee, mijn benen zijn te oud.
1: Ik wens u een fijne dag.
2: Wel, hè? Jullie ook, hè?
0: Ja, die Barry Huis, wat een flirter. Die zit gewoon een beetje met die oude dames te flirten. Je luistert naar de laatste paar loodjes van deze speciale uitzending van Bevrijdingspop. We zijn er de hele dag live bij geweest. En die flirt Barry Huis, die heeft zometeen gewoon geweldige artiesten voor zijn microfoon getrokken. We gaan nog even terugblikken op de dag. Dit was de derde hoofdact en de belangrijkste

0: De drugsbezochte act. Tenminste, dat is mijn idee. Entourage van de bankzitters hoorde hier op Haarlem 105... tijdens ja, de Bevrijdingspop 2026-uitzending. Barry Huis, die hoorden we net al praten met ja, toch wel een hele oude bezoeker van 96 op het festival. Maar het maakt Barry niet uit, jong of oud, alle vrouwen spreekt hij aan.
1: Ben je naar iemand op zoek? Niet schrikken hoor. Is er ellende?
2: Ellende?
1: Is er ellende?
2: Hier?
1: Ja? Nee. Ik zag je zo boos schreeuwen, ben je naar iemand op zoek?
2: Ja, naar een vriendin.
3: Naar een vriendin.
1: En die is gevonden of nog niet?
2: Nee.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, daar is ze. Wil jij nou een keer bij je vrienden blijven? Dat rondgedwaald de hele tijd, dat kunnen ze er niet bij hebben. Kom op. Het is al druk genoeg hier. Ja, hoor je me? Ik zeg het wel voor jullie hoor.
2: Ja, sorry, ik versta niet. Je moet even iets harder praten.
1: Nou, dat ik er wel voor terecht wijs. Dat ze gewoon iedere keer maar wegloopt en iedere keer een gezeik. Nee, het is een kaar. Je blijft gewoon een keer bij je vrienden nou.
0: Ja, meneer. Ja, meneer, zegt ze ook. Ze zegt ook gewoon ja, meneer.
4: Op Haarlem 105.
0: Oh, die buddy, die wordt zometeen een vader. Barry Huis. Hij staat nog steeds backstage bij het hoofdpodium van Bevrijdingspop. En moet je nou eens bedenken wie die daar dan net tevoorschijn heeft gehaald. Het is the one, the only, de afsluiter van vanavond. Het is Direct.
1: Mag ik jou er heel even bij? Wat heb jij de show gestolen vanavond?
5: Hé, hey, dankjewel.
1: Het is ongelooflijk. We zien altijd natuurlijk Marcel, Spike, Bas, allemaal op het podium staan. Maar ik denk dat jij toch wel de, nou ja... Ja, de show, ik zei het al een beetje.
5: Nou, ik ben blij dat je het mooi vond.
1: Heb je dat... Hey,
6: je moet niet alles geloven wat hij zegt hoor. Lekker blazen, maar dan houd het ook op.
1: Hey, wacht, Spike. Hey, ik hoorde net dat jullie zoiets hadden van... Den Haag is leuk, maar Haarlemse bevrijdingspop is toch veel beter. Waar kwam dat vandaan?
6: Ja, dit was wel heel bijzonder, hè.
5: Hier vandaag?
6: Ja.
5: Superfeest.
6: Ja, het is... ik kan me niet meer heugen dat wij voor het laatst een circle pit hadden.
1: En mesh, hoe noem je dat? Een
6: ja,
1: circle pit?
6: Even door. Je bent er bijna.
1: En mesh.
6: Je bent er bijna. Ja, ga maar door. Ga maar door.
1: Vergelijk Haarlem nou eens met Den Haag.
5: Ja, allebei komt de trein te laat.
1: Alright.
5: Heel anders.
1: Nice. We gaan even kijken waar de rest van de band aankomt. Ongelooflijk.
7: Dankjewel. Ja, nee, ja. Ze zeggen wel eens feestjes maken doe je samen. En Haarlem wist wel hoe het moest.
1: Holy shit.
7: Ja, dat was echt fucking wat een cadeau weer.
1: Ik maakte dezelfde grap naar Spike net. Maar ik hoorde net in de wandelgangen dat jullie Haarlem toch wel verkozen hebben boven Den Haag.
7: Ja, zei hij dat?
1: Ja.
7: Dat vind ik nogal een uitspraak.
1: Dat is ook niet waar hoor.
7: Ik bedoel, ik ben geen Haagenees, weet je wel. Ik kan alles zeggen. Ik bedoel, de Heideweek in Ede is mijn shit. Ja. Nee, maar gewoon... Nee, Haarlem, wat kan ik zeggen? Weet je, er waren hier... Wij kwamen hier al aan en GoToGym was aan het pompen. En dat stond al helemaal in de fik. Toen hadden we echt zoiets van, ja, deze mensen die... Die zitten niet te wachten op het dienstplicht. Nee, maar dit is... Weet je, het wordt ons maar gegeven. En godzijdank dat... We mogen op onze blote knietjes blij zijn en danken dat we dit gewoon samen kunnen doen. Dus nee.
1: En
7: dat was prachtig. Ja.
1: En toch vraag ik me af, want jullie staan zo meteen in de Kuip voor enorm veel mee. Jullie vieren jullie 25-jarige...
7: Nee, dat hebben we vorig jaar drie keer gedaan.
1: Was slecht.
7: Ik weet in ieder geval dat jij er niet bij was.
1: Ik bedoel, is wel waar. Ja, maar als je dan hier staat en met alle grote concerten die je hebt gehad, denk je nou, we doen er nog één? Of is het hier toch wel net even anders dan alle grote publieken die je gewend bent?
7: Nou, weet je, kijk, wij zeggen altijd maar wie het kleine niet eert, weet je wel. Die is het grote niet waard. Wij waren, voor een maand geleden waren we nog in Duitsland, in Leipzig bijvoorbeeld. En dan spelen we in een soort klein tentje voor nog geen 150 man. Met dezelfde energie als dat je hier staat. Voor ons gaat het spelen staat centraal, weet je. En als we mensen daar blij mee kunnen maken, dan is dat gaaf, weet je. Dat is het hoogst haalbare. Dus de orde van grootte doet er niet toe. Je ziet gewoon hoe de samenhorigheid hier heeft plaatsgevonden vanavond. Dat is iets wat je bijblijft. Niet de massa's of whatever. Gewoon, het is gewoon bang. Deze mensen stonden van voor tot achter met hun handen in de lucht.
1: Ja, en toch als buitenstaander zou je dat wel denken. Toch? Dat hoe meer mensen, hoe groter. Maar dan ben ik wel benieuwd als het zo'n bevrijdingspop gaat. Het is een speciale dag vandaag. Heb je dan het idee dat dit een andere lading heeft? Of is het voor jullie gewoon één van de concerten? Zo bedoel ik het meer.
7: Nou, kijk, dat probeer ik dus ook meer te zeggen naar jou toe. Dit is inderdaad een van de concerten. Want in Leipzig, of weet je wel, voor 150 man, of in de Kuip. Het is wat er gebeurt tijdens een moment dat je samen aan het spelen bent. Het is niet eenrichtingsverkeer, weet je. Je doet zoiets samen. We hebben echt een cadeau gekregen van Haarlem vanavond. En vandaag was Bevrijdingsdag de gelegenheid. En natuurlijk, ik hoop, weet je, dat iedereen met zich meedraagt waarom we dit vieren. En waarom we dit, ja. Ja, man. Jezus, wat een verdriet in de wereld, joh. Weet je, dus, laat ik zo zeggen, is beautiful dat iedereen zich vrij heeft gevoeld om zich helemaal te laten gaan. En ik hoop dat iedereen weer goed thuis komt.
1: Nee, als je ziet hoe jij op het podium staat, dan is het vrijwel het eerste woord wat in mij op zou komen. Maar de eerste die net de trap aflief, was de trompetist.
7: Ja.
1: Holy shit.
7: Zei
1: die. Nou ja, ik heb hem heel over gesproken, maar wat is dit voor een muzikant?
7: Ja, toch weet je, hij is er ook al, die hele sectie is al ruim tien jaar bij, weet je. Ik moet altijd een beetje giechelen als dat Spike zegt van, we hebben een blazerssectie meegenomen. En denk van, dus net alsof dat we dat voor de eerste keer doen, weet je. Nee, die gasten zijn gewoon onderdeel van deze band. Die verbreden de sound, ze brengen gewoon die shit helemaal aan, weet je. En ik ben blij dat het je is opgevallen en dat het je is opgemerkt. Want ja, dat zijn de stukken, zo snakebite, dat zijn stukken waarin, ja, we kunnen liedje na liedje na liedje doen, maar dat was een vibe, weet je. En dat is gaaf dat ook kan plaatsvinden tijdens een concert als deze.
1: Jullie hebben de tent afgebroken, maar heel even los van direct. Klopt het dat ik hoorde dat jij solo met de trompetist een album gaat opnemen?
7: Nou ja, dat heb ik al gedaan, vorig jaar. Solo is denk ik niet het goede woord. Want solo is zo fucking eenzaam. En muziek maken is zo leuk om samen te doen. Ik zou ook nooit claimen dat, weet je wat, dat je die credits of zo, I don't give a shit. Dus ik ben altijd de teamplayer. En inderdaad, net vorige week, eigenlijk vier weken geleden zaten we 3 weken met Direct in de studio. Hebben we nieuwe muziek opgenomen. En de week daarna zat ik een week met Jan in de studio. En hebben we onze tweede plaat opgenomen, ja.
1: Dus heel vet. Hartstikke bedankt. En het was echt fantastisch. Thanks. Okay. Dankjewel.
7: Take care.
0: De zanger van Direct, Marcel Veenendaal. Je hoorde hem hier op Haarlem 105. Buddy Huis heeft hem eventjes voor de microfoon neergezet. Ja, het toch wel mooie woorden wat die man allemaal zegt. Mooie woorden. Dat gaat nu ook gebeuren, want het is zover. Het is het einde van deze editie van Bevrijdingspop 2026. De laatste woorden worden nu uitgesproken. Ik wil iedereen heel erg bedanken. Als je meekijkt via Haarlem 105 TV of via onze stream, dan zie je alles en elke naam van iedereen die heeft meegeholpen aan deze productie. Ik wil iedereen gigantisch bedanken. Ik ben super trots op iedereen hoe wij dat allemaal gefixt hebben hier voor onze omroep. Ja, ik weet er gewoon bijna niks meer over te zeggen. Ik ben trots, ik ben blij. Ik wil een applausje. Ik wil iedereen een applausje geven hier van de omroep. En ik wil jou als luisteraar vooral heel erg bedanken dat je hebt geluisterd, gekeken, gedaan, je ervaringen hebt gedeeld. Dankjewel voor het luisteren naar deze editie van Bevrijdingspop 2026.
1: Haarlem, Bevrijdingsdag. Ik wil graag 2 handen in de lucht.
3: Zo klinkt het weer in de Haarlemmerhout op 5 mei. Want het grootste bevrijdingsfestival van Nederland is terug.
1: Haarlem!
3: Bevrijdingspop. En jij bent er live bij met Haarlem 105. Om 9 uur 's ochtends starten we al met sfeerverslagen. Waarvan je weet dat we alles vastleggen.
2: Wij kwamen net aan, hè? En er was een rij, jongen.
3: Ja, alles dus. Zo ook de optredens van onder andere Direct.
8: Maar dit onvergeten we.
3: Hanna mee.
8: Oh, wat wil je als je niet wilt?
3: De Bankzitters. En S10. Bevrijdingspop. Alsof je zelf in de Haarlemmerhout staat.
1: Niet normaal! Niet normaal! Haarlem!
3: Bevrijdingspop live. De hele dag exclusief op Haarlem 105.

Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika.